0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

Kleden met wat hamerties van vilt worden veelste lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op die zichzelf abies verstiet zingt wat west.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey Tess.
3: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
0: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future. Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe.

0: vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
7: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
6: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw maatregelen gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
8: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
6: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Radio Drenthe.
9: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Edwin Mooibroek.
10: Goedemorgen, het is 7:02. Het is woensdag 12 augustus. En Milko is er ook. Milko, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Dan ga je bijpraten over het nieuws uit Drenthe. In een deel van Zuidoost-Drenthe is de droogte zo erg dat waterschap Vechtstromen een verbod op grondwateronttrekkingen instelt. Het verbod gaat morgen in en geldt specifiek rondom kwetsbare natuur. Tegen een 59-jarige elektricien uit Assen is bij de rechtbank in Zwolle een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar geëist. Hij veroorzaakte eind vorig jaar een frontale botsing op de N377 bij Hasselt, waarbij een vrouw zwaar gewond raakte en haar ongeboren kindje verloor. En veel Drenthe die kijken vanavond omhoog voor de zonsverduistering. En voor wie wat langer blijft zitten, die kan ook nog genieten van een zichtbare sterrenregen.

We beginnen eerst nog kil, maar rond de middaguur is het al een graad of 23. En daarna gaan we door naar 26 of 27 graden. En de wind is sterk drogend, dus hang je was buiten. En het natuurbrandgevaar blijft helaas wel hoog. Dit is Bruno Mars, On My Soul.

0: Bruno Mars en All My Soul. Ja, het is het gesprek van de dag, de zonsverduistering vanavond. De laatste keer dat het gebeurde was in 1999. En de volgende is in 2081, dus het is erg bijzonder. En daarom pakken ze vanavond ook groots uit in Dwingelo, de astronomische hoofdstad van Drenthe. Tamer-Jan Dijkema is van Astron. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan van Kamras, de radiotelescoop met vrijwilligers ernaast.
0: Ja, oké. Ik zei het al, de laatste was in 1999, nu dus in 2026 weer. Ja, het gebeurt bijna nooit, hè, dit?
1: Nou, we hebben er vorig jaar nog één gehad, 2021. Maar dat die zo groot is, dat er zo'n groot deel van de zon verduisterd wordt, dat gebeurt inderdaad niet zo vaak.
0: Nee, en hier in Nederland is er geen volledige verduistering, hè?
1: Nee, en dat is wel heel jammer, want een volledige verduistering schijnt tenminste 1000 keer leuker te zijn dan een bijna volledige verduistering. Maar ja, we kunnen ook niet met z'n allen naar Spanje of IJsland vliegen.
0: Nee.
1: Dus we doen het hier met wat we hebben, een ongeveer 90% verduistering. En daar gaan we dan ook maar optimaal van genieten.
0: Ja, want u kijkt er al lang naar uit.
1: Ja, ik heb er wel zin in. We hebben in 2021, 2025 met een 20-30% verduistering even geoefend. We gaan met een radiotelescoop kijken naar de radiosignalen van de zon die wegvallen. En natuurlijk hebben we ook een optische kijker en brilletjes en zo, om met z'n allen op de hei te gaan kijken.
0: Oké, daarna volgt ook nog een sterrenregen, begrijp ik, hè?
1: Ja, dat is ook nog zo. Dat valt net precies samen. Ik heb net even op mijn meteorencamera gekeken, dus ik heb er afgelopen nacht 106 gezien. Perseiden.
0: Ja.
1: Het hoogtepunt komt vanavond en morgenavond. Daarvoor moet je dus vooral geen brilletje opzetten. Maar dan kan je gewoon naar boven kijken. En je hebt dus best veel kans dat je vanavond of morgenavond in het donker een vallende ster ziet.
0: Ja, maar die perseïden die komen wel vaker langs. Maar die 90% zonsverduistering is dus heel bijzonder. Ja, maar ja, die eclipsebrillen die zijn in de meeste winkels al uitverkocht. Is er een alternatief?
1: Ja, er zijn alternatieven. Bijvoorbeeld naar een livestream op internet kijken of zo. Je kan in Dwingelo kan je komen kijken. We hebben nog brilletjes voor wie in Dwingelo op bezoek komt.
0: Mm-hmm.
1: En je kan projecteren. Je kan een gaatje in een vel papier maken. Een vel papier erachter houden. En dan kijk je op het geprojecteerde licht dat door het gaatje valt.
0: Yeah.
1: En dat geprojecteerde ding neemt de vorm van de zonsikkel aan. Dus ja, dan ben je in feite een camera obscura aan het knutselen met twee velletjes papier.
0: Okay.
1: En als je het extra goed, ja, sorry, ja.
0: Ja, maar je moet nooit zonder kijken, hè? Ik bedoel, het kan echt schade aan je ogen opleveren.
1: Ja, en dat is echt geen grapje. Ik heb thuis een speciale zondetelescoop en ik heb besloten hem niet mee te nemen naar de hei vanavond. Want het is gewoon te gevaarlijk. Als het filter eraf valt, dan branden we ergens iets kapot. En zelfs met blote ogen niet naar de zon kijken.
0: Nee, dus inderdaad, als je geen bril hebt, dan niet gaan kijken, inderdaad. Maar ja, je kijkt natuurlijk maar...
1: Wat wel belangrijk is,
0: ja?
1: Als iedereen zo'n brilletje, zelfs met een brilletje, is het maar een paar minuten leuk.
0: Ja.
1: Dus als je zo'n brilletje hebt en je bent er klaar mee, leen hem even uit aan iemand anders.
0: Ja.
1: En als je geen brilletje hebt, ga even een rondje in het dorp fietsen. Er staat vast ergens iemand met een brilletje te kijken.
0: Ja, dus inderdaad delen met z'n allen. Ik bedoel, maar goed, de volgende is in 2081. Ja, voor veel mensen, zoals mijzelf. Ja, het is nu of nooit, denk ik, hè?
1: Ja, of misschien toch een keer in het vliegtuig stappen om ergens anders even te kijken.
0: Okay.
1: En dan toch maar een totale.
0: Ja, en wat gebeurt er vanavond dan in Dwingelo precies?
1: In Dwingelo zijn we vanaf 7:00 open. Om 7:15 begint het spektakel en 7:45 is het maximaal. Mensen mogen langskomen. We hebben brilletjes te leen. Er staan wat optische telescopen. Een projectietelescoop waar je veilig toch een iets vergrotere zon kan zien. Je mag in de radiotelescoop langslopen, waar we de meting hebben staan. En er is nog een vrijwilliger die iets vertelt over de Perseïden.
0: Oké, en die zonsverduistering begint vanavond om 7:17 en is om 9:03 is hij klaar.
1: Ja, en dan gaat de zon ook zo'n beetje onder.
0: Oké. Veel plezier en dank.
1: Ook bedankt. Dag.
0: Dag, Tamer-Jan Dijkema van Astron.

0: De plaat komt uit als Björn en Agneta en Benny en Frida net gescheiden zijn. In 1980, je hoorde Abba en het heette Lay All Your Love On Me.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En het is 12 augustus. Nou, op 12 augustus 1896

is van 12 augustus 1955. Heintje, oftewel Hein Simons. Hij zingt het nummer op een talentenjacht als hij 9 jaar is. En Willy Alberti staat in het publiek en is zwaar onder de indruk. En hij voorspelt hem een gouden toekomst. Nou, Heintje is jarig vandaag. Hij is inmiddels 71. En op 12 augustus 1975 wordt het voormalige zendschip van Radio Veronica de haven van Amsterdam binnengesleept en in beslag genomen. En 6 jaar later maken we kennis met de PC.

0: Ja, de lancering van de PC eerst in Amerika en bijna 2 jaar later komt hij ook hier bij ons in Nederland. En van de jaren 80 gaan we naar 2000. De ramp met de Koersk, een Russische atoomonderzeeër.
1: Waar iedereen in Rusland al bang voor was, blijkt inderdaad waar te zijn. Alle 118 bemanningsleden van de gezonken Russische onderzeeër Koersk zijn omgekomen.
0: En ook 8 jaar later is er triest nieuws. Op 12 augustus 2008 komt de Nederlandse cameraman Stan Storiemans om het leven bij een bombardement van Rusland in Georgië. Ook 11 Georgiërs komen om en verslaggever Jeroen Akkermans raakt licht gewond. Een ander overlijden houdt ons 5 jaar later in zijn greep.
2: Ja, dan een bericht wat zojuist nu tijdens deze uitzending binnenkomt. Prins Friso is overleden.
0: Ja, prins Johan Friso lag ruim 1 jaar in coma na een ski-ongeluk in Oostenrijk. En hij was 44 jaar. En niet alleen slecht nieuws op 12 augustus, leuk nieuws is er ook. Debutant FC Emmen wint de eerste wedstrijd in de Eredivisie. Emmen verslaat ADO Den Haag dankzij een goal van...

er allemaal jarig zijn op 12 augustus. Mark Knopfler van de Dire Straits is jarig vandaag. Hij is 77 geworden. Oud-tennisser Piet Sampras is 55. Oud-voetballer Klaas-Jan Huntelaar is 43 geworden. En zangeres Trita Tikkaram is vandaag 57. En op deze dag in 1964 overleed de Engelse schrijver Ian Fleming. En hij was vooral bekend natuurlijk van de James Bond boeken. En 14 van zijn boeken zijn ook verfilmd. En een van die films was Goldfinger. Dit is de titelsong uit die James Bond film Goldfinger. Dit is Shirley Bassey.

Ja, je zit zo weer in de James Bond film, hè? Goldfinger, je hoorde Shirley Bassey. Want op deze dag in 1964 overleed Engelse schrijver Ian Fleming. En hij was de schrijver van de James Bond boeken. En daar zijn natuurlijk ook de films op gebaseerd. Zometeen om 19:30 gaan we praten over de circuitdag tegen kanker die vandaag plaatsvindt. Natuurlijk krijg je ook nog een overzicht van het nieuws in Drenthe en het uitgebreide weer. En we hebben weer een mooie dag voor de boeg. Het is nu nog een beetje fris en koud buiten. Nou, we horen zometeen hoe het verder gaat vandaag. Dit is Huey Lewis in the News en Stuck With You.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: 1 minuut voor 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Milko Scheper, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In een deel van Zuidoost-Drenthe is het neerslagtekort zo opgelopen dat waterschap Vechtstromen een verbod op grondwateronttrekkingen instelt. Het verbod gaat morgen in en geldt specifiek rondom kwetsbare natuur. Waterschap Vechtstromen is het eerste waterschap in Drenthe die een grondwateronttrekkingsverbod instelt. De meeste andere waterschappen die hebben wel andere maatregelen genomen tegen het neerslagtekort en de droogte. In het volgende uur van Goedemorgen Drenthe praten we hierover met Martijn Heuvelmans van Waterschap Vechtstromen. Tegen een 59-jarige elektricien uit Assen is bij de rechtbank in Zwolle een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar geëist. Hij veroorzaakte eind vorig jaar een frontale botsing op de N377 bij Hasselt. Daarbij kwam een vrouw op weg naar Zwolle. Die raakte daar zwaar gewond en ze verloor haar ongeboren kindje. De uitspraak die volgt in augustus. In het onderzoek naar de fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en het Nijenhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen teruggevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner die loopt nog. Eerder waarschuwde de politie al voor fietsendiefstal bij het Nijenhemelriek. Er kwamen veel meldingen binnen van fietsendiefstallen bij dat natuurgebied. En veel Drenthe die kijken vanavond omhoog voor de zonsverduistering. Maar wie wat langer blijft zitten, die kan ook een goed zichtbare sterrenregen van genieten. Vanaf 11 uur vanavond dan is de meteorietenregen te zien, de zogeheten Perseïde. De meteorenregen die is elk jaar tussen half juli en half september te zien en beleeft vannacht zijn hoogtepunt. Tamarjan Dijkema van Astron, die is er helemaal klaar voor.
7: Ik heb net even op mijn meteorencamera gekeken, dus ik heb er afgelopen nacht 106 gezien. Perseïden, het hoogtepunt komt vanavond en morgenavond. Daarvoor moet je dus vooral geen brilletje opzetten, maar dan kan je gewoon naar boven kijken. En je hebt dus best veel kans dat je vanavond of morgenavond in het donker een vallende ster ziet.
6: Nou, best veel kans. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, er worden 50 tot wel 65 meteorieten per uur verwacht. Ga jij ervoor zitten, Edwin?
8: Ik heb geen brilletje, dus je moet de eclipse missen, denk ik. Die zonsverduistering. Maar die sterrenregen kan wel even aardig zijn, denk ik.
6: Heb je toch nog iets, dus dat scheelt alweer. Okay. Meer nieuws, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
8: Oké, Milko, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hans, goedemorgen.
9: Ja, mooi Edwin, goedemorgen.
8: We beginnen nog een beetje frisjes.
9: Ja, het was behoorlijk fris vannacht. Ik kreeg vanuit Wijster een temperatuur door van krap 5 graden in de weerhut. En in Holsloterlijk dezelfde soort temperatuur. En aan de grond was het zelfs nog wat kouder. Ik had op 10 centimeter hoogte op klomphoogte 1,4.
8: Oh, dat is wel heel fris.
9: Het is echt weer zo'n stralingsnacht dat goed het heelal in kon gaan allemaal. Al die warmte en fris dus vannacht.
8: Maar later vandaag loopt het snel op.
9: Ja, het wordt wel weer rechtgezet. Het is drogere lucht binnengelopen dan gisteren. En de wind is naar het oosten toe. Een zwakke oostelijke wind vandaag. En het dauwpunt ligt op een graad of 9 vanmiddag. Terwijl de temperatuur in de kop van de provincie rond 25 graden ligt. En in het zuiden op 27, 28, misschien lokaal 29 graden. Ja, dat wordt echt weer een mooie zonnige dag. Wel met een klein beetje hoge bewolking. En die gaat vooral in de ochtend en in de middag af en toe de zon wat flats maken. Dan zou je zeggen, oh, daar komt die zonsverduistering aan. Zit er bewolking tussen? Nou nee, het lijkt eigenlijk naar het oosten weg te trekken. Dus ik heb goede hoop dat juist zeker vanuit het westen, want die zonsverduistering is in de avond en er staat de zon al vrij laag in het westen, dat hij eronder doorduikt en dat we eigenlijk een vrijwel tot bijna geheel ongehinderd zicht gaan hebben. Dus dat lijkt goed te vallen.
8: Oh, dat is mooi. Ga jij kijken vanavond?
9: Dat is wel de bedoeling. Het is ook gewoon bij klaar daglicht, hè. Dus voor die sterren moet je wakker blijven, voor die vallende sterren.
8: Ja.
9: Moet het goed donker zijn, dat is het eigenlijk pas vanaf 11 uur. De schemering moet goed vertrokken zijn en dan pas kun je zo goed zien. Maar die zonsverduistering, ja, die is natuurlijk overdag. Anders had je sowieso geen zon gehad. Dus dat gaan we wel proberen.
8: Oké, en vannacht koelt het weer af?
9: Aankomende nacht wordt het niet zo koud als deze nacht was. Het is aankomende nacht een graad of 10 tot 12. Misschien op de koudste plekken net een graad of 9. En aan de grond zal het nog wel een paar graden koeler worden. Zwakke oostenwind blijft staan. En dan is het morgen ruim 30 graden in de hele provincie. Zwak tot matige oostenwind en knalzonnig. Dus mocht je vanavond geen vallende sterren kunnen kijken, morgenavond en morgennacht zit er helemaal niets in de weg. Geen enkel hoog wolkje. Dus dan heb je nog een kans.
8: Oké, en blijft het zo de komende dagen?
9: Nou, vrijdag wordt het nog wat heter. Dan wordt het 33 tot 34 graden. Wordt de heetste dag van deze serie en het KNMI, het RIVM, zal het hitteplan wel weer afkondigen. Maar dat is dan wel weer de laatste dag, want na vrijdag dan gaat het hoge drukgebied er vandoor naar Oost-Europa. Bij ons gaat de wind weer om naar de welbekende noordrichting. Ja, en dat is het hele jaar door. Als dat voorkomt, wordt het een stuk kouder. Dus zaterdag en zondag, zaterdag nog een graad of 26 en zondag een graad of 22, noordelijke wind. En het lijkt erop dat er met wat meer bewolking misschien ook wat neerslag wordt meegevoerd. Maar je weet hoe dat dit jaar gaat. Het gaat moeizaam met regen, dus ik hou een slag om de arm. Waarschijnlijk stelt het weer niet veel voor.
8: Oké, maar ja, die droogte wordt steeds ernstiger, hè?
9: Ja, dat wel. Maar ja, we kunnen er niks aan doen met z'n allen.
8: Nee,
9: dus we zullen water moeten besparen.
8: Regendans gaan we doen met z'n allen.
9: Wie weet helpt dat. Okay, doen we vandaag niet, want dan kunnen we de zonsverduistering niet zien.
8: Dat is waar. Oké, tot zometeen.
9: Hoi.
8: Hoi.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.

0: America op Radio Drenthe, dat heette The Border. Het is 7:50 geworden. Ja, veel mensen hebben te maken of gehad met kanker in de familie. Voor gezinnen met jonge kinderen kan het ontzettend zwaar zijn. En vandaag op het TT-circuit in Assen hebben gezinnen de kans om die problemen even te vergeten. Tijdens de circuitdag Against Cancer. De voorzitter van die stichting Against Cancer is Patrick Boksen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, TT-circuit is u niet vreemd, hè, begrijp ik?
1: Nee, dat is zeker geen vreemd terrein voor me. Sowieso omdat wij natuurlijk al voor de 21ste keer ons evenement daar mogen organiseren. Yeah. En zelf ben ik ook regelmatig op het circuit te vinden.
0: Oké. Wat maakt dit evenement nou zo bijzonder?
1: Nou, wat het zo bijzonder maakt is vooral dat je zo ontzettend veel kinderen eigenlijk voor ons een kleine moeite een ontzettend mooie dag kunnen geven waarbij ze echt onbezorgd hebben kunnen genieten. Het is de makkelijkste manier om een glimlach te toveren aan een kind die zo ontzettend hard dat eigenlijk gewoon nodig heeft. Dus dat maakt het eigenlijk ontzettend bijzonder. En om dat ook nog te mogen doen met honderden vrijwilligers die van allerlei verschillende afkomsten zijn en dan opeens zo'n dag toch allemaal samenkomen. Dat is gewoon geweldig om te doen.
0: Oké, dat zijn kinderen uit gezinnen waarvan er iemand in het gezin kanker heeft.
1: Ja, het zijn gezinnen waarvan een kind kanker heeft of heeft gehad.
0: Oh, het kind. Oké.
1: Dus het gaat er altijd om dat we sprake van kinderkanker. En wij doen het evenement voor het hele gezin. Dus want ook broertjes, zusjes, vaders, moeders, soms opa's en oma's. Ja, die hebben allemaal, maken ze een zware periode door. Dus het hele gezin mag op onze evenementen en zeker vandaag even een dag gewoon genieten.
0: Ja, even de zinnen verzetten en even er niet aan denken.
1: Absoluut.
0: Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag?
1: Nou, eigenlijk te veel om allemaal op te noemen. We hebben optredens. Tuurlijk kun je mee achter op de motor over het circuit of in de mooiste auto's. Maar we hebben ook zelf dat de kinderen zelf kunnen motorrijden of motorrijles kunnen krijgen. We hebben een medewerking van Defensie. We hebben Dakar-trucks, brandweer, een wipe-outbaan. Een base jump. Ja, de gekste dingen hebben we voor vandaag weer weten te verzamelen. Yeah. En eigenlijk ja, alles waar een kind van kan dromen en waar ze een poster van boven hun bed hebben hangen, dat hebben wij vandaag gewoon op die circuitdag.
0: Oké, dat klinkt hartstikke goed. En hoeveel mensen zijn er vandaag?
1: Te veel. Dat is eigenlijk het kortste antwoord dat ik kan geven. Nee, we hebben meer dan 200 gezinnen hebben we vandaag. Ongeveer 1300 gasten. Tussen de 450 en de 500 vrijwilligers om deze dag allemaal mogelijk te maken.
0: Oké, nou, in ieder geval een fijne dag gewenst vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, Patrick Boksen was dat.

bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en golm, omdat ik vaak nog grunniges heb zocht. Naar die verste vetten

0: ja, hier kon ik weg. Hier kon ik weg.
1: Nou, is toch wel bijna het volkslied van Drenthe, toch? Hier kom ik weg, Jore Daniel Lohuus. We gaan eens even kijken wat er allemaal in andere media verschijnt vandaag. Ja, tienduizenden psychiatrische patiënten die komen na hun behandeling vaak opnieuw in het probleem, hè Milko?
2: Ja, dat klopt, omdat ze dan op straat leven of nog schulden hebben. En uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van de GGZ-instellingen blijkt dat ruim 60.000 mensen uit beeld raken en in een nieuwe crisis belanden. Om dit te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
3: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten, of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. Dat hebben we aardig goed in zicht. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen. Als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt, dan krijgen we ook wel een mailtje of een belletje om te kijken of dat die daar weer ligt. En dan gaan wij op zoek.
2: De brancheorganisatie die wil dat gemeentes weer verplicht worden om cliënten na de behandeling in de gaten te houden.
1: Ja, dan gaan we het hebben over fietsen, want een groot fietsbedrijf is failliet, hè?
2: Jazeker. Misschien zie je binnenkort geen Batavissen en Sparta fietsen meer op straat.
1: Oh, dat zou wel heel raar zijn.
2: Dat lijkt me toch ook. Die horen helemaal bij het Nederlandse cultuurgoed.
1: Al onder de jaren volgens mij.
2: En hoe komt dat? Nou, het moederbedrijf die is dus failliet. Deze fietsenmaker die vindt het jammer dat deze oer-Hollandse fietsenmerken misschien verdwijnen.
4: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap. Omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
2: Heb jij een Batavus of een Sparta gehad?
1: Nou, misschien ooit wel. Ik heb nu een heel goedkoop fietsje.
2: Oké. Nou ja, ja. Misschien er is nog een kleine kans dat je in de toekomst het alsnog kan bereiden. Want er wordt nog gekeken of dat moederbedrijf een doorstart kan gaan maken.
1: Ja, dan gaan we naar Amerikaanse president Trump. Ja, een opmerkelijk verhaal. Gisteren lekte het al uit. Want ja, hij was natuurlijk op de NAVO-top in Turkije. Toen stapte hij Air Force One binnen toen hij weer wegging. Maar er was een dreiging van Iran, dus hij zat helemaal niet in het toestel toen hij opsteeg. Hè?
2: Nee, maar hoe krijg je de president van Amerika ongezien uit Air Force One? Dat is een grote vraag.
1: Ja.
2: Nou, dat blijkt vrij simpel te zijn. Ze hebben natuurlijk naast het vliegtuig zo'n grote catering-container staan.
1: Ja.
2: Dus de president is zo de trap opgegaan, vliegtuig in en rechtdoor gelopen, zo die container dan weer in.
1: Ja, zo'n container-truc, hè?
2: Ja, precies.
1: Maar dan staat zo'n hele trap op en hoe is hij dan? Dan is hij waarschijnlijk met zo'n liftje, ja. Is hij dan naar beneden gegaan om in die catering-truc te komen.
2: Klopt helemaal. En dat was een beetje speculatief, hè? Van, was dat nou wel zo, was dat nou niet zo?
1: Je zag op sociale media allemaal filmpjes en zo van, kijk, daar gaat hij eromhoog en daar zie je die truc. En die truc die zit nu aan de achterkant van het toestel. Er kwamen ook allemaal bestelbussen voor het vliegtuig staan.
2: Ja.
1: Om het een beetje te camoufleren, denk ik. Maar,
2: ja, klopt. Maar het blijkt dus waar te zijn.
1: Ja, Trump heeft het bevestigd, hè?
2: Ja, hij heeft het zelf bevestigd, inderdaad. Hij heeft ook nog een mooie quote erbij gezegd. Hij zegt, ze wilden dat ik een andere vlucht zou nemen. Een ander vliegtuig, net zo veilig. Maar ze wilden dat ik het deed, dus ik deed het. Ik doe wat ze zeggen. Dat vertelde Trump tegen de verslaggevers. En nou ja, daarbij doet hij natuurlijk op de Secret Service. Die beveiligen hem.
1: Ja.
2: En daar heb je mij naar te luisteren als president.
1: Ja, en ze waren bang dat Iran een aanslag op hem zou plegen op dat vliegtuig. Maar ja, zijn medewerkers en heel veel journalisten zaten er wel gewoon in, hè?
2: Ja, dat wel, inderdaad. Ja. Ja, ja. Moeilijke situatie.
1: Laten we naar het EK atletiek gaan.
2: Jazeker, want Nadine Visser die heeft op dat EK atletiek in Birmingham een zeer spannende 100 meter hoorde. De Europese titel heeft ze daarmee veroverd. Daarmee heeft de 31-jarige atlete uit Hoorn eindelijk haar EK-medaille op die afstand te pakken. Met een fotofinish.
5: Ja, ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
2: Nou ja, en die fotofinish die wees uit dat Visser een duizendste sneller was aan de finish dan de nummer 2 uit Polen.
1: Een duizendste?
2: Een duizendste.
1: Dat is bijna niet te meten.
2: Dat is bijna, maar het is wel gebeurd door die fotofinish.
1: Ja, klopt ja.
2: Ja.
1: NEC heeft ook flink gestunt in de strijd om een Champions League ticket.
2: Ja, gisteravond toen namen de Nijmegenaren de top tegen het Griekse Olympiakos. En na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toen kwam de verlenging en toen scoorde NEC gewoon de 2-1. Ja, die fans die waren helemaal uitzinnig.
6: Ah, het is gewoon niet te bevatten. Dit is gewoon zoveel waard als NEC supporter. Ja, het giert door je lijf heen. Dat is echt niet normaal.
1: Ja, ze zijn blij daar.
2: Heel blij, maar ze zijn er nog niet. Nee, want in de volgende ronde dan wacht het Noorse Bodø/Glimt. En als dat lukt, het verslaan van die Nooren, dan hebben ze een Champions League ticket in de pocket.
1: Oké, dus nog één wedstrijd te gaan. Nou ja, zullen ze wel weer blij zijn daar bij NEC. Dit is Phil Collins.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
3: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 's nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
5: Visser houdt ze het, rit ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
3: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
7: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
8: Zo. Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
9: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
8: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
10: Lekker slapen, Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
7: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
11: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
10: Lekker slapen, Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
12: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
13: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
14: Kurk24.nl.
15: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
16: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
2: Radio Drenthe.
14: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Edwin Mooibroek.
17: Een hele goede morgen. Het is 8:05. Het is alweer woensdag midden van de week. Het is woensdag 12 augustus. Milko, goedemorgen.
18: Goedemorgen Edwin.
17: We zijn nog een uurtje bij je om je bij te praten over het nieuws. In een deel van Zuidoost-Drenthe is de droogte zo erg dat waterschap Vechtstromen een verbod op grondwateronttrekkingen instelt. Het verbod gaat morgen in en geldt specifiek rondom kwetsbare natuur. En je hoort er zometeen meer over. Tegen de 59-jarige elektricien uit Assen is bij de rechtbank in Zwolle een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar geëist. Hij veroorzaakte eind vorig jaar een frontale botsing op de N377 bij Hasselt, waarbij een vrouw zwaar gewond raakte en haar ongeboren kindje verloor. Nou, veel Drenthe kijken vanavond omhoog voor de zonsverduistering, maar wie wat langer blijft zitten, die kan ook nog genieten van een goed zichtbare sterrenregen.

Het is nog een beetje fris buiten, maar het gaat veranderen later vandaag. Rond het middaguur is het al zo'n 23 graden. En later vandaag wordt het 26 of 27 graden. De wind is sterk drogend en we hebben een relatief lage luchtvochtigheid. Maar kijk uit in de natuur, want er is nog steeds brandgevaar. Dit is Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange was dat, en het heette Something Good.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, het is de laatste week van de vakantie, maar in Ruinen zijn ze toch al bezig met een zwemvierdaagse. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin. Ja, inderdaad, hier in Ruinen zijn ze druk bezig met de zwemvierdaagse. En we hebben Veerwichter optrommeld, die al, nou dat mag ik echt veteraan noemen op het gebied van de zwemvierdaagse. Goedemorgen, wie ben jij?
4: Ik ben Greta Flik.
3: En hoeveelste keer doe je met?
4: Ik doe voor de 19e keer met.
3: Nou, dan gaan we even verder. Jij bent?
5: Aartje Strijker.
3: Hoeveel?
5: 26e keer.
3: Zo, 26. Heeft vorig jaar dan ook een zilveren medaille gehad of iets dergelijks?
5: Ik weet niet, als hij van zilver was.
3: En de volgende?
6: Grietje Meekal.
3: 19 keer. 19 keer, kijk ze aan.
7: Kom ik al, 15 keer.
3: Dat mag ik dus echt veteraan noemen. Wat is er nou zo leuk aan die zwemvierdaagse?
4: Nou ja, ik vind eigenlijk gewoon, het heurt gewoon erbij. Het wordt georganiseerd en wij doen het gewoon met.
3: Ja, want jullie zwemmen hier eigenlijk elke morgen?
5: Ja, elke morgen. Ik ben hier goed half acht, ben ik hier.
3: Dat is een mooie optiek, maar dan is het toch het zwembad al een poosje open, hè? Want de eerste ben hier al om?
5: 7 uur, dacht ik, de eerste.
3: Ik vind dat vroeg, je ook, of niet?
4: Ik vind het ook vroeg, ja.
3: Ja, precies. En is het dan daarna, die ziet ook nog even een kopje koffie drinken met mijn korf, is dan marinehoes?
6: Dan gaat marine dus toe. Dan is die dus de koffie klaar.
3: Ik kom bijna niet bij je met mijn microfoon. Dan ga ik toch even de vuur zitten. Ja. En hoeveel baardies zwem je dan met elkaar?
7: Nou, we tellen baardies niet echt, maar we zwemmen, ik denk wel zo'n 30 baardies op morgen wel.
3: Giet dan
7: ook... Je merkt dan bij die deur, maar we tellen ze niet.
3: Oh, jullie hebben elke morgen weer wat te vertellen met een koor?
7: Heleboel, ja.
3: Kijk eens aan, waar gaan de gesprekken dan allemaal over?
4: Over van alles en nog wat. Wat er gebeurt in Ruinen en ja, een brand niet door. En ja, daar is wat gebeurd, daar is wat gebeurd. Giet overal over.
3: Gebeurt er dan zoveel in Ruinen?
4: Nou, ja, weet ik niet. Ik hoor het hier, dus.
3: Ja. Nou is het, moet ik zeggen, ook best wel druk met deze zwemvierdaagse. Dat heeft te maken met de vakantie.
4: Jazeker, maar wij zijn altijd morgens vroeg om 8 uur dan. En dan word je nog niet zo heel veel gewaar van die vakantiegangers.
3: Die slaapt mama nog?
4: Nou, denk het wel. Als ze komt, gewoon later. Maar wij hebben er niet zo heel veel last van.
3: Nee, nou ja, je hebt ook sowieso geen last van.
4: Nee, nee, nou, verder heb je geen last van. Maar ja, wij kunnen wel iedere keer doorzwemmen.
3: Ja, dat scheelt. Ik roep Ina Alblas er nog in bij, want die kan ons net even wat meer vertellen over de zwemvierdaagse Wichter. Ik kan me voorstellen dat jullie denken, hou maar op met dat geklets, wij gaan zwemmen. Succes, veel plezier. Ina, kan ik jou nog even gauw wat vragen? Kom er even gauw bij zitten. Ja, de zwemvierdaagse hier, jullie hebben altijd de vaste week waarin je dat organiseert?
8: Ja, altijd de laatste weken van dat Noordvakantie hebt, dan hebben de kinderen een leuke afsluiting van hun vakantie.
3: En dat is, nou heeft Noord natuurlijk als eerste vakantie gehad. Dus ja, dan heb je ook nog dat de rest van het land nog vakantie heeft. En die staan hier nog op de camping.
8: Precies, en we hebben nou een giga aantal wat dit jaar mee doet. Want de hele camping staat vol. Dus heel veel vakantiegangers doet met echt mega veel opgaves. En ja, dat is leuk als je iets organiseert.
3: Ja, en het is natuurlijk prachtig weer voor het zwembad.
8: Het kan niet beter. Met topdagen.
3: Ik wou nog zeggen, zitten jullie al aan een record aantal mensen?
8: Ja.
3: Oh, wat een spannend gezicht. Wanneer?
8: Ja. Vorige week.
3: Kijk eens aan, de hoeveelste?
8: Ja, dat houden we nog even geheim. Want dat vertellen we altijd op de laatste arm van de barbecue. Voor alle vrijwilligers.
3: Och, Ina. Ja. Wij mogen het niet weten. Nou, jammer Edwin. Geen scoop deze keer. Jammer. Maar dat een bult mensen binnen die hier binnen wezen zwemmen. Ja, dat is wel duidelijk. En ook de zwemvierdaagse is nog hartstikke populair. Ja. Tot wanneer duurt dat?
8: Tot vrijdag nog de laatste en we sluiten het zaterdagavond af met een pool disco party vier.
3: Kijk, en Ina is al helemaal in de stemming. Ze heeft de disco shirt is er al bij aan. Ja. Nou, wij gaan zometeen ook de disco aanzetten. En geniet van het mooie weer hier allemaal en lekker zwem.
0: Ja, gaat helemaal gebeuren daar in Ruinen. En ze hebben in ieder geval al een record aantal bezoekers. Maar we horen pas later hoeveel het er zijn. Dankjewel, Ellie.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: You're the Lionel Richie op Radio Drenthe en het heet My Destiny. Ja, het is een sneu verhaal in Hooghalen. Daar is het kabouterpad gesloopt. Inwoners van Hooghalen die hebben 2 jaar geleden het wandelpad gemaakt, speciaal bedoeld voor kinderen. Linda Oosterbrink die is de initiatiefnemer van het kabouterpad. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Voor de mensen die het niet kennen, wat is het precies?
1: We hebben een kabouterpad van ongeveer 1 kilometer door het bos in Hooghalen. En langs de route vind je allerlei kabouters, tafereeltjes waar kinderen met ouders, opa en oma's langs kunnen gaan.
0: Oké, en gisterochtend, wat trof u toen aan?
1: Ja, grote ravage langs het fietspad waar we sinds kort ook het kabouterpad langs hebben lopen. En borden kapotgeslagen op de snelweg.
0: Oké, dus er is heel veel kapot gemaakt.
1: Klopt inderdaad. Ja, ze hebben borden, ongeveer 10, 15 borden meegenomen vanaf het fietspad, het viaduct op.
0: Yeah.
1: En daar is brand gesticht. En vervolgens hebben ze ook borden inderdaad op de snelweg gegooid.
0: Op de snelweg gegooid, dus nog gevaarlijk ook nog?
1: Enorm, gewoon levensgevaarlijk, ja.
0: Heeft u enig idee wie het gedaan kan hebben?
1: Ik heb echt geen idee. Er worden natuurlijk allerlei suggesties gedaan, maar... Nee, geen idee. Helaas niet. Nee.
0: Nu zijn er ook wel kabouterpaden in andere gemeenten. Ja, die zijn in het verleden ook wel vernield, hè? Ik bedoel, hoe komt dat omdat het gewoon open en toegankelijk is?
1: Ja, het is natuurlijk altijd een risico. En dat nemen we ook wel met ons mee. Hè. Iedereen kan er langs. Het staat er dag en nacht. En het is wel eerder jeugdigheid, baldadigheid is er wel geweest. Een keer een trap tegen een bord. En nee, dat neem je dan. Daar besteden we eigenlijk ook nooit aandacht aan. Puur omdat we het ook de focus willen hebben op het plezier wat iedereen eraan beleeft. Maar dit gaat voor ons wel verder dan dat. Dit gaat verder dan gewoon jeugdige baldadigheid.
0: Ja, maar is er ook iets tegen te doen?
1: Ja, als u het weet, dan mag u het zeggen. Nee, ja, geen idee. Nee.
0: Nee, maar wel aangifte gedaan, denk ik, hè?
1: Zeker. Ja, absoluut. Ja, er zijn zoveel momenten geweest waarop degene die dit heeft gedaan had kunnen bedenken van, nou, dit is misschien niet zo'n handig plan. En zoals ik aangaf, er is echt gewoon meters afgelegd met deze borden. Hier hebben we zeker aangifte van gedaan.
0: En nu? Het einde van het kabouterpad of wordt weer opgebouwd?
1: Nee, absoluut niet. En er zaten gisteren al oma's met kinderen op het bankje te wachten. Van, dan kunnen we nu het bos nog wel in. Er staat gelukkig echt nog genoeg in het bos. Dus ga ook vooral. En we hebben alweer initiatieven dat we zeiden, we willen eigenlijk in de herfst alweer met elkaar aan de slag om het kabouterpad weer op te vullen. Dus de boosheid is inmiddels wat gezakt. Ja. En het blijft ons geloof over. Maar we zetten vooral de schouders er weer onder om het weer het pad weer compleet te maken.
0: Dank, Linda Oosterbrink, initiatiefnemer van het kabouterpad in Hooghalen.

0: Miles Smith en Niall Horan, het heet Drive Safe.
1: Tientje of Tombola.
0: Ja, we gaan het weer spelen, Tientje of Tombola. Het is alweer de laatste week.
2: Ja joh, dat gaat niet normaal hoe snel.
0: En de tijd gaat sowieso heel snel.
2: Dat zeker, maar wanneer het Tientje of Tombola is, gaat het net even iets sneller voor mijn gevoel.
0: Ja, dat is waar. Je knippen met je ogen, het is weer voorbij.
2: Ja, zeker, ja. Maar... goed nieuws. Achter de schermen wordt alweer gewerkt aan hele leuke andere prijsvragen en leuke prijzen. Dus wat dat betreft gaan we gewoon naadloos door.
0: Ja, dat is waar. En de tombola verdwijnt dan ergens even in de kelder, maar nooit voor lang.
2: Nee joh.
0: Hij komt er altijd, komt hij er wel een keertje weer uit. We vinden het zelf ook gewoon een leuk spelletje.
2: Absoluut, altijd een hoogtepuntje van de dag om dit te doen.
0: Ja, en er belt al iemand. Ik heb de vraag nog niet eens gesteld.
2: Wil je misschien weten wat diegene het antwoord van diegene is?
0: Ja, dan zullen we eens even kijken.
2: Zullen we eens kijken? Ik ben wel benieuwd.
0: Oh, nee, houd meteen op. Oh, zometeen kom ik eruit, zit ik. Maar goed, ik ga je de toegangsvraag stellen. Het iconische duo Harm en Roelof, ja, wie kent ze niet, die vieren dit jaar een jubileum. Hoeveel jaren zijn ze al een duo?
2: Oeh, vind ik een moeilijke vraag.
0: Ja, Harm en Roelof. Oh. Dit jaar hebben ze een jubileum. Hoeveel jaren zijn zij al een duo? Als je weet, kan je bellen 0592-33-1188. 0592-33-1188. En misschien ben je dan een tientje als je in de uitzending komt. Of mag je nog een graai doen aan onze tombola? Ik denk het laatste, maar hopelijk komt er dan een mooie prijs uit. Dit is

0: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
0: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hogeveen.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Het is bijna 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Milko Scheper, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een auto is rond middernacht van de weg geraakt en tegen een boom beland in Meppel. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Zomerdijk, ter hoogte van de kruising met de Pieter Mastenbroekweg. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Tegen een 59-jarige elektricien uit Assen is bij de rechtbank in Zwolle een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van 1 jaar geëist. Hij veroorzaakte eind vorig jaar een frontale botsing op de N377 bij Hasselt, waarbij een vrouw die op weg was naar Zwolle zwaar gewond raakte en haar ongeboren kindje verloor. De uitspraak die volgt in augustus. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltersveld en het Nijhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen gevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner, dat loopt nog. Eerder waarschuwde de politie al voor fietsendiefstal bij het Nijhemelriek. Er kwamen veel meldingen binnen van fietsendiefstallen bij het natuurgebied. En veel Drenthe die kijken vanavond natuurlijk omhoog voor de zonsverduistering. Maar wie wat langer blijft zitten, die kan ook een goed zichtbare sterrenregen, daar kunnen ze van genieten. Vanaf 11 uur vanavond dan is de meteorietenregen te zien. De zogeheten Perseïde. De meteorenregen is elk jaar tussen half juli en half september te zien en beleeft vannacht zijn hoogtepunt. Tamian Dijkema van Astron die is er helemaal klaar voor.
7: Ik heb net even op mijn meteorencamera gekeken, dus ik heb er afgelopen nacht 106 gezien. Perseïden. Het hoogtepunt komt vanavond en morgenavond. Daarvoor moet je dus vooral geen brilletje opzetten, maar dan kan je gewoon naar boven kijken. En je hebt dus best veel kans dat je vanavond of morgenavond in het donker een vallende ster ziet.
6: Nou, hoe groot is die kans dan? Er worden 50 tot wel 65 meteorieten per uur verwacht. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
5: Oké, Milko, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hans, goedemorgen.
8: Mooi Edwin, goedemorgen.
5: We komen uit de koude nacht.
8: Ja, dat klopt. Het was vannacht behoorlijk fris. In diverse weerhutten op het platteland een graad of 7, 6. De koudste plekken zelfs maar 5 graden. En aan de grond slechts een paar graden boven het vriespunt. Ja, je kunt toch wel merken dat in droge lucht en zonder bewolking dat het hard uitstraalt. En aangezien er geen vocht is, ja, dan kan de lucht heel snel afkoelen.
5: Oké. Maar ja, later vandaag wordt het goed gemaakt, hè?
8: Ja, dat wordt zeker weer goed gemaakt vandaag, want de wind die is om naar het oosten. Ja, een heel andere richting dan gisteren wat dat betreft. En vanuit het oosten wordt een warme lucht aangevoerd. Het wordt een graad of 26 in de kop van de provincie. Net iets te boven, denk ik eigenlijk. En tot 28 of 29 in het zuiden van Drenthe. En dat doen we bij heel veel zon en slechts wat hoge bewolking. wat hoge bewolking, maar die legt de zon eigenlijk niks in de weg, zou ik willen zeggen. Dus het is een prachtige zomerse dag vandaag. En die mondt ook uit in een prachtige zomerse avond met goed zicht op die zonsverduistering.
5: Ja, die begint vanavond om 17 minuten over 7, hè?
8: Ja, het slechtste scenario wat ik kan schetsen op dit moment is dat er nog wat hoge bewolking hangt. Dus dat hier soms wat flats uit de veren komt. Maar het lijkt er eigenlijk op dat net op tijd naar het oosten is weggetrokken en dat we heel goed zicht gaan krijgen. Dus ik heb goede hoop op een mooie show vanavond. Hij staat wel vrij plat boven de horizon. Een graad of 10 tot 12 geloof ik. Misschien net 15 nog eerst. Dus je moet wel echt naar het westen gaan kijken. Maar het ziet er gewoon goed uit.
5: Oké, en daar komt vervolgens nog een sterrenregen. Ik bedoel, hebben we weer een heldere nacht ook?
8: Ja, het is nogal makkelijk. Bij een zonsverduistering zit de maan 's nachts niet in de weg. Want ja, die zit nog bij de zon. Dus het is een mooie donkere nacht. Je moet wel wachten tot 11 uur natuurlijk. Dat het even goed donker is geworden allemaal. En dan is het een rustige nacht met slechts een zwak oostelijk windje. En koel wordt het ook niet echt. Een graad of 12 tot 10. Dus zeker niet zo koud als afgelopen nacht. En als je in je tuinstonden achter de klap, dan zit je vannacht helemaal goed. Mocht dat niet lukken vannacht, komt er morgen eerst een zomerse dag langs met 32, 33 graden. Misschien plaatselijk nog iets warmer dan dat. Echt een hete dag. En de avond en nacht na vrijdag, dus morgen nacht, heb je een herkansing voor de vallende sterrenregen. Dan is hij nog steeds bezig. En ook dan is het helder en zelfs nog wat warmer. Dan zou het een graad of 14 tot 16 kunnen blijven in de nacht. Nou, dat is gewoon heel comfortabel vallende sterren kijken.
5: Oké, en vrijdag wordt het nog een beetje warmer?
8: Vrijdag wordt de heetste dag van de serie. Een graad of 34 in de kop van de provincie. En lokaal wel 35 tot zelfs iets erboven in het zuiden van Drenthe. Dat zou, het wordt niet de heetste dag van het jaar, denk ik. Maar het zou een goede tweede of derde kunnen worden. Als het zo blijft zoals het nu in de modellen staat. Want de wind gaat dan naar het zuiden draaien. Veel zon. Uiteindelijk wat hoge bewolking later op de dag. Maar daarna trekt dat hoge drukgebied er vandoor. En dan zien we in de nacht naar zaterdag dat de wind door het zuiden naar het westen, naar het noorden draait. Ja, koelere wind vanaf het noorden. Zaterdag koelt het duidelijk af, graad of 26. Zondag 23 graden. Beide dagen vrij veel bewolking, vooral op zondag eigenlijk. Zaterdag is een overgangsdag. En voor het eerst sinds lange tijd voorzichtig wat kijk op neerslag. Maar je weet hoe dat gaat dit jaar. Het is een moeizaam verhaal. Steeds lukt het net niet. Dus ik hou wel een slag op de arm. Het blijft waarschijnlijk weer bij een paar losse spatten en dan moeten we nog wat langer wachten. Want op zeer lange termijn volgende week lijkt het er wel op dat die westelijke wind beklijft.
5: Oké, dankjewel. Fijne dag.
8: Hetzelfde.
5: Hoi.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
16: Goedemorgen Drenthe.
17: Met Ed

0: Emmylou Harris was dat, en You Never Can Tell, C'est La Vie.
1: Vriendje of tombola.
0: Henk Oosterveen uit Bijlen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nog leuke plannen voor vandaag?
2: Nou, een beetje klusjes doen, denk ik, nog bij huis.
0: Dus oh ja? Wat voor klusjes moet je nog doen?
2: Ik moet nog even een bankje afmaken voor mijn kleindochter. En, dus, ja.
0: Oh, dus je bent even lekker druk bezig. En ga je vanavond ook naar de zonsverduistering kijken?
2: Nou ja, dat wordt wat moeilijk. Ik heb geen brilletje, dus...
0: Ja, dat moet je niet doen, inderdaad. Dan kan inderdaad gevaarlijk zijn.
2: Nee. Ja, daarom.
0: Nou ja, misschien dat je nog van de buren kan lenen, hè? Ik bedoel, iedereen kijkt toch maar een paar minuten.
2: Ja, wie weet.
0: Misschien heeft toch een brilletje in de aanbieding. Nou, misschien heb ik ook nog wel een leuke prijs voor je in de aanbieding.
2: Nou, kijk aan.
0: Ja, je weet het nooit. Op de vroege ochtend, hè? Het iconische duo Harm en Roelof, je kent ze waarschijnlijk wel.
2: Ja, zeker. Ja, diverse keren geweest.
0: Ja, je bent een beetje fan ook.
2: Nou, ik vind het wel leuk.
0: Oké, nou, dit jaar hebben ze een jubileum. Ja. En de vraag is, hoeveel jaar zijn zij al een duo?
2: Nou, al heel lang. 40 jaar.
0: Al 40 jaar. Dat is goed. Je hebt een tientje gewonnen.
2: Kijk aan. Nou, heel mooi.
0: Gefeliciteerd.
2: Daar ga ik niet voor.
0: Nee, zo is het vermoedelijk inderdaad al. Nou, je ziet, ik weet niet of je de tv aan hebt staan, maar je ziet Milko al staan bij onze tombola.
2: Ja.
0: Ja, Milko.
3: Ja, zeker weten. Zullen we het maar gewoon gaan doen dan? Dat tientje heel snel inwisselen voor een balletje uit de tombola. Ik heb er een slinger aan gegeven, Henk. Er komt een rood met geel balletje komt eraan. Huppa, daar is hij dan. Nu natuurlijk de grote vraag. Oh, sorry, het is oranje met geel.
0: Ja, het is de laatste week, hè? Dus de grote prijzen moeten er ook nog in zitten, denk ik. Hè?
3: Absoluut, absoluut.
0: Nou, ik hoop voor je voor een grote prijs, Henk.
3: We gaan eens even kijken of
2: we gaan het zien.
3: Waar kan maken. Henk, je gaat naar huis met de Bartje sleutelhanger.
1: Gefeliciteerd!
2: Ja,
3: dat was deze. Kijk eens.
2: Nou, die heb ik nog niet, dus...
0: Hey. Klein prijsje, maar ja, wie het kleiner niet eert, hè?
2: Zo is dat.
0: Oké. Henk, dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, graag gedaan.
0: En ik wens je een fijne dag.
2: Dank je. Zelfde.
0: Dag.
2: Yo, hoi.

0: tochtenlied. Wie kent het niet natuurlijk, hè? Harmen Roelof en ze zijn dus een duo en dat al 40 jaar lang. De gevolgen van de droogte in Nederland, ja, die worden steeds zichtbaar. En ook de natuur begint er steeds meer last van te krijgen. Om kwetsbare natuurgebieden te beschermen heeft waterschap Vechtstromen een verbod ingesteld om grondwater te onttrekken binnen 200 meter van kwetsbare natuurgebieden. Martijn Heuvelmans is van waterschap Vechtstromen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat verbod, dat houdt precies in? Wat houdt het precies in?
1: Ja, dat je eigenlijk geen grondwater mag onttrekken, zeg maar, in de zone rondom van 200 meter rondom de kwetsbare natuurgebieden. En in totaal gaat het om 11 gebieden.
0: Ja.
1: En dat zijn, ja, kwetsbare natuurgebieden. En bij het verbod hoort een kaart. En op onze website kun je ook zien welke gebieden dat betreft.
0: Oké, kunt u globaal aangeven welke gebieden het in Drenthe betreft?
1: Bargeveen is er zo eerst bijvoorbeeld eentje. Er zit ook een zone rondom de Vecht beneden Regge. Zo'n gebied. En daarnaast nog wat kleine natuurgebieden. Die weet ik zo niet in mijn hoofd. Maar nee. Op onze website kunnen jullie die vinden.
0: Oké, en wat is de reden om dat nu in te stellen?
1: Nou, de reden om dat nu in te stellen heeft te maken met het feit dat ja, door de droogte zakt, zeg maar, de grondwaterstand. Om onkeerbare schade aan, zeg maar, die natuur te voorkomen. Mm-hmm. Stellen wij een onttrekkingsverbod in om te voorkomen dat, zeg maar, het grondwater onder die natuurgebieden nog verder uitzakt.
0: Oké.
1: En als maatgevend daarvoor is, zeg maar, kijken wij naar het neerslagtekort. Nu nog wel naar het neerslagtekort. En dat is het verschil tussen hoeveelheid regen en verdamping. En die nadert, zeg maar, de grens van 250 mm. En uit voorzorg stellen wij dan dat verbod in. Omdat wij vinden van, bij een neerslagtekort van 250 mm... is het aannemelijk dat grondwaterstand onder die natuurgebieden ver uitzakt.
0: Ja, en ik denk dat het voornamelijk gevolgen heeft voor boeren?
1: Ja, voor boeren of mensen in het die in het buitengebied wonen en ook daadwerkelijk in die zone grondwater onttrekken. Ik weet ook niet of dat er veel zijn, maar ja, we moeten wel zo'n verbod instellen, zeg maar, om die gebieden te kunnen beschermen.
0: Ja, oké. Morgen gaat het in, hè?
1: Ja, 13 augustus.
0: 13 augustus. Nou ja, maar goed, ik bedoel, we horen ook net van de weerman dat er voorlopig nog geen regen op het programma staat. En die droogte die krijgt natuurlijk steeds meer gevolgen. Moet u misschien nog wel meer maatregelen gaan treffen?
1: Dat kan. Wij kunnen, ja, de verboden uitgebreid. Maar dat bekijken we van dag tot dag. We hebben bijna dagelijks, zeg maar, een droogteteam. Dan kijken we naar het systeem. Wat doet de weersvoorspelling? In hoeverre kunnen we nog water naar ons gebied aanvoeren? En dat zijn op basis van die informatie, ja, wegen wij af of wij meerdere verboden in moeten stellen of niet.
0: Ja, wat voor verboden zouden we nog kunnen volgen dan? Op meerdere gebieden grondwateronttrekking? Nou,
1: ja, dit is het verbod wat morgen ingaat. Dat gaat over het onttrekken van grondwater. Maar wij kunnen ook een verbod instellen op het onttrekken van oppervlaktewater. Voor bijvoorbeeld beregening van landbouwgewassen of verdere schutbeperkingen. Kunnen we daar een verbod op instellen.
0: Maar ja, als u dat zou doen, dan heeft dat natuurlijk ook allemaal gevolgen voor oogsten en voor gewassen.
1: Klopt, dat is ook het dilemma. Kijk, maar wij nemen zo'n het besluit tot zo'n verbod moeten we wel overwogen doen. En daarbij kijken we ook natuurlijk naar de belangen voor de landbouw.
0: Mm-hmm. Dus liever niet eigenlijk, maar als het niet anders kan, dan moet het.
1: Nee, als het niet anders kan, dan moet het inderdaad.
0: Ja. Dank Martijn Heuvelmans en hij is van waterschap Vechtstromen.

0: De Bee Gees waren dat in Massachusetts. Het is 9:05 geworden.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga je nog even vertellen wat je allemaal hoorde in deze uitzending vanmorgen. We begonnen Goedemorgen Drenthe met Tambo-Jan Dijkema van Aston in Dwingelo. Het is een bijzondere dag voor hun, want ja, vanavond natuurlijk die zonsverduistering. Hè? Iedereen kan kijken vanaf 9:17. En dan 9:03 is hij voorbij. Wel alleen maar als je een brilletje hebt, want anders kan je inderdaad schade aan je ogen krijgen. Maar als je nog even wat langer blijft zitten, dan kan je ook nog een sterrenregen zien. En die begint vanavond om 11:00. En ook spraken met de voorzitter van de Stichting Against Cancer, Patrick Boksem. Hij keek met ons vooruit naar de circuitdag Against Cancer op het TT-circuit. En die is vandaag. Gezinnen die te maken hebben met kanker, die hebben dan vandaag even de kans om alle problemen even te vergeten. En eerder dit uur hadden we aandacht voor een sneu verhaal in Hooghalen, waar vandaan het kabouterpad hebben gesloopt. Initiatiefneemster Linda Oosterbrink die vertelde dat er aangifte is gedaan. En zojuist hoorde je Martijn Heuvelmans van waterschap Vegstromen, want ze hebben een verbod ingesteld om grondwater te onttrekken... binnen 200 meter van kwetsbare natuurgebieden. Als gevolg van de droogte in Nederland die steeds zichtbaar wordt, en ook de natuur begint daar steeds meer last van te krijgen. En dat verbod dat gaat morgen in. Dat hoor je allemaal vanmorgen in deze uitzending. Zometeen Koffie en Keuvelen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Wat ga je doen allemaal?
2: Nou, je kunt straks geen sterren zien, maar wel horen.
0: Oh ja, allemaal Nederlandse sterren ook.
2: Het eerste uur wel, sowieso. En het is woensdag en de vakantieperiode is een beetje voorbij. En daar ben ik heel blij mee, want Ellen van het Drents Archief schuift er even aan. En gaan we even terugblikken 103 jaar geleden naar een hele grote brand hier in Drenthe.
0: 103 jaar geleden?
2: 103 jaar geleden. Ik weet het nog heel goed. Nee.
3: Hij maakt hem zelf.
2: Ja, anders doe jij het wel.
3: Jazeker weten.
0: Ja, oké, nou, Wim vertelt je er zo meteen alles over. Hij heeft hem meegemaakt. Hoor je zo meteen een Koffie en Keuvelen, dus blijf erbij. Natuurlijk ook Tintje of Tombola, hè?
2: Ja, dacht ik wel.
0: De laatste week, de grootste prijzen.
2: Nou, mooi.
0: Ja, ze zitten er allemaal nog in. Nou, niet allemaal.
2: We hebben nee, de helikoptervlucht is in. Maar er staan nog leuke dingen hier.
0: Ja, oké.
2: Komt allemaal goed.
0: Wilco, dankjewel.
3: En jij ook bedankt, Edwin.
0: Morgen is Judith er weer. Dit is Elvis Presley. Fijne dag. Mooi.

0: je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Rolf van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
7: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
6: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
8: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
6: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Hey Raymond!
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: Huub van der Lubbe een beetje een musicalster geworden. In 1989 was dit De Dijk en Nergens Goed Voor.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 9 over 9 en hele goedemorgen op deze woensdag de 12e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Hanna May, die zit in ons terugblik op de Drentse doelstelling. En Drukwerk, die zit in de Zweelpop schatkist. Straks hoor je Just a Little Bit of Peace in My Heart van de Golden Earrings. Maar eerst gaan we hem op Zuik. En dat doen we dan met Erwin de Vries.

0: van de Golden Earring hier in het uurtje Nederpop. Just a little bit of peace in my heart.
1: De Drentse Doezend
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van het Boerenrockfestival. Want morgen begint dat. 4 dagen lang in Drouwendemond. De grootste artiesten. Nou, morgen beginnen ze dus met bijvoorbeeld een La Fuente, de Heino's. Maar ook de Hillbilly Moonshiners. En ook een Evert Baptist die daar zijn jubileum gaat vieren. Zanger Wimmy, Danny, Christian, Anita Beres gaan zomaar door. En dat gaat dan 4 dagen lang door. Nou, daarom deze week gewoon ook Drentse Doezend hits. Van artiesten die het komend weekend op het Boerenrockfestival staan. En dan komen de zaterdag, doen we dat met Hanna mee. En ik wil dat je ligt natuurlijk een duet samen met Maxime. In dit geval stond hij in 2024 op nummer 43. En eind vorig jaar op nummer 71 in de Drentse Doezend. Hanna mee en Maxime.

een deel bestond uit studiomuzikanten. En ze vormden samen Diesel met Going Back to China. Straks het nieuws uit de regio. Met daarin onder andere aandacht voor een fiets.

0: Ze zijn er weer.
1: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Een auto is rond middernacht van de weg geraakt en tegen een boom beland in Meppel. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Zomerdijk ter hoogte van de kruising met de Pieter Mastenbroekweg. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltenveld en het Nijhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen gevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner loopt nog. En onze provincie maakt zich klaar voor de zonsverduistering van vanavond. Er is een ware ron op eclipsbrillen, maar deze zijn bijna niet meer te krijgen. De zonsverduistering begint rond 7:15 en omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. De maan leek dan de grootste hap te nemen uit de zon. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en natuurlijk ook in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
5: De wind is om en die is naar het oosten gedraaid. Er wordt vandaag beduidend warmere lucht aangevoerd. Het warmt heel vlot op en vanmiddag is het een graad of 26 in de kop van de provincie en 28 tot 29 in het zuiden. De hoge bewolking lijkt in de avond de neiging te hebben om traag naar het oosten weg te trekken. We kunnen de zonsverduistering dus zien en het lijkt erop zelfs best goed.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis slim met Golden eSIM.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: interprovinciale samenwerking tussen de heren Bronsema en Staal had ik je maar nooit laten gaan.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist in te duiken. En die staat de hele week in het teken van Zweelpop. Want komende vrijdag is het weer zover, de editie 2026. Een festival waar al bestaat sinds 1982. Ik ben er ooit wel een keer geweest. En deze week in de schatkist ook muziek van artiesten die meerdere keren op het festival hebben gestaan. Waaronder bijvoorbeeld een Harry Slinger. In 1994 stond hij solo op het podium. En komende vrijdag weer, maar dan met Drukwerk. Dit is Drukwerk en Lijn 10.

naast deze U nog wel een paar hitjes in Nederland. Maar het succes van deze plaat werd natuurlijk nooit geëvenaard. Ten Sharp was dat. Een plek waar het de komende dagen goed toeven is. Zongen door Bluff en Gijke Anaar. Ga mee naar

zijn toch ware woordkunstenaars, deze heren. Ook natuurlijk veel in het theater te zien. En zo nu dan een keer een plaatje. Dit was in de tijd de opvolger van Ik wou dat ik jou was. Bijzonder was dat van Veldhuis en Kemper. Wij werpen even een blik op de klok. En wij zien dat het alweer zo mooi tegen 10 uur loopt. Oftewel het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot is hij toen maar één nacht alleen.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.

0: Joh, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
0: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Creedence Clearwater Revival en Up Around the Bend. Vriendje of tombola. Wij gaan ons spel spelen. Ik zeg als eerst een goedemorgen, Milko.
1: Ja, goedemorgen, Wim.
0: Ben je er klaar voor vandaag?
1: Ja, absoluut wel. Ja, nee, ik heb er zin in.
0: Ja? Ja. Ben je klaar voor vanavond?
1: Voor vanavond?
0: Ja, we hebben het de hele week al over.
1: Oh, je bedoelt de grote zonsverduistering.
0: Het moment suprême.
1: Nou ja, je leeft er toch een beetje naartoe. Het is ook een beetje zo'n momentje van eenheid, vind ik. Want ja? Iedereen is er wel een beetje mee bezig.
0: Mm.
1: Jij wat minder dan de gemiddelde Nederlander, denk ik.
0: Ja, maar ik vind het soms ook een beetje overdreven.
1: Is dat zo?
0: Ja, en ik zag ook een filmpje vanochtend voorbij komen dat ergens bij een sterrenwacht of zo, daar gingen ze dan die eclipsbrillen verkopen. Mensen kregen gewoon ruzie in de rij. Er stonden honderden auto's, stonden daar te wachten en dan gaan ze ruzie maken, dan gaan mensen gaan voordringen en ik doe het normaal.
1: Ja, maar dat is de mens tegenwoordig. Dat is de mens.
0: Ja, ik vind het soms wel eens lastig. Goed, maar we gaan er natuurlijk wel, ik ga er ook naar kijken vanavond, maar gewoon op televisie, denk ik. En ik wil de sfeer buiten, dat het echt donker wordt op zo'n moment. Dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja, dat vind ik ook wel inderdaad. De laatste keer dat het zo erg was in 1999 natuurlijk.
0: Ik weet het nog heel goed. Jij ook?
1: Nou ja, goed. Ik was 5 jaar toen. Dus wat dat betreft iets minder goed dan jij, denk ik. Maar ik ben benieuwd.
0: Nou, het zal vandaag ongetwijfeld weer voorbij komen. Maar we moeten uiteindelijk nu ons spelletje spelen.
1: Oh ja, dat gaat ook door.
0: Ja, daarom doen we keugel wel weer heen. Maar
1: zit er eigenlijk ook een eclipsbril in die tombola?
0: Wel een zonnebril.
1: Oh ja.
0: Nee, maar dat mag niet.
1: Dat helpt niet.
0: Nee, dat helpt niet. Dan moet je er misschien 16 over elkaar houden. Dan wel helpt het goed.
1: Dan wel, ja.
0: Hey, jij bent natuurlijk ook niet een Drent. Je bent een Groninger. Dus voor jou is dit ook wel best een lastige vraag die ik nu ga stellen.
1: Halve Drent, hè?
0: Een halve Drent. Goed, dan heb je hem al half goed.
1: Daarom.
0: Maar hoeveel gemeenten heeft Drenthe eigenlijk?
1: Oh, ja, nee, dat is lastig.
0: Ja, wat lastig, hè?
1: Dat is lastig.
0: Hoeveel gemeenten heeft Drenthe? Je hoeft het niet allemaal op te noemen. Dat mag wel.
1: Gewoon een getalletje moeten we hebben.
0: Ja, gewoon een getalletje willen we hebben. En dat geval mag je dan doorgeven op een ander getal. Dat is namelijk 0592-33-1188. Appje sturen mag ook. Dit is Ella Langley. Just

0: muziek van Level 42 op Radio Drenthe met Something About You.
1: Vriendje of tombola.
0: We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Patrick. Patrick, een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik sprak het even met je, maar niet uit Drenthe afkomstig.
2: Nee, net over de grens. Het mooiste stukje Drenthe van Friesland.
0: Oh, kijk, dat horen we graag. Ik word er helemaal warm van.
2: Ja, ja.
0: Maar voelt dat ook echt zo? Want heel veel mensen die zeggen dat. Maar voel je dat ook echt zo? Voel je niet echt Fries?
2: Nee, we hebben niet meer van de stellingwerm. Dus dan, ja, dat is denk ik toch een beetje meer op Drenthe richt dan op Friesland.
0: Het is ook Neder-Saxisch uiteindelijk, hè? Dan weer een variant.
2: Ja, dat is allemaal wat Neder-Saxisch. En we waren al op vakantie en hij dan wat verder Friesland ingaan, dan merk je toch wel dat er veel minder bos en zo is. Dat is toch wel, kaler allemaal. Meer meer en wat minder bos.
0: Ja, meer water heet daar.
2: Meer water, ja.
0: Ja, klopt. Goed, en altijd al in Abschouw woont, geboren en getogen of...
2: Helemaal geboren en getogen. Och. Nooit anders ergens aan het west.
0: Nee. En ik denk ook hartstikke druk daar nu op dit moment, of niet? Qua toeristen?
2: Ja, ja, je merkt het wel met toeristen. Nou, het is in het verleden wel eens drukker, heb ik het idee. Maar het is in de zomer altijd nog steeds wel druk.
0: Ja, ik weet wel dat ik ooit als 12, 13-jarige met mijn stelkameraden naar de Roggeberg ging of zo, de camping daar.
2: Ja, die bestaat nog steeds.
0: Die bestaat nog steeds, hè?
2: Ja, ja.
0: Nou, die heeft verloofd overleefd dus.
2: Ja, die heeft verloofd. Ja, die doet het wel goed volgens mij. Ja.
0: Een mooie omgeving. Hey, Patrick, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik ben softwareontwikkelaar.
0: Softwareontwikkelaar,
2: Ja, ik knap een druk, zeg ik zelf wel eens.
0: Ja, hoe word je dat? Ja, door heel veel te leren natuurlijk. Maar hoe is ooit die interesse dan daarin in software en computers?
2: Ja, toen ooit in de tijd van de huiscomputers van de MSX en de Commodores. Die vond ik allemaal al prachtig.
0: Ja.
2: En ja, dus daar ben je een beetje in deur gegaan. Toen een beetje in deur leert, zeg maar.
0: De 64 of zo was dat volgens mij, de Commodore 64?
2: Ja, de Commodore 64, ja, ik had zelf een MSX. En altijd van die programma's intikken, die computerbladen.
0: Ja.
2: En dan zelf weer een beetje veranderen. Ja, ik vond het wel mooi.
0: En doe je dat voor een bedrijf of voor jezelf? Of ontwikkel jij nieuwe software?
2: Nee, ik merk nieuwe software. Ik ben in dienst van het bedrijf. En ze hebben mij verhuurd aan een palletbedrijf in Finsterwolde.
0: Mm-hmm.
2: En daar zit ik al een hele tijd. En die hebben een eigen systeem voor alle orders en palletmerken en weet ik wat.
0: Oh, ja.
2: En dat ontwikkelen wij. Doe ik samen met een collega. Dus,
0: mooi werk, maar ook wel lastig. Allemaal eentjes en nulletjes en dat soort dingen meer. Of werkt dat anders tegenwoordig?
2: Nee, eentjes en nulletjes, dat is allemaal laag niveau. Daar bemoei ik me niet tegen.
0: Dat is goed. Dat is meer mini-niveau, eentjes en nulletjes dan.
2: Ja, dat ben nog weer andere experts. Dat doe ik niet.
0: Ja. Hey, maar uiteindelijk mooi om gezellig om met je te praten, maar het gaat uiteindelijk om een spelletje. En ik vind het wel mooi dat sowieso een inwoner van Friesland dan de vraag mag beantwoorden. Hoeveel gemeentes heeft Drenthe in dit geval?
2: Nou, dat ben er 12.
0: Hapsakee, hartstikke goed. Zullen ze een poging noemen, ze allemaal te noemen?
2: Nou, dat wordt lastig. Dan moet ik ze even heel erg nadenken. Hij kreeg hulp hier. Zal ik ze even opnoemen?
0: Ja.
2: Dit is gemeente Meppel.
0: Hmm.
2: Westerveld.
0: Ja.
2: De Wolden.
0: Ja.
2: Hogeveen.
0: Ja.
2: Midden-Drenthe.
0: Ja.
2: Koevorden.
0: Ja.
2: Emmen.
0: Ja.
2: Borgerdoorn.
0: Ja.
2: Aanhunten,
0: Tienalo,
2: Noorderveld.
0: Ja.
2: En dan mis ik nog eentje. En
0: dat
2: zitten jullie en dat is
0: Assen. Hapsakee. Ik heb de Google-pagina maar even geopend. Want zo doen we eigenlijk ook chauffeur mee. Dus, maar ik wist het niet. Maar dan moet je wel even goed nadenken uiteindelijk. Ja,
2: ik kon dit niet uit het hoofd. Dat moet ik eerlijk toegeven.
0: Nee, ja. Nou, ik heb gefeliciteerd. Wij kunnen een beetje ontwikkelingshulp sturen. In de vorm van 10 euro naar Friesland over te maken. Dus wat dacht je?
2: Dat is wel welkom, denk ik. Want dat schiet economisch wat minder. Maar,
0: ja, toch wel, hè?
2: Ja.
0: Of zeg jij softwarematig van doe maar zo'n tombola dingetje?
2: Laten we eens even kijken op de AI van jullie wat voor mij in petto heeft.
0: Nou, onze computer software specialist die staat op dit moment bij de tombola.
3: Absoluut, gewoon ter plaatse hier bij de tombola. Ja, hier zit weinig ICT achteraan aan deze tombola. Het is gewoon ouderwets draaiwerk. En dan komt er een
0: ding,
3: balletje uit.
0: En dan hoor je klonk op het einde. Dat is hem.
3: Je hoort hem echt, hè?
0: Ja, je hoort hem echt.
3: We gaan eens even kijken welke prijs jij meeneemt naar Friesland, Patrick. Of wij naar Friesland mogen opsturen. Eens even zien. Het is geworden de RTV Drenthe Pet.
0: Hopsakee.
2: Hopsakee, nou.
0: Nou, die kun je in deze periode wel gebruiken, volgens mij, zo'n lekkere pet.
2: Ik wil zeggen, moet je hem wel snel opsturen, want de zon die stiet al wat aan de hemel hier. Dus,
0: Ah, jawel, maar tegenwoordig, volgens mij blijven tot oktober ongeveer dit weer.
2: Oh,
0: dus,
2: kom dat kan nog wel even
0: mooi zo.
2: Ja.
0: Hey, van harte gefeliciteerd. Blijf even bij de lijn, dan gaan we de gegevens even noteren en dan zorgen wij ervoor dat het allemaal van elkaar komt.
2: Hartstikke goed.
0: Nee. Bedankt, Patrick.
2: Joe.

Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht. Nee, je kunt gewoon lekker in je tuin gaan staan en naar buiten kijken. Naar de zonsverduistering. En anders natuurlijk ook nog de komende nacht. Naar die sterrenregen die er nog aan zit te komen. Straks Milko met een overzicht van het nieuws hier uit Drenthe. Eerst is Cecile. Kiss.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Het is bijna 11:30. Wilco nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. In een deel van Zuidoost-Drenthe is het neerslagtekort zo opgelopen dat waterschap Vechtstromen een verbod op grondwateronttrekking instelt. Het verbod gaat morgen in en geldt specifiek rondom kwetsbare natuur. Waterschap Vechtstromen is het eerste waterschap in Drenthe die een grondwateronttrekkingsverbod instelt. De meeste andere waterschappen die hebben al andere maatregelen genomen tegen het neerslagtekort en de droogte. Een auto is rond middernacht van de weg geraakt en tegen een boom beland in Meppel. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Zomerdijk ter hoogte van de kruising met de Pieter Mastenbroekweg. De oorzaak van het ongeluk die is nog niet bekend. En in het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en het Nijhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen gevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner, dat loopt nog. Eerder waarschuwde de politie al voor fietsendiefstal bij het Nijhemelriek. Er kwamen veel meldingen binnen van fietsendiefstal bij dat natuurgebied. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
4: Dankjewel, Milko. Als nieuws dan met het weer.
6: De wind is om en die is naar het oosten gedraaid. Er wordt vandaag beduidend warmere lucht aangevoerd. Het warmt heel vlot op en vanmiddag is het een graad of 26 in de kop van de provincie en 28 tot 29 in het zuiden. De hoge bewolking lijkt in de avond de neiging te hebben om traag naar het oosten weg te trekken. We kunnen de zonsverduistering dus zien en het lijkt erop zelfs best goed.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Swing Out Sister op Radio Rinsen met Breakout.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Nou, Breakout, dat kan volgens mij deze week hartstikke goed. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, Wim Moeskiek, ik ben hier op het sportterrein in Eekst. En het is hier gezellig, jongen. Allemaal kinderies en die zijn allemaal lekker spelletjes aan het doen. Er is muziek, van alles en nog wat. Dieder, jij bent van de organisatie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, ieder jaar een feestweek. Dit jaar even iets anders, omdat de organisatie geen Boer de Rock wil. En door hem iets eerder in de week. Maar wie wordt dit georganiseerd?
4: Nou, eigenlijk doen wij dit met een heel groep jeugd uit Eekst en ook een paar een beetje meer uit de omgeving. En dit wordt al 13 jaar georganiseerd.
3: Ja, want eerst was er een kamp georganiseerd. Dat doen ze niet meer. Maar daar is dit voor in de plaats gekomen.
4: Ja, dat klopt. Het was eerst zomerfeest. Nee, wel zomerfeest geloof ik.
3: Zomerkamp?
4: Zomerkamp. En dat is toen uiteindelijk een keer gestopt. En toen hebben ze de speelweek opgericht.
3: En dat nu al 13 jaar, heb je er zelf ook altijd aan meedaan?
5: Ik doe het al 13 jaar.
3: Je doet het al 13 jaar? Ja. Ben je een van degenen die dit start is?
5: Nee, dat is mijn zus en met een groep vrienden. En hebben ze mij als vrijwilliger gevraagd om groepjes te begeleiden. En als een beetje op wacht te staan, s'nachts als ze gingen slapen.
3: Moet je dan ook, toch een paar dagen vrij nemen om dit te gaan doen?
5: Ja, dit is mijn vakantie.
3: Ach man, wat fantastisch!
5: Ja. Dus wij, al 13 jaar.
3: Oh, echt geweldig. Nou, Wichter, kom er een klein beetje bij. Wie ben jij?
6: Sophie.
7: Thijs.
8: Justin.
9: Rowan.
3: En Rowan. Jullie doen met deze hele week. Ja, wat vind je ervan?
6: Leuk.
3: Wat vond je het allerleukste?
6: Spooktocht.
3: De spooktocht, die was gisteren, hè?
6: Ja.
3: Aan het einde van de dag was het wel een beetje koud volgens mij.
7: Ja.
3: Oeh, heb je al bijna geen stem meer?
7: Ja.
3: Heb je zo hard gespeeld?
7: Ja.
3: Wat heb je nog meer gedaan van de week?
7: Veel spelletjes.
3: Veel spelletjes. Iets wat nog meer leuk was dan spooktocht?
7: Voetballen.
3: Voetbal. Kijk eens aan. Oh, hebben ze hier in Eekst ook een voetbalvereniging?
7: Ja.
3: Ben je er ook lid van?
7: Nou. Ja.
3: Ja, oh, helemaal goed. Hey, Justin, wat vond jij leuk om te doen?
10: Kickboksen.
3: Kickboksen? Oh, dat is weer heel wat anders. Wanneer had je dat?
10: Gisteren.
3: Ook gisteren. En dan kreeg je echt kickboxles?
10: Ja.
3: Van wie was dat?
10: Ik weet even dat niet meer.
3: Een bekende kickboxer? Ja. Oké, maar het was wel iemand die jullie goed kon leren kickboksen?
10: Ja.
3: En zit je nou ook onder de blauwe plek of valt het mee?
10: Nee.
3: Nee, valt mee. Het ging niet zo hard?
10: Nee.
3: Hey, Ron, ja, er werd al van u de studio witting mee zegt. De een vond dat jij een heel mooi shirt aan had. Een ander vond dat jij een verschrikkelijk lelijk shirt aan had. Want ja, die is voor een ander team. Maar prominent FC Groningen, hoe doet ze het?
11: Oh, goedag.
3: Goed zo. Hey, wat heb jij van de week allemaal daar?
11: Ja, bijna alles. Kickboksen dat. En spooktocht. En wat nog meer. Springkussen zwemmen.
3: Ja, zwemmen, want jullie hebben hier ook een zwembad staan, hè?
11: Ja.
3: Maar daar kom je een beetje bruin uit, volgens mij.
11: Ja, het is een beetje bruin water.
3: Ja, je koelt er wel vanaf, maar mooi schoon wordt er niet van.
11: Nee.
3: Hé, hey, wat ga je vandaag nog doen?
11: We gaan spelletjes op het voetbalveld doen. Wat nu gebeurt ook een beetje. En we gaan vanmiddag nog het dorp in.
3: En waar verheug je dan het meest op?
11: Weet ik nog niet.
3: Dat weet je nog niet, dat zie je wel. Hé, hey, waar heb jij het allermeeste zin in voor vandaag?
6: Ik denk door het dorp gaan.
3: Door het dorp gaan? Ja, een speurtocht daar?
6: Ja.
3: En jullie hebben een mooi dorp?
6: Ja.
3: Ja. Hey, en jij, waar heb jij zin in?
7: Ook door het dorp gaan.
3: Ook door het dorp gaan. En ik zie daar een spelletje Annemaria Koekoek. Wat is dat dan?
7: Dat is een soort van Annemaria Koekoek, maar dan moet je iets heel anders zeggen.
6: Ja, dat was het ook weer. Het was iets net uiteindelijk...
5: Maagspel.
3: En dat is...
5: Ja, dan moet je Dieder vragen.
3: Oh, Dieder! Dieder! Vertel.
4: Welk spelletje?
3: Annemaria Koekoek.
4: Ja, we hebben Annemaria Koekoek hebben we een beetje in een legervorm gedaan. Dus eigenlijk degene die normaal Annemaria Koekoek zegt, die zegt nu voorwaartsmars.
3: Ah, precies. En wat voor spelletjes heb je nog meer hier?
4: Vandaag hebben we ook nog granaatwerpen. Dat is dat de kinderen de aardappel zo ver mogelijk weg proberen te gooien. We hebben een stormbaan-estafette hierachter. En er komt nog een legerquiz.
3: Dus alles is een beetje geënt op het leger. Dan, ja, het wordt natuurlijk vandaag best warm. Ga je daar nog speciaal iets mee doen?
5: Ja, zwemmen, ijskoos en ja, zoveel mogelijk drinken. En lekker de verkoeling opzoeken.
3: Ja, precies. En morgen ben jullie hier klaar. Ja. Dan zitten jullie op een andere warme plek. En dan, ja, dan moet je maar voor jezelf, ja,
5: sir. Boenrak. En we hebben vanmiddag ook heel veel ouders die helpen met opruimen. Dus het is echt een goed georganiseerde speelweek.
3: Het wordt weer hartstikke mooi. Nou, hier vanuit Eekst zeg ik, jongens, allemaal veel plezier. Geniet nog van je lesdagen van de vakantie. En ja, volgende week weer in het gareel en weer naar school. Het is niet anders.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: onmiskenbaar het geluid van de Eagles met One of These Nights.
1: Wie keuvelt hier?
0: Milko.
2: Ja, Wim.
0: De kogel is nog niet door de kerk. We hebben het even over de nieuwe bondscoach van Oranje.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat, het begint ook een beetje een langlopende soap te worden, hè?
0: Ja, want het WK was klaar. En Ronald Koeman die zegt van, nou, dit is mij niet gelukt. Ik ga ervoor door. Oké, nou, dan moeten we snel aan de gang. Want er komt volgens mij binnenkort weer een of ander interlandweekend aan of zo. Voor de een of andere nog wat league.
2: Ja, de Nations League. Volgens mij spelen we dan tegen Duitsland. Dus ook een serieuze wedstrijd natuurlijk.
0: Ja.
2: De spelers die hebben we wel, maar we hebben geen bondscoach. Tot nu toe.
0: Dat is best lastig.
2: Ja.
0: Er zijn een aantal namen, die zijn natuurlijk al genoemd. En die hebben allemaal gezegd van, nou, van hun moverende reden, dan kunnen wij niet. Peter Bos bijvoorbeeld, Erik ten Hag, die is dan de directeur aan de slot. Die wil graag weer dagelijks op het voetbalveld staan, dat snap ik ook wel.
2: Klopt.
0: Dus als bondscoach kun je ook dagelijks op het veld staan.
2: Dat kan wel, maar je hebt geen spelers om je heen.
0: Nee, dat is lastig. Goed, dat is een dingetje. En nu komt er weer een nieuwe naam. Roberto Martinez, neem ons eens mee. Wie is dat?
2: Roberto Martinez, wie is dat? Ja, dat is de voormalig bondscoach van België, van onze zuidenburen.
0: Oh, die.
2: Ja, daar inderdaad, daar is hij coach geweest. En tegenwoordig is hij de coach van Portugal.
0: Ja, afgelopen WK toch ook? Of niet?
2: Ja, maar afgelopen WK ook
0: bij?
2: Daar niet heel slecht gedaan eigenlijk. Hè?
0: Nee.
2: Maar bij België heeft hij geen onuitwisbare indruk gemaakt. Ik bedoel, de knock-out heeft hij niet eens gehaald met België op het vorige WK in Qatar, als ik het goed heb.
0: Ja.
2: En nou, ook als trainer bij de clubs. Everton.
0: Oh ja, ook nog een
2: goeie. Swansea heeft hij getraind. Daar was hij niet meer welkom. Werd hij gezien als een Judas.
0: Maar waarom moet dat dan weer een... Kijk, ja, we hebben de Pep Guardiola, dat zal natuurlijk de droom zijn.
2: Ja.
0: Alleen dan moeten we volgens mij een crowdfunding gaan doen. Want anders kun je die niet betalen. Waarvan ik trouwens ook denk van het klotst tegen de plint omhoog bij hem. Mm-hmm. Dat soort dingen, als je dat wil doen, moet je dat uit liefde doen.
2: Ja, maar hij heeft wel liefde voor het Nederlands voetbal. Want hij heeft een keer aangegeven, ik zou alleen bondscoach willen worden van het Nederlands elftal.
0: Ja.
2: Dus dat
0: ja,
2: dan wel.
0: Maar daar vervolgens ook salariseisen neerleggen. En dan denk ik van, oké, als je dat zo graag wil weten... en je hebt al iets van 150 miljoen op je rekening staan... dan zeg je, jongens, welk vliegtuig kan ik nemen? Ik kom eraan.
2: Ja, precies.
0: Ja, als je dat graag wil.
2: Ja. En wat mij betreft is Guardiola ook de enige buitenlandse uitzondering... die je als bond moet kan maken. Ik ben, laat ik dat eerst zeggen, ik ben groot voorstander van het desbetreffende land... dat de bondscoach ook uit dat land moet komen.
0: Ja, dus Nederlandse bondscoach ook uit het land komen.
2: Ja, precies.
0: Of daar een grote link mee hebben in ieder geval. Tegenwoordig als je oma geboren is daar... dan mag je ook al van Nederland spelen. Oké, dat is wel een ding. Maar dan ook de coach.
2: Ja.
0: Het hele team uiteindelijk. Je vertegenwoordigt je land, ook als coach.
2: Precies, wat mij betreft wel.
0: Ja, en de coach heeft een enorme invloed op het team.
2: Mm-hmm.
0: Dus misschien wel de grootste die er is.
2: Ja, klopt. Dat is
0: misschien wel een groot ding.
2: Klopt. Dus, maar goed, ja, Martinez, hoe sta jij daarin?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee.
2: En dan gaan we toch doen met Reiziger?
0: Ja, nee, ook niet.
2: Ook niet?
0: Nee.
2: Wie is jouw droomkandidaat? Even buiten Guardiola, dat hebben we denk ik allemaal wel een beetje.
0: Slot, toch wel.
2: Toch Slot?
0: Ja, misschien dat we die toch moeten overhalen.
2: Dat is ook alweer bijzonder, hè? Want KNVB had gecommuniceerd dat Slot te hoge salariseisen ook had, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: Maar Slot zegt, daar is niet eens over gesproken. Dus hoe weten ze dat?
0: Ja, weet ik dan ook niet.
2: Dus, ja, lastig. Bijzonder.
0: Oké, okay. En nog even één ding. Wat ik ook las vanochtend nog even snel. Wat ik me ook wel irriteer. Geen richting aangeven, dat is niet langer de grootste ergernis in het verkeer. Wat is jouw grootste ergernis?
2: Ja, die.
0: Die, hè?
2: 100%.
0: Ja, ik heb het ook.
2: Ik vind het vreselijk. En het zijn vaak bestuurders van een bepaald merk auto ook.
0: Mm-hmm.
2: Maar volgens mij moet je bij die type auto's... de BMW hebben we het dan even over, niet over
0: de Bayerische motorwerken. Ja, die.
2: Precies.
0: Ja.
2: Volgens mij is dat een optie op die auto's om dat erbij te kopen... en doen ze het niet.
0: Nee, klopt. Die zijn ze vergeten te leveren. Ja, maar het is wel vaak zo inderdaad dat merk auto waarbij... Ja.

0: een vreselijke ergernis. Maar staan wij daar sterk in met z'n tweeën? Zijn er meer Nederlanders die dat het grootste ergernis vinden?
1: Ja, meer ja. Maar de grootste ergernis is bumperkleven. Dat vind ik ook wel. Dat vind ik ook irritant. Opzouten.
0: Ja. Ja,
1: afstand houden.
0: Ja, ik begrijp het wel. Ja. Ik wil niet zeggen, misschien dat ik me daar soms wel schuldig aan maak.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, wat is bumperkleven? Ik bedoel, het is niet dat ik in iemands kofferbak zit. Maar ik krijg wel zoveel meldingen op mijn display te zien van dat ik te dicht op een andere auto zit.
1: Maar zo gauw als jij op de nummerplaat kunt lezen welke garage hem geleverd heeft, dan ben je te dichtbij.
0: Dan moet ik mijn zonde toch eens gaan overdenken.
1: Of ik moet het op die chat. Dat zou kunnen zijn.
0: Ik hoop dat dan is.
1: Telefoneren, dat is ook iemand anders zien telefoneren. Dan denk ik van, oké, maar ja, kun je anderen mee in gevaar brengen. Dat vind ik dan niet zo erg op zich.
0: Dat vind ik ook wel. Ik denk van, er zijn zoveel opties om het veilig te doen.
1: Ja.
0: Je hebt ingebouwde car kits en dergelijke. En dat is tegenwoordig, vandaag de dag, is dat zo inbegrepen in auto's eigenlijk. Ja. Dat je denkt van, nou, kom op jongens, dit kan toch wel even. Of even op de luidspreker.
1: Ja.
0: En dat even snel opnemen, luidspreker en wegleggen, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar openlijk zo met je hand aan het oor zitten.
1: Ja, dat wel. Dan denk ik van, hallo,
0: kom op jongens.
1: Het is 2026, haal even zo'n dingetje op. Die haal je bij de ACTON, zeg maar, voor heel weinig kun je hem al doen.
0: Ja.
1: Dus dan heb je gewoon een houdertje voor je.
0: Ja.
1: Oké, goed. Nou, heb je ook een ergernis? Dan horen wij die graag op 0592331188. En het mag overal over gaan.
0: Ja hoor.
1: Dat vinden we helemaal niet erg. Goed. Milo nu op Radio Rente. Dit is IO Technology.
2: She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Hey Remo!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. De warmte.nl.

mooie cover natuurlijk. In dit geval door David Bowie samen met Mick Jagger en Dancing in the Street. Nog een uurtje koffie en keuvel hier op deze woensdagochtend. En straks ben ik blij mee dat de vakantie voorbij is. Ja, voor hun uiteindelijk niet, maar ga ik weer met Ellen van het Drentse Archief in gesprek. En dat gaan we hebben over een fik die 103 jaar geleden plaatsvond.

0: Irma Franklin en dat met Peace of My Heart.
1: Wie keuvelt hier?
0: Welkom, vlieg jij wel eens met die grote blauwe vogels?
2: Ja, zeker weten.
0: Met de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Ja, we mogen wel zeggen de KLM eigenlijk.
2: Ja, nee, daar vlieg ik absoluut mee. Ja. Twee maanden geleden? Nee, langer geleden alweer. Drie maanden geleden nog een keer.
0: Zeker weten, ja. Nou, ik mag over anderhalve week weer met de blauwe vogel mee.
2: Kijk aan.
0: En het wordt ook meteen een beetje een sneu moment. Triest, want dan krijg ik voor de laatste keer een broodje.
2: Ja, ze stoppen ermee, hè?
0: Het is altijd gratis. Een broodje en koffie. Stoet en koffie, daar hou ik wel van, uiteindelijk. Maar ze stoppen daarmee. Uiteindelijk, na zoveel jaar, volgens mij 13 jaar of zo totaal... zijn die broodjes daar geleverd. Maar ze gaan niet verder mee. Je moet nu gewoon je eten kopen, zeg maar.
2: Ja, maar dan hebben we het wel echt over de Europese vluchten, hè? Wanneer je met KLM naar, Amerika of Azië gaat.
0: Als je over de grub gaat,
2: dan krijg je gewoon, zit het er nog wel bij in, natuurlijk.
0: Bijna à la carte. Is dat dan nog gratis of niet?
2: Zeker.
0: Ja, hè?
2: Ja, zeker. Dan kun je gewoon je hand opsteken. En dan komen ze een lekker drankje brengen.
0: Oh,
2: ja.
0: En ook eten.
2: Eten ook, maar dat is dan met zo'n hele lange vlucht is het een avondmaaltijd.
0: Ja.
2: En een ochtend, een ontbijtje.
0: Ontbijtje erbij.
2: Ja, zeker.
0: Met een mooi gepocheerd eitje en dat soort dingen weer.
2: Nou, dat valt allemaal zwaar tegen, hoor.
0: Ja,
2: je moet er geen hoge verwachting van hebben, dat niet. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met dat broodje kaas wat je kreeg. Want dat is een van de grootste teleurstellingen die ik afgelopen jaren moet verwerken.
0: Ja.
2: Want ik vloog voor het eerst met KLM dan in Europa. Dat is wel eens verder weg gegaan.
0: Ja.
2: En toen kwamen ze met dat broodje aan.
0: Ja.
2: Beetje lekker.
0: Mooi.
2: Weet je bent, we zitten net in de lucht. En een broodje erbij.
0: Ik heb wel zin in wat.
2: Precies, dat ja.
0: Ja.
2: Ja. Dus ik kreeg zo'n mooi verpakkingje. Maak ik open. Broodje eruit, klaar. En dan zet je die eerste hap. En dan denk je, bijzonder smaakje. Joh. En dan zet je die tweede hap.
0: Een teleurstelling, hè?
2: En die tweede hap die is nog smeriger. Want wat doen ze daar? Mm. Ze hebben dat broodje. Plakje kaas erop.
0: Ja.
2: Maar ze gebruiken geen boter.
0: Het is een soort van sandwichpret of zo wat erop zit.
2: Dramatisch. Dramatisch. Het is zo smerig.
0: En vervolgens heb je ook dat je een half uur lang... dat het nog aan je verhemelte blijft kleven. En dat soort, het is gewoon niet lekker.
2: Het is helemaal niet lekker.
0: Nee.
2: En wat ik dan ook nog het erge vind... Hè, ben je dankbaar dat je wat krijgt, hè, in eerste instantie.
0: Ja.
2: En dan komen die stewardessen, die komen met die vuilnisbak langsrijden. Dat je je broodje met één hapje, dat ik die geef. Dat is ook nog een gevoel van schaamte, heb ik dan ook nog weer.
0: Een signaal afgeven van, er zijn volgens mij een aantal mensen die lusten hem niet. Moeten we wat anders doen? Nou, ze gaan er dus ook mee stoppen nu.
2: Ze stoppen ermee.
0: Ze zijn inmiddels 100 miljoen sneetjes brood verder.
2: Ja, 100 miljoen. Dat zijn veel.
0: Alsjeblieft.
2: Ik vind het, als je kijkt naar hoe lang de KLM bestaat. 13 jaar, dat is niet extreem lang.
0: Nee, maar met die broodjes erbij dan. Ik weet niet wat je ervoor had, maar geen idee. Nou, ik ben benieuwd waar ik dan de
2: volgende keer... Een van de weinige dingen waarvan ik zeg van... iets wat je erbij inkreeg, wat gratis, wat ons afgenomen wordt... dat ik denk van ja, prima, joh, het zou mijn zorg zijn.
0: Nou ja, maar je hebt natuurlijk ook altijd maatschappijen... daar vlieg ik liever ook niet mee, want dan gaan ze met krasloten rond.
2: Jazeker.
0: Dit is mijn grootste ergernis die ik heb als ik... ik ga niet meer dus met die maatschappij, ik zal geen namen noemen... maar dan ben je bezig en dan gaan ze met krasloten rond.
2: Ja, dat zijn wel de budgetmaatschappijen hebben we het dan echt over. Hè? Die Ierse jongen en die Engelse.
0: Daarom. Ja,
2: dat word je ook niet heel vrolijk van.
0: De Fred Flintstones.
2: Precies, moet hem zelf aanduwen.
0: Goed zo. Hey, nog even één ding, we hebben nog eventjes heel kort. Ik heb gisteren een overdosis gehad.
2: Alweer?
0: Ja.
2: Wat nou weer dan?
0: Ik heb een overdosis B&B vol liefde gehad. Ik was thuis en mijn vriendin die kwam langs. Ik heb lekker eten gekookt, we hebben een lekker stukje gewandeld. En vervolgens komt zij erachter dat ik Videoland heb. Ja. Op het account van mijn dochter, dat wel. Mag ik niet hardop zeggen. En dat je daar dus een week vooruit kunt kijken.
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Mag jij weten wat ik gisteravond gedaan heb?
2: Nou, ik denk een afleveringetje of 5 heb jij daardoor even verslonden gewoon.
0: Alsjeblieft.
2: Ja, joh.
0: Ik heb bijna niet geslapen vannacht.
2: Ik kan het me voorstellen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En vanavond nog 2, hè?
2: Succes.
0: Ik ben echt aan de beurt. Nou, bedankt.

uit de film The Devil Wears Prada. Nummer 2, Shanna Spiro was dat. En Material Lover. Straks om 12:30 het nieuws uit de regio met Wilco. Eerst Brian Ferry en dan in dit geval samen met zijn band Roxy Music. Dit is More Than This.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Het is bijna 11:30. Wilco nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Bij de moskee aan de Standhouderslaan in Assen is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer kwam met meerdere wagens om de brand te blussen. Het vuur was daarom ook snel geblust. Niemand raakte bij de brand gewond. Een woordvoerder laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. In een deel van Zuidoost-Drenthe is het neerslagtekort zo opgelopen dat het waterschap Vechtstromen een verbod op grondwateronttrekkingen instelt. Het verbod gaat morgen in en geldt specifiek rondom kwetsbare natuur. Waterschap Vechtstromen is het eerste waterschap in Drenthe die de grondwateronttrekkingsverbod instelt. De meeste andere waterschappen die hebben al wel andere maatregelen genomen tegen het neerslagtekort en de droogte. En in het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en het Nijenhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen gevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner, dat loopt nog. Er kwamen de afgelopen tijd veel meldingen binnen van fietsendiefstallen bij het Nijenhemelriek. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
4: Dankjewel, Milko.
3: Als die neus dan met het weer.
5: De wind is om en die is naar het oosten gedraaid. Er wordt vandaag beduidend warmere lucht aangevoerd. Het warmt heel vlot op en vanmiddag is het een graad of 26 in de kop van de provincie en 28 tot 29 in het zuiden. De hoge bewolking lijkt in de avond de neiging te hebben om traag naar het oosten weg te trekken. We kunnen de zonsverduistering dus zien en het lijkt erop zelfs best goed.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij Dirk. Kips. Diverse varianten. 1,29. Meenemen toch?
7: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: Acta en de Munnik en Ren Lenny Ren.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Ellen van het Drents Archief. Ellen, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen Wim.
0: De vakantie is voorbij.
3: Vakantie is
0: ja,
3: en, we zijn er weer.
0: En op zich ben ik niet blij voor jullie natuurlijk dat de vakantie voorbij is, maar voor ons, en voor mij als presentator en als luisteraar wel. Dus welkom terug.
3: Nou, dankjewel. Leuk om te horen. Ja, ik dacht, ik had er ook weer helemaal zin in om weer te beginnen. Dus zeker, dit is het hoogtepunt van mijn werkweek, Wim, dat weet je.
0: Dat weet ik, inderdaad. En we beginnen ook meteen met de ramp.
3: Ja, ik dacht, we kunnen luchtig beginnen. We kunnen ook direct even met de bottenbel erin. Ik heb wel een aanleiding. Het is deze week, morgen om precies te zijn, 103 jaar geleden dat Dwingelo werd opgeschrikt door een grote brand. Mm. En daar wilde ik het met je over hebben. De dorpsbrand van 1923. En nou, even een beetje uitleg hoe de situatie op dat moment is in Dwingelo. Het is een warme, droge zomer. Waar kennen we dat van, zouden we zeggen. Dwingelo, een vredig dorpje in Drenthe. Rustig, prachtige bomen rondom de brink. Een schilderachtige brink. En mooie ouderwetse boerderijen en rietgedekte gebouwen die allemaal zo rond die brink gesitueerd zijn.
0: Ja.
3: Maar dan, aan het eind van de middag, 13 augustus 1923, rond 5 uur, dan komt er een eind aan die rust. Hmm. In het stookhok naast de boerderij van de familie André aan de Heuvelenweg, midden in het dorp, gaat het mis. Vermoedelijk bij het bereiden van voer voor de varkens ontstaat eigenlijk een klein brandje. Maar wat klein begint, snel is er al geen houden meer aan. En het stookhok, nou ja, zo'n klein hokje naast de boerderij, we hebben het er al eens over gehad, die wordt een prooi van vlammen en het vuur springt vrijwel direct over op de naastgelegen boerderij van de familie. En ja, omdat het al langere tijd droog is en dan in combinatie met die mooie rietgedekte daken en nou ja, het is half augustus, er ligt ook al heel wat oogst aan droog hooi en roggen.
0: Stro,
3: bomen zitten volop in het blad. Het is een dag waarop het hard waait. En ja, dat is gewoon een hele onfortuinlijke combinatie in Dwingelo. Er is gewoon ontzettend veel brandbaar materiaal. En het gaat dus ook ontzettend hard. Dat stookhok en die naastgelegen boerderij, die vatten snel vlam. Maar dan heb je ook al gauw dat het vuur overslaat. En daartegenover staat ook nog een brandweer in Dwingelo met op dat moment een beetje gebrekkige apparatuur. De brandklok wordt geluid. Alle troepen moeten zo snel mogelijk naar Dwingelo komen. En uit alle hoeken en gaten komen dan ook de handspuiten van de verschillende brandweerkorpsen uit de gemeente. Maar ze zien al snel, dit gaat echt niet de goede kant op. De brandklok wordt voor de tweede keer geluid. Zodat ook alle boeren en arbeiders die nog vol op het land zitten zich naar het dorp haasten. Maar hoe hard iedereen ook werkt, de waterstralen zijn niet krachtig genoeg. Mm. En het vuur slaat al snel over op huizen in de omgeving. Het pand van winkelier en baardscheerder Vlokstra die gaat al gauw in vlam op. En ook die van Barend Mulder die gaat in vlammen op. Alles gaat zo snel. Binnen de kortste keren staan er echt talloze boerderijen in brand. En ja, door die harde wind vliegen de vonken echt alle kanten op. En het heeft maar echt een paar, een half uur nodig. Dan staan er echt talloze woonhuizen in brand. Boerderijen, het café-logement van Zantingen. En later ook de Joodse synagoge, die ook een rieten dak heeft, die gaat in vlammen op. Ze kunnen nog snel de wetsrollen redden uit de synagoge, maar van de synagoge zelf en de andere panden die ik noemde, daar blijft echt niets van over.
0: Vrij dramatisch.
3: En dan heel dramatisch, ja. En het gaat ook zo ontzettend snel. Ik weet niet of je de situatie een beetje in Dwingelo kent.
0: Ja.
3: Het is die Heuvelenweg en dan ga je richting de Brink. En eigenlijk, het is nog maar een uur sinds die brand in dat stookhok begint. En dan wordt er geroepen De toren van de Sint-Nicolaaskerk staat in brand.
0: En de Sipelkerk, toch?
3: De Sint-Nicolaaskerk, de Sipelkerk, ja. Exact. En dat is echt wel... Nou, ik weet het niet helemaal zeker, maar het zal zo'n 80, 100 meter verder zijn dan waar die brand ongeveer begon. Dus kun je nagaan dat in een uur tijd die brand zich zo snel ontwikkelt... Dat er ook vonken in de kerk terechtkomen. Er zijn eerst alleen wat rookwolkjes te zien, maar al snel schieten ook daar de vlammen de lucht in. Mm. Want vonkjes die zijn terechtgekomen in van die droge kraaiennesten in de galmgaten. En vanuit daar verspreidt het vuur zich verder. En om 6:00 staat de klok in de toren al in lichte laaien. En niet lang daarna valt de toren echt met donderend geraas om.
0: Alsjeblieft.
3: En die valt uiteraard bovenop het schip van de kerk. En dan is ook de Sint-Nicolaaskerk helaas ter ziele.
0: Dat doet je een beetje denken aan de een paar jaar geleden met die Notre-Dame. Dat die toren ook omging. Wel, dat is zo'n moment dat je zit te kijken. Ja. Wauw, wat gebeurt hier?
3: Ja. Ja, en wat ik wel bijzonder vind, is dat wij bij ons in onze collectie... Ik had jou ook een aantal foto's gestuurd die je waarschijnlijk nu op televisie kunt laten zien. Van de stichting Dwingels Eigen. Allemaal foto's van na die brand. En er is één foto, een collega van mij kwam daarmee aan, in het Nationaal Archief. Er schijnt één fotograaf van het weekblad Elsevier te zijn geweest. En die heeft een foto van die brandende toren. Mm. En dat, als je dat ziet, dat is echt dat beeld wat wij inderdaad kennen van toen de Notre Dame in brand stond. Ja, dat beeld dat heeft die Sipelkerk ook natuurlijk. Dat, zo'n iconisch beeld in Dwingelo en omstreken. Dat als je dat in brand ziet staan, dat moet een ongelooflijk naar gevoel hebben gegeven. Nou, uiteindelijk worden de brandweerkorpsen in de wijde omgeving worden gealarmeerd. En als uiteindelijk dan de grote stoombrandspuiten uit Assen en Meppel arriveren, lukt het om de brand te stoppen. Pas de dag daarna, rond het middaguur, zijn ook de Asserbrandweerlieden weer thuis. Die hebben nog uren staan nablussen. En wat ik wel bijzonder vindt aan deze brand. Hij heeft heel veel impact gehad, maar inwoners zijn dan ook erg opgelucht. Er zijn geen menselijke slachtoffers gevallen.
0: Wat een wonder.
3: Gelukkig stond ook het merendeel van het vee buiten. Mm. Er zijn een aantal varkens en wat kippen omgekomen in de brand. Ook heel verschrikkelijk natuurlijk. Maar wonderwel geen menselijke slachtoffers. En dat is toch wel echt voor zo'n grote brand, die zo'n impact heeft gehad op zo'n klein dorp. Dat is toch ook wel echt uitzonderlijk te noemen.
0: En dan moet de spul weer opnieuw worden opgebouwd.
3: Ja, want Dwingelo zoals we dat nu kennen is natuurlijk wel dat centrum wat weer er zo mooi en idyllisch bij ligt. Ja, die herbouw die gaat ook al snel van start. En al in hetzelfde jaar verrijzen op de hoek van de Brink en de Heuvelenweg al 2 nieuwe boerderijen. De winkelier en baardscheer de Vlokstra krijgt al een nieuw pand. Het café-logement van Zantingen wordt ook alweer herbouwd. En er zijn ook plannen voor een nieuwe smederij die in instantie vlammen opging. Ja. Het enige pand dat eigenlijk niet herbouwd wordt is de synagoge. Want de Joodse gemeenschap in Dwingelo is dan al te klein voor een eigen gebedshuis. En dan besluiten ze, het heeft eigenlijk geen zin om die Joodse synagoge opnieuw te bouwen. Ja, en die Sint-Nicolaaskerk, die Sipelkerk, die vraagt de meeste tijd en waarschijnlijk ook het meeste geld. Ja. Want er staan nog maar een paar muurdelen overeind. En er wordt nog wat her en der wat teruggevonden. Een koperen kaarsenkroon wordt teruggevonden. Maar de preekstoel, de kerkbanken, het orgel, alles is verder verdwenen.
0: Ja.
3: En de toren is eigendom van de gemeente. En de rest van het pand valt onder het kerkbestuur. Maar ze trekken wel echt samen op om die herbouw zo snel mogelijk in gang te zetten. En daarvoor wordt er een grote inzamelingsactie op touw gezet. En dat levert zo'n 11.000 gulden op. Echt wel veel geld in die tijd. Het is helaas nog niet genoeg voor de geschatte ruim 40.000 gulden die de herbouw moet gaan kosten. Maar dan kan er wel gebouwd worden. En wat wel grappig is, is dat zelfs koningin Wilhelmina, die gehoord heeft van de brand, die doet een bescheiden bijdrage van waarschijnlijk zo'n 100 gulden.
0: Oké, netjes. Ja, voor die tijd natuurlijk een hoop geld.
3: Toch wel, voor die tijd zeker een hoop geld. En ja, zij heeft dus ook erg begaan mensen in Dwingelo.
0: Ja.
3: Dus zij doet een duit in het zakje.
0: Mooi.
3: En in september komt er, september 1923, pronkt er alweer een nieuwe siepel in de lucht. En er komen nieuwe klokken die deels gegoten zijn uit de twee middeleeuwse exemplaren die bij de brand zwaar beschadigd raakten. En al met al een jaar later staat de siepelkerk weer vier overeind. En,
0: mooi.
3: Ja, het is een dag die Dwingelo niet zal vergeten.
0: Nee.
3: Dus een paar jaar geleden ook een mooie, rond het 100 jaar, dat het 100 jaar geleden is dat de brand was, ook een mooie documentaire verschenen. Die ook de DAV geschiedenisprijs heeft gewonnen. Dus het houdt Dwingelo nog altijd bezig.
0: Ja.
3: Het heeft heel veel indruk gemaakt op het dorp.
0: En toch inderdaad 103 jaar geleden, als je dat tegenwoordig dan ziet, dan gaat het allemaal heel anders. Want dan drukt de centralist op een knopje en ze komen wel. Maar
3: dat
0: ging toen anders.
3: Ja, toen moesten we nog hebben van nabeschap en veel handspuitwerk. En
0: juist,
3: dat,
0: ja. Hey, mooi. Ellen, dankjewel voor de mooie aftrap na de zomervakantie. En we spreken elkaar volgens mij volgende week weer, hè?
3: Ja, volgende week ben ik er weer.
0: Doen we dat.

0: muziek van The Four Tops hier op Radio Drenthe met Going Loco in Acapulco. We kijken even naar de klok. Het loopt zo mooi tegen 12 uur. Milko zit erop voor mij voor vanochtend.
1: Het is weer snel gegaan, Wim.
0: Jij blijft nog eventjes zitten?
1: Ja, ik ga Anouk nog even ondersteunen.
0: Oké, goed zo.
1: En dan gaan we eens kijken of we daar een mooie show van kunnen maken.
0: Dat denk ik wel.
1: Jawel.
0: En dan vervolgens ook nog tussen 3 en 6 nog René Steenbergen hier
1: ook
0: op Radio Drenthe.
1: Ik hou niet op.
0: 60's en 70's, dus blijf lekker luisteren. En als je denkt van, nog, ik heb echt de onbedwingbare behoefte. Morgenochtend om 9 uur zit ik hier weer voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Fijne dag nog. Hoi.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar Wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na

0: aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag met

0: grootste hit voor Chic was dit. Le Freak, een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Nou, wat leuk dat je bent blijven zitten, Milko.
3: Nou, met heel veel plezier, Anouk.
0: Leuk, man.
3: Jij, hoor.
0: Hey, een bijzondere dag vandaag natuurlijk, hè?
3: Ja, je kan er niet omheen, hè? Die grote zonsverduistering natuurlijk vanavond. Ben je al een beetje aan het aftellen?
0: Nou, ik geloof dat we wel al wel 2 weken ermee bezig zijn.
3: Ja, ja, en 2 weken de tijd hebben gehad om eclipsbrillen te halen. Maar dat is ook een dingetje, hè?
0: Die nergens meer te krijgen zijn.
3: Nee, maar dat moet allemaal vandaag even gebeuren,
0: ja,
3: natuurlijk.
0: Ja, op de voorreep. Maar waar dan? Maar we komen erop terug. Over die hele zonsverduistering komen we vanmiddag op terug. En ook over die brillen. En ook over hoe dat mooi te fotograferen.
3: Oh, leuk.
0: Zonder schade ook aan je ogen en alles en weet ik veel. Nou, in ieder geval, nee, we kunnen er niet omheen. En we gaan er ook zeker aandacht aan besteden nog vanmiddag. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, jij richt je natuurlijk op het nieuws.
3: Zeker.
0: En praat ons bij ieder uur rond half, dus zometeen om 12:30 ook. Weerman Hans Nienhuis, die praat ik dan ook even na 12:30. We gaan het hebben over het lerarentekort bij ons in de provincie. We gaan het hebben over een bijzondere flitspaal in Hollandse Veld. En heel veel lekkere muziek draaien. En natuurlijk Tientje of Tombola, hè?
3: Ja, dat klinkt goed.
0: Wat zijn de prijzen die er vanochtend uit zijn gegaan?
3: Vanochtend hebben we een Bartje sleutelhanger weg mogen geven. En die tweede prijs was een RTV Drenthe pet.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Er zit nog heel veel RTV Drenthe spul in, goodies in. Maar er zitten ook nog andere prijzen in.
3: Ik zie het, die haspel, hè? Die tuinslang haspel zie ik staan. Ook wel een gewild object, volgens mij.
0: Ja, ja, en ik roep dus steeds die dinerbonnen. Dat vind ik dan zo leuk om te winnen.
3: Zitten die er nog in?
0: Ja, zit er nog in. Ja, maak je ook nog kans op. Nou goed, we spelen het tegen, omdat het zou zijn 10 over 2, geloof ik.
3: Zoiets, joh, ongeveer. Ja,
0: dan gaan we weer Tientje of Tombola spelen. Deze hele zomer mooie prijzen te winnen bij Radio Drenthe. De laatste week alweer, tot en met zaterdag.
3: Gaat snel.
0: Ja. Heel veel lekkere muziek natuurlijk ook op Radio Drenthe. Dit zijn de Mouflons met een ode aan ons.

0: En zo heet hij ook, Head Over Heels van ABBA op Radio Drenthe. Ja, we gaan het hebben over een flitspaal bij ons in de provincie die de gemoederen nogal bezighoudt. In Hollandse Veld staat hij. Afgelopen donderdag is hij daar neergezet. Een mobiele flitspaal aan de Rijkshoogtendijk. En een paar dagen later is hij... Ja, door een explosie is die vernield in ieder geval. Het was meteen duidelijk dat iemand er niet mee eens was dat die paal er stond. En Bertus ten Kaat woont in Hollandse Veld en die vond daar wel wat van die vernielingen. En die schreef daar een stuk over op zijn Facebookpagina. En dat stuk gaat nu gewoon viraal. Bijna 300.000 keer is dat bericht al gelezen. En meer dan 1000 reacties en 10 keer gedeeld. En ik heb Bertus nu aan de lijn. Goedemiddag, Bertus.
1: Goedemiddag.
0: Man, had je dat gedacht toen je dat bericht plaatste?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
1: Ik had wel verwacht dat er wel reacties zouden komen. Want ik schrijf een meer stukjes met de bedoeling om wat reacties uit te lokken en zo. Hè?
0: Ja.
1: Maar dit is echt, dit overtreft, ik geloof dat het bericht 3.500 keer zo vaak is gezien dan mijn normale bericht.
0: Ja, moet je nagaan. Wat is er met die paal gebeurd trouwens? Hij is ontploft, wat hebben ze ermee gedaan?
1: Ja, voor zover bekend is hij geëxplodeerd. Dus, en dat is waarschijnlijk gewoon moedwillig gedaan.
0: Ja. Ja, tienduizenden euro schade las ik. En jij dacht, ja hallo, dat kan echt niet.
1: Nou, het is natuurlijk heel dubbel. Hè? Kijk, een deel van de mensheid denkt en roept... en dat is wel iets waar de overheid zich ook druk over moet maken, denk ik... dat die flitspalen er alleen maar worden neergezet om geld binnen te harken. Ja, als je het van de verkeerde kant af bekijkt, dan is dat ook zo. Want als je daar te hard rijdt, krijg je een bon. Maar je kan er zelf dus alles aan doen om te voorkomen dat die overheid dat geld binnenharkt, door je gewoon aan de regels te houden.
0: Ja.
1: En ja, dat doen blijkbaar heel veel mensen niet. En ze worden dus boos dat ze geflitst worden, terwijl ze gewoon op heterdaad worden betrapt. En dat is, ja... Zo hoort het.
0: Ja, jij schreef in je stuk op Facebook echt dat het een laffe daad was. Hè? Deze vernielingen, stoeldoenerij. En gedaan door iemand met een lagere IQ dan het diepste grondwater in onze regio. En je was nogal fel ook. Hè? Waarom wilde je dit allemaal uiten online?
1: Nou, kijk, ik heb ooit zelf een behoorlijk ongeluk gehad. Waarin we met 4 gezinsleden ternauwernood aan de dood zijn ontsnapt. Doordat iemand met een rotsnelheid van 200 km per uur bijna achterop ons klapte. Niet uitkijken, zich niet aan de snelheid houden en mensen eraan wagen. Dat is een persoonlijke ervaring. Maar je weet en je ziet om je heen dat er ongelooflijk hard wordt geraced. En vaak zo onbenullig. Ik maak het bijna dagelijks mee... Ze halen je in de bocht en 5 seconden later staan ze naast je voor de stoplicht.
0: Uh-huh.
1: Ja, het risico van dat gerace is ontzettend groot. En ja. Mensen beseffen dat blijkbaar niet.
0: Ja.
1: En ja, daar werd ik behoorlijk pissig om. Er komt maar bij natuurlijk dat het gewoon een vernietiging is van een zeer kostbaar apparaat.
0: Uh-huh.
1: En ja, als mensen... Ik heb het de afgelopen dagen vaak gezegd en ook geschreven van die beveiligingscamera's, rood lichtcamera's, dat zijn toch geen dieven, dat zijn dingen om mensen van te doordringen van doe het maar niet wat je probeert, want je wordt in de gaten gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik kan me voorstellen, als je iets verkeerds doet, dan wil je dat liever niet laten zien. Maar de functie van die camera's is dat je... als je iets verkeerds doet, daar een boete voor krijgt.
0: Ja.
1: En dat en terecht.
0: Ja. Hey, Jan, vrij duidelijk stuk, zeg ik dan maar... heeft heel veel reacties opgeleverd. Wat zijn die reacties?
1: Nou, over het algemeen denk ik dat ze redelijk positief zijn. Kijk, je houdt natuurlijk een categorie mensen die ordinair schelden. Gisteravond werd ik nog door iemand uitgemaakt voor een publiciteitsgeile, seniele, oude lul. Kijk, dat soort dingen komen ook voorbij.
0: Wat doe je
1: internet.
0: Daarmee? Komt dat binnen?
1: Nee, dat leg ik naast me neer. Dat is zo puberaal. Ik bedoel, dat soort reacties...
0: Daar reageer je ook niet op.
1: Nou, ik heb deze toevallig gewoon privé een berichtje teruggestuurd met de opmerking van, moet dat nou op deze manier? Je kan ook normaal.
2: Ja, het gaat nog steeds maar door, hè? Zoiets neerzettend levert reacties op. Maar eigenlijk wilde jij nog even iets zeggen tegen die anti-flitspalers, hè? Jij noemt ze een beetje die graaipalers actiegroep. Wat zou je daartegen willen zeggen?
1: Nou ja, degene die denkt van die palen die staan er alleen maar voor de graai, hè, om voor de overheid om geld binnen te harken. Ja, dat doen ze uiteindelijk zelf. Dus de beste manier om te voorkomen dat die overheid daar gaat graaien is, zorg dat het niet kan. En dat is heel simpel door je aan de snelheid te houden. Dus ik zou als actie willen opstarten bij deze. En dan krijg ik dus heel veel mensen mee. Geef de flitspalen het nakijken. Geef ze geen voer.
2: Ja, precies. En dan snijdt het mes gewoon aan twee kanten. Hè?
1: Ja, de buurt wordt veiliger. Want dat was ook nog een opmerking die ik gisteren kreeg. Van, ja, in appgroepen wordt al van tevoren geroepen dat er controle is. Nou, dat is toch prima. Dan houden mensen zich daardoor dus aan de snelheid. Dus werken ze ook nog preventief.
2: Ja, hij staat er trouwens nog. Die paal, doet hij het ook?
1: Nee, die ligt aan barrels, dus de paal staat er nog. En ik denk dat er ook wel een nieuwe komt. En wat mij betreft zetten ze er nog veel meer neer op plaatsen waar echt daadwerkelijk te hard wordt gereden. En dat is niet alleen aan de Rietvoogdendijk. Je ziet het en hoort het overal. En kijk, er is best iets voor te zeggen van de boetes die zijn te hoog. Je krijgt ook reacties van mensen die zeggen, ik reed maar 2 kilometer te hard. Maar dat is niet zo. Je rijdt altijd minimaal 5 of 6 kilometer te hard. Mm-hmm. Dan wordt het nog gecorrigeerd. Ik heb er zelfs onlangs nog een bon gehaald. Heb ik ook bij dat stuk gezet. Omdat ik op een weg reed waarvan ik dacht dat het 70 was. Mocht maar 60, reed 69. Dus precies binnen de grens van 70. Mm-hmm. Maar dat is wel mijn eigen schuld, want ik heb niet opgelet. Ja. En het maakt je dus, als je zo'n prent thuis krijgt, niet alleen armer, maar ook iets bewuster van, oei, ik moet dus de volgende keer beter uitkijken. En daar is mijn bericht ook op gericht. Van, jongens, bewustwording. En ik zou zeggen, overheid, pak het op. Maak van de flitspaal. Geef hem het nakijken. En zorg dat hij geen voer krijgt. En dat geldt voor de mensen die denken dat hij er alleen maar staat om geld binnen te harken.
2: Je hebt wel wat teweeg gebracht, Bertus.
1: Ja, blijkbaar heb ik een open zenuw geraakt.
2: Als mensen het hele verhaal willen lezen, want ik noemde de app af en toe een hap-snap stukje uit. Je hebt op de Facebookpagina het verhaal wel staan. Bertus ten Kaat. Hey, dankjewel dat je dit ook even op radio wilde vertellen. En rustig aan, hè?
1: Ja hoor, ik ga altijd, ik hou me altijd aan de snelheid.
2: Doei doei!

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: Half 1 geweest, het laatste nieuws uit Drenthe. Wilco Scheper.
4: Goedemiddag. Bij de moskee aan de Stadhouderslaan in Assen is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer die kwam met meerdere wagens om de brand te blussen. En het vuur was daarom ook snel geblust. Niemand raakte bij de brand gewond. Een woordvoerder laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en het Nijenhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen gevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner, dat loopt nog. Er kwamen de afgelopen tijd veel meldingen binnen van fietsdiefstallen bij het Nijenhemelriek. En Katja Stam met Klein Dijk en Raisa Schoon zijn uitstekend begonnen aan het EK beachvolleybal in Polen. Het Nederlandse duo won de eerste poolwedstrijd overtuigend met 21-15 en 21-7. Stam en Schoon die gelden als een van de favorieten voor de Europese titel. Vorig weekend wonnen ze nog het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro zonder één set te verliezen. Morgen dan spelen ze hun tweede poolwedstrijd tegen een duo uit Litouwen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: Wilco, dankjewel. Nou, Hans Nienhuis, brand maar los. Goedemiddag.
5: Oei, Anouk Middel, als iemand je achternaam erbij noemt, dan zwaait er wat. Ja, zoals meestal was. Vroeger ook.
3: Ja, inderdaad. Oh jee, daar moet je oppassen. Nee, Hans, vertel, praat ons bij. Wat kunnen we allemaal verwachten? En nou, vooral ook, wat wordt het vanavond, hè?
5: Nou, wat we nu kunnen verwachten op dit ogenblik deze middag is een prachtig mooie zomerdag met slechts een vliesje hoge bewolking en een zwakke oostelijke wind. Het wordt in de kop van de provincie zometeen een graad of 26. En het zuiden bereikt ruim 28 graden. Dus eigenlijk is er vandaag deze middag helemaal niets aan de hand. Niet te heet, niet te koel, gewoon prima augustusdag. Maar ja, daar komen we natuurlijk niet voor vandaag, want de ogen zijn gericht op wat er vanavond gebeurt.
3: Ja.
5: Nou, die zonsverduistering, die komt er echt wel. De astronomie is wat dat betreft heel voorspelbaar. Veel voorspelbaarder dan het weer. En het weer zelf, ja, eigenlijk is het mooi goed weer met een vliesje hoge bewolking. Die trekt vanavond weg in oostelijke richting. Maar of die helemaal verdwenen zal zijn, dat waag ik te betwijfelen. Dus ik denk dat het zicht op de zon vrij ongehinderd gaat worden. Maar of die helemaal scherp is, oei, dat hangt erom. Maar je gaat hem zeker wel zien. En de effecten ga je er ook echt wel van zien. Dus het gaat lukken, laat ik het maar zo uitdrukken.
3: Oké, en de effecten zijn?
5: Nou, het wordt een stukje donkerder uiteindelijk. Of het ook wat koeler wordt, ja, dat gaan we dan wel uit de metingen halen. Maar omdat de zon al zo laag staat in de vooravond, er staat maar een graad of 10 tot 15 boven de horizon op het moment dat het hoogtepunt van de verduistering is. Ja, dan is de temperatuureffecten wat minder spectaculair dan overdag. Maar dat het even wat donkerder wordt, daarna toch net weer even wat lichter en dan verdwijnt hij achter de horizon, dat kun je waarschijnlijk wel zien. Maar ja, goed, het is zo laat op de dag, dus het is wel beperkt. Mm-hmm. Het zicht op de zon zelf, dat door je eclipsebril of door een goede laskap, dat zal waarschijnlijk mooier zijn.
3: Mm-hmm.
5: Uiteindelijk gaat de zon dus onder, half verduisterd, of nog net een klein stukje verduisterd en dan verdwijnt hij achter de horizon. En dan hebben we vannacht nog wat anders op het programma staan. Als je het opbrengt om vannacht wakker te blijven, heb je ook de Perseïde nog, vallende sterrenregen. En aangezien het redelijk mooi helder is, en het koelt vannacht ook niet zo af als afgelopen nacht. Dus vannacht een graad of 10 tot in de dorpen en steden misschien nog net 12. Eigenlijk gaat dat ook lukken. Dus tuinstoelen achterover en dan kun je ook nog wel eens wat vallende sterren gaan spotten. Wat dat betreft de komende 24 uur zeker wel wat te beleven. De dag van morgen wordt een stuk heter. Dan wordt het 32, 33 graden, knalzonnig. En dan krijg je nog een herkansing voor die vallende sterrenregens. Want die is ook morgen nacht is het nog aanwezig. En dan is het helemaal helder. Is er zelfs geen hoge bewolking aanwezig. En zodra nergens een bosbrand wordt aangestoken ten oosten van ons, of dat er niks misgaat, nou, dan gaat die vallende sterrenregen ook morgen nacht nog gewoon door. Dus je hebt twee kansen. Daarna zien we op vrijdag de heetste dag van de week. 34 tot 35 graden nu in de verwachtingen. Ondertussen draait wel de wind naar het zuiden. En het hoge drukgebied dat gaat ertussenuit knijpen richting Oost-Europa. Richting het weekend staat ons een weersomslag te wachten. En het wordt nog even spannend of daarbij ook wat neerslag gaat vallen. Het is eerder voorgekomen, dan zagen we neerslag aankomen in de weersverwachtingen, maar dan verschrompelde dat langzamerhand in de modellen. Ik hou dus een slag om de arm, maar we krijgen wel noordelijke winden en de temperatuur op zaterdag en zondag doet een forse stap terug. Zaterdag nog een graad of 26... Zondag een graad of 22 tot 23. Beide dagen noordenwind, mix van zon en bewolking en dus misschien eindelijk eens wat regen. Maar eigenlijk moet het nog een dag verder ontwikkelen in de weermodellen voordat ik ook echt een regenwolkje in de verwachting durf te zetten, om maar zo te zeggen.
3: Mm-hmm. Ja, dat is nog even afwachten. Hey, maar blijf jij op vannacht?
5: Ik denk niet de hele nacht, want ik heb morgen ook weer dienst. En we zullen eens even kijken als het een keer goed donker is of ik er een half uur of een uurtje voor ga zitten. Maar niet de hele nacht, nee.
3: Okay.
5: Jij dan?
3: Hey Hans, dankjewel. Ja, ik ben daar in het verleden wel voor wakker gebleven. Dus ik twijfel nog een beetje. Ik ben morgen wel vrij. Dus het is wel iets moois om naar uit te kijken natuurlijk.
5: Oeh, dat wordt heel verleidelijk.
3: Ja, precies. Hans, dank je. Mooie dag nog.
5: Hetzelfde.
3: Doei. Ja, en hoe leg je dat dan ook mooi vast? Dat lukt mij namelijk nooit, om daar mooie foto's van te maken. Nou, misschien als ik straks goed luister naar Ellie en naar Hans, andere Hans, dan gaat het wel lukken. Ik ga zo meteen contact zoeken met Ellie. Ze is op Chuck en ze heeft een afspraak bij een natuurfotograaf.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Opa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?

betaal je voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd.

0: zandloopster Robert van Hemert.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: El, waar ben je? Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, wat een plek hier, Anouk. Och, dit is, ja, fantastische plek. Net even Boetensleen, tussen Sleen en Noordsleen. De Grunnige Weg is het. En dat is een plekje waarvan je, ja, ik denk vanavond wel meer mensen bent. Want je hebt hier prachtig uitzicht. Vrij uitzicht, Hans Buls. Goedemiddag.
4: Ja, goeiedag.
3: Ja, we hebben wel vaker een gesprek, Beerwest, want jij bent natuurfotograaf. En ja, soms dan vinden wij toch echt dat we wat tips nodig hebben. Nou, vanavond is natuurlijk, ik denk dat dit een van de dagen is waarop de meeste mensen fotograferen gaat. Maar jij hebt natuurlijk hele professionele spullen allemaal. Met een speciale lens en dat soort dingen. Want het is niet zonder gevaar, hè, het zonsverduistering fotograferen.
4: Nee, dat klopt. Je moet vergelijken als je zonder filter fotografeert, met telefoon of met een camera. Wat we vroeger deden, had je met een blaadje, met een vergrootglasje. En dat gaat branden.
3: Ja, dat brandde behoorlijk, ja.
4: Ja, nou, dan stelde het wat een lens deur op een sensor. En daarom adviseren ze altijd, doe er een filter voor. Dit is toevallig een ND100.000. Die zetten ze ook op een speciaal voor zonnefotografie is dat. Ja. En dat is echt wel nodig.
3: Kun je hem er maar van? Kun je hem er laten zien?
4: Ja, ik heb hem laten zien.
3: Nou, Hans die prutst wat en die wrikt een beetje. En is, ja, wat is dit van maakt, Hans?
4: Gewoon van twee stukken op elkaar maakt de holt.
3: Triplex-achtig iets.
4: Ja. En ik heb een gat in mijn mouw van de filter. En doortussen zit een folie.
3: Het is net een underzettery met dan een filter erin. En dat is heel dat filtert alles.
4: Ja, dat is speciaal voor de fotografie van de zon.
3: Zelf gemaakt?
4: Dus. Ja. Heel veel mensen maken ze zelf ook van het karton. En ze bedenken van alles.
3: Maar ze binnen niet in de handel?
4: Nee, ja, ze zijn ook wel in de handel, maar daar betaal je de hoofdprijs voor. En voor de ene keer in de 80 jaar, nou, daar ga je mijn hand wel in maken, hoor. Ja,
3: precies. Als je niet handig bent, dan lukt dat wel. Ja. Waar kijk jij nou vanavond naar?
4: Nou, de zonsverduistering.
3: Nee, toch?
4: Ja. Dat is op het moment mijn hype. En ik heb mijn plek al uitgezocht.
3: Dat is niet hier, hè?
4: Nee, dat is een andere plekje. Iets meer lage bebossing. Het is hier misschien ook wat te zien, hoor. Maar ik wil toch een stillere plek hebben, waar ik last van mensen heb. En en ik zit al voor zo'n muur te fotograferen.
3: Want je maakt een heleboel foto's?
4: Ja, ik maak heel veel foto's en maak een compilatie van dat je de hele verduistering ziet.
3: En hoe laat is het hoogtepunt?
4: 8:11.
3: Oké, en dat is goed te zien, ook voor mensen thuis?
4: Ja, maar je moet wel buiten de steen of buiten het dorp staan, op vlakte. Maar een nijbouw zo, dat zie je dan niet.
3: Hoe kan dat?
4: Omdat de hoogtepunt is te laag. Dat is de zon te laag. Die zit op 9% hoogte van de horizon.
3: Ja, dan wordt voor een heleboel mensen wat moeilijk. Dus je moet echt alleen maar vrij plekje zien.
4: Ja, als je goed wilt zien, dan moet je dat doen, ja.
3: Kan ik nou ook foto's maken met mijn iPhone, als ik dat zo wil?
4: Ja, hetzelfde verhaal. Ze adviseren eigenlijk van niet.
3: Ook niet als je een enkele foto maakt?
4: Ja, het zal kunnen. Maar je zit al met dat licht. En je kunt ook proberen met zo'n brilletje voor.
3: Als je die al bemachtigd hebt.
4: Wat is gewoon al te koop voor €20.
3: Ja, nou, dat zie je net. Dat is wel helemaal belachelijk voor een ding van €3, hè?
4: Er wordt misbruik van gemaakt. Ja. Omdat er net als met de kring. Nee. Maar dat kun je dan verrond van Lensie. Maar ik denk dat één fotootje kunt maken, dat zal wel lukken nog.
3: Wanneer is vanavond voor jou geslaagd? Want jij, laten we eerlijk weten, jij gaat eerst de zonsverduistering fotograferen. En daarna, dan sta je om 11:30 nog weer op. En dan ga je ook de sterrenrekening nog doen.
4: Ik sta niet op, ik ben nog wakker. Maar dan ga ik alweer deur voor de van de sterren. Dat doe ik ook elk jaar.
3: En zoek je dan nog weer een andere plek?
4: Ja, dan zoek ik een andere plek op. En dan doe ik, dat duurt tot 4 uur. Vannacht.
3: Hol je dat vol?
4: Ja, dat hol ik wel vol. En dan moet ik een foto nog klaarmaken. Maar die moet ook nog weer naar de neuszender natuurlijk.
3: Ja, want Hans, wij zien jou natuurlijk bij onszelf. Vaak foto's van jou bij ons in de televisieuitzending. Maar wij zijn lang niet de enige. Want ik zie ze bij de RTL, bij SBS, bij overal de verschijning komen.
4: Ja, dat klopt.
3: Dat is toch mooi?
4: Ja, ik moet nog gelukkig met de uitzending worden.
3: Ja, heel vaak zet je zelf op je social media ook in met een fotootje dat je ergens weer dat ze weer gezien hebt.
4: Ja, dat doe ik elke keer. En, maar er komen natuurlijk honderden foto's, of duizenden foto's binnen. Ja, dan moet je nog gelukkig naar je keuze worden. Ja. Maar de ene maakt het mooier voor een ander.
3: Dat is ook absoluut waar. En ik denk dat dat vanavond ook is. Ik denk dat de Nijszenders overspoeld wordt met mooie foto's. Heel veel plezier. Geniet ervan. Want de volgende zonsverduistering, dat duurt weer in.
4: Ja, 2081.
3: Ga ik niet met, maar.
4: Ik ook niet.
3: Ik denk dat dat ook maar beter is. Anouk, ik zou zeggen, geniet ervan. Ik weet niet of jij zo'n mooie toestel hebt. Maar ik denk dat ik maar denk met de foto's die andere mensen
1: maken. Nee, ik ga later inhalen en dan ga ik de volgende wel meemaken. El, dankjewel!
3: Ja!

0: andere winnaars van Douwe Bob onder andere. Het is bijna 1 uur. Ja, na 1 is de hulplijn natuurlijk weer geopend. Is het Gitty gelukt? Gitty belde gisteren in de hulplijn en ze zocht een buddy.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you.
2: You better listen.

0: een druk weekend wil ik graag in Muut slapen. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Hey Tess.
3: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een

0: noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag met

0: The Police, every little thing she does is magic.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Even na enen, de hulplijn van RTV Drenthe, kan je altijd inschakelen. En zo belde Gitty gisteren, Gitty Welling uit Emmen. En ik mocht Gitty zeggen, ondanks dat ze 85 is. En dat heb je gemist, hè, Milko? Jij was er gisteren niet.
3: Nee, ik was gisteren een dagje vrij, inderdaad. Maar vertel, Gitty uit Emmen, wat is er gebeurd?
0: Nou, Gitty die belde en Gitty woont, ik doe dit uit mijn hoofd hoor, In de Schans in Emmen. Gitty kon niet zo goed zien en was rolstoelafhankelijk. En zat eigenlijk al heel lang thuis en die kwam er niet uit. En ze dacht, weet je, ik bel gewoon naar Radio Drenthe. Misschien luistert er iemand in de omgeving van Emmen die het leuk vindt om met mij een keertje naar het centrum te wandelen. Of een klein blokje om bij de Schans of wat dan ook. Nou, dus deed ze een oproepje. En binnen mum van tijd was daar iemand, ik zal nog geen namen noemen, die reageerde. En als het goed is hebben die twee nu contact gehad. En is het helemaal goed gekomen.
3: Dat meen je niet.
0: Dat is toch mooi?
3: Dat is toch super?
0: Dat is fantastisch, vind ik.
3: Dit
0: dat
3: is de hulplijn in optima forma zit gewoon. Ja. Dit is hoe het bedoeld is natuurlijk. Ja.
0: Die komt langs voor een gezellige kwebbel, voor een spelletje en voor een blokje om, zeg maar.
3: Dat is super. Misschien is wel een vriendin of een vriend, ik weet niet wie het is, maar misschien heeft ze dat er ook wel bij gekregen. Maar het is zoveel waard dit.
0: Ja. Dus schroom niet, schakel de hulplijn van RTV Drenthe in als je een oproepje wilt doen. Dat kan altijd door een mailtje te sturen naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. Maar je kan ook appen en bellen en dat is dan weer hetzelfde telefoonnummer 0592-33-11-88. Dus 0592-33-11-88 voor de hulplijn.

0: Eli Coltrane, Go Like Elijah.
1: De slingerplaat.
0: Oké, hou je vast. We hebben een onderwerp voor de slingerplaat. Ja, jij grijnst al.
2: Ja, zeker.
0: Ja, die heeft te maken met vanavond. Want wij zeiden tegen elkaar, eigenlijk kunnen we daar niet omheen. Die zonsverduistering, hè?
2: Nee, daar moeten we echt wat mee doen. Dat kan niet anders. Maar dat is best lastig. Want dingen die met de zonsverduistering te maken hebben... hebben we eigenlijk in het verleden van de slingerplaat best veel mee gedaan.
0: Ach joh, we slingeren al zo lang dat we tegen elkaar zeiden... ja, wat moeten we doen? Liedjes over donker, over
2: hebben
0: de zon,
2: gedaan.
0: Over
2: hebben
0: de
2: gedaan.
0: Maan...
2: hebben we gedaan.
0: Over de sterren, over...
2: gedaan.
0: Ja, geen idee. Maar toen hadden we het in één keer over die brillen.
2: Ja, die eclipsbrillen, hè? Want dat is toch wel een dingetje. Die heb je gewoon nodig om vanavond naar die zonsverduistering te kunnen kijken.
0: Ja.
2: Anders gaat het fout aflopen. Dan heb je een oogbeschadiging. Dat moeten we niet hebben, dus gebruik ze echt. Maar, die eclipsbrillen. Ik heb ze niet thuis liggen.
0: Nee.
2: Jij wel?
0: Ja, er is echt een run op die brillen. Echt overal uitverkocht. En ze zeggen steeds... nee, je mag alleen maar met zo'n bril op de neus kijken... vanavond naar die zonsverduistering.
2: Precies.
0: Maar heel eerlijk, ja, jij zei het al... Mm-hmm. Ik ken niemand in mijn omgeving die een echte eclipsbril heeft.
2: Nee, ik ook niet. Want bij mij in de familie-app ging het ook al gisteravond van... wie heeft er eclipsbrillen?
0: Ja,
2: ja, nee, niemand.
0: Nee.
2: Oh, misschien die even vragen, want die werkt daar en daar.
0: Ja.
2: Nee, is al uitverkocht. Nou, noem maar op. Dus onderaan de streep ken ik ook helemaal niemand in mijn omgeving... die een eclipsbril heeft.
0: Ik ook niet.
2: Nee.
0: Maar toen dachten wij, we hebben hier wel een thema te pakken voor de slingerplaat.
2: Volgt u nog?
0: Ja.
2: Deze kronkels.
0: Nou, wat we dachten, als we nou op zoek gaan naar liedjes die niemand kent. Die alleen maar jij kent.
2: Aangezien wij ook niemand kennen die zo'n eclipsbril heeft.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En toen dachten we, nou, jij bent bijvoorbeeld een groot Michael Jackson fan.
2: Ja.
0: Jij kent vast wel een liedje die ik niet ken.
2: Precies, daar kwam ik mee inderdaad. En ik zat even goed na te denken. Hey, Anouk die kent vast het nummer Chicago van Michael Jackson niet.

0: Ken ik
1: nee, nog nooit gehoord?
0: Nee. Maar jij kent vast dit liedje van Clouseau niet.
2: Oh. Zij rijdt met de brommer. En ik rijd met de fiets.
1: Nee. Deze is even aan mij voorbij gefietst.
0: Nou, zo is er vast wel een liedje die niemand kent, die jij wel kent. Als je zo'n liedje weet, geef hem door 0592-33-1188. Wij gaan een rad vullen vandaag met allemaal onbekende liedjes misschien wel.
1: Ja, leuk.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat er dan binnenkomt.
1: Ja, niet de dingen die we normaal gesproken hebben, dus
0: nee.
1: Laat me verrassen.
0: 0592-33-1188. Kom maar door.

superleuke liedjes krijgen we binnen. Ontdek ik nu, want die ken ik helemaal niet, hè? Op zoek naar onbekende muziek voor de slingerplaat vandaag. Als jij ook eentje weet, kan je hem doorgeven. 0592 33 11 88. Ja.

0: maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Exact 1:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Wilco Scheper.
4: Goedemiddag. Bij de moskee aan de Stadhouderslaan in Assen is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer kwam met meerdere wagens om de brand te blussen. Het vuur was daarom ook snel geblust. Niemand raakte bij de brand gewond. De woordvoerder laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselteveld en het Nijhemoriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen teruggevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner, dat loopt nog. Er kwamen de afgelopen tijd veel meldingen binnen van fietsendiefstallen bij het Nijhemoriek. En Katja Stam uit Kleindijk en Raisa Schoon zijn uitstekend begonnen aan het EK beachvolleybal in Polen. Het Nederlandse duo die won in de eerste poolwedstrijd overtuigend met 21-15 en 21-7. Stam en Schoon die gelden als een van de favorieten voor de Europese titel. Vorig weekend wonnen ze nog het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro zonder een enkele set te verliezen. Morgen dan spelen ze hun tweede poolwedstrijd. Dan staat een duo uit Litouwen tegenover ze. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: Dankjewel, Milko. Hans Nienhuis nog met het weer.
5: Het is een mooie warme zomerse middag met een zwakke oostenwind. In de kop een graad of 26 en in het zuidoosten ruim 28 graden. De hoge bewolking is dun en het lijkt erop dat we in de eerste avonduren goed zicht hebben op de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is dan nog ruim boven 20 graden met amper wind. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10.
3: Ken jij een liedje die waarschijnlijk jouw omgeving niet kent, maar die jij uit volle borst meezingt? Een lastige opdracht is dit, hè? Maar mocht je zo'n liedje weten, geef hem door. 0592 33 11 88.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey Remo!
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe!
13: Geeft ruimte.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: onbekende nummers gaan zo meteen voorbij komen in een overzichtje van de slingerplaat. Want daar zijn we naar op zoek, 26 onbekende liedjes. Deze is trouwens hartstikke nieuw. Kan zijn dat je die ook nog niet gehoord hebt. De allernieuwste van Erika Karst, waar ze aan werkte met René nog. Wat zou het mooi zijn?
1: Wat zou het mooi zijn?

0: mooi is die toch? Erika Karsten, wat zou het mooi zijn?
1: De Slingerplaat.
0: Wij zoeken liedjes die je niet kent. En dat is altijd wel een beetje een risico.
2: Ja, zeker weten. Het is altijd maar de vraag van wat komt er binnen. En is het ook echt, zijn het ook echt dingen die iedereen niet kent? Maar ik moet zeggen, we zitten op een punt dat ik zeg van ja, nee, die kent echt niet iedereen inderdaad. Deze nummers die nu binnenkomen.
0: We hebben wel een kronkel uit te leggen, denk ik. Want wij begonnen met, ja, we moeten wel wat met die zonsverduistering hoor. Met de slingerplaat. Maar toen stagneerde het een beetje over, ja, donker, zon en maan. Maar toen kwamen we op de eclipsbrillen. En wij zeiden, ja, die heb je echt nodig om vanavond goed naar die zonsverduistering te kijken. Al het andere wordt gewoon afgeraden. Mm-hmm. Maar de run is blijkbaar zo hoog dat ze overal uitverkocht zijn. Maar wij toch in onze omgeving niemand kennen met zo'n bril.
2: Nee, dat klopt helemaal inderdaad. En dan kom je eigenlijk op die manier, via die kronkel, kom je op. Wat zijn eigenlijk muzieknummers die ook niemand kent?
0: Ja, ja, precies. Liedjes die jij wel kent trouwens, maar een ander niet kent. Ja. Nou, zoek liedjes. Als jij eentje weet en nu luistert, dan kan je nog steeds bellen trouwens. 0592-33-11-88. Maar voor ons ging er een hele blik open met allemaal onbekende liedjes. En we laten even een paar horen. Dus op mijn luchtschip Lollipop komt bijvoorbeeld niet voorbij, Anneke. Maar die staat er wel bij. En vrienden en familie van Rika ook niet, van Geert Bukke. Maar deze suggestie van Willem willen we wel even laten horen.

0: Ja, Free Echoes, ja, hoe raak je het? Hey, mooi nummer, mooie suggestie van Willem inderdaad. Gaan wij door, even naar eigen land, vind ik ook wel weer fijn hoor. En ook wel een nummer wat ik toepasselijk vind. Imke Marina, die kennen we natuurlijk allemaal van FIFA España. Maar ik kende haar niet van De Vakantie Voorbij.
1: Nee. Ken ik niet.
0: Hey, nou Agnes, dankjewel voor deze suggestie. Jij staat op het rad. En ik vind hem leuk dus voor de tijd van het jaar, hè?
1: Ja,
0: toch een beetje waar we
1: helemaal toepasselijk.
0: Leven.
1: We kregen een appje van Ronald. En Ronald heeft een prachtartiesten doorgegeven. En ik dacht ook, dat album dat jij doorgeeft... want dit liedje komt van het album Ironic... Dat kan ik toch helemaal uit mijn hoofd. Maar hij komt met dit liedje... Morissette met Guardian, die was bij even ontschoten.
0: Nou ja, hebben we weer wat nieuws leren kennen vandaag. Het was hartstikke leuk.
1: Nice.
0: Zo is dat. Gaan wij door naar Bert, die belde ons. En die kwam met een liedje van Boudewijn de Groot. En dan maken we dan met Avond, Land van Maas en Waal. Maar nee, Bert die kwam met Waar ik woon.
2: Waar ben ik, vroeg ik aan de mensen eromheen. En zij in koor. De piramide van Austerlitz.
1: Bert is trouwens de eerste... Die werd ze niet in mijn directe omgeving, maar die spreek ik dan wel veel. Aangeeft eclipsbrillen te hebben.
0: Oh, hij heeft hem.
1: Vier?
0: Ja. Dus Bert is een rijk man.
1: Jazeker, hij is helemaal voorbereid. Hij heeft hij nog bewaard voor toen die zonsverduistering in 99.
0: Oh, hij heeft ze niet op marktplaats gezet.
1: Nee, wie wat bewaard heeft wat.
0: Ja, zo is dat.
1: Zullen we nog eentje laten horen?
0: Ja, pak die van Roelof er dan maar bij hoor. Want die kwam met vader Abraham met, ja, voor mij het onbekende, ga nooit meer van huis.
3: Ga nooit meer van huis voor je zegt, ik hou zoveel van jou.
1: Ja, als ik vader Abraham hoor, dan denk ik meteen of aan het Smurfenlied of aan Kleine Café aan de Haven, maar deze...
0: Nee, maar die man heeft zoveel meer gemaakt, waaronder deze, nou ja, toch wel banger, mogen we zeggen.
1: Ga nooit meer, nou, ik vind het leuk dat je hem doorgaf. Ilse gaf trouwens deze door.
0: Ja, mooi. Kunnen we ook toch een lekker op het rad zetten.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Ah, die app die stroomt ook nog door.
0: Ja, en dan moet ik er wel even bij zeggen. Want we hebben niet iedereen telefonisch te woord kunnen staan. Maar dat komt omdat we heel veel dingen los moeten halen van YouTube. In plaats van onze muziek.
1: En het systeem. Ja, precies. Ja, je hebt nog 2 minuten om een liedje door te geven. En dan sluiten we de lijnen 0592-33-1188. En dan gaan we het rad vullen met 26. Ja, voor ons misschien wel onbekende liedjes. Ik ben benieuwd wat eruit komt dan.

0: California Girls van The Beach Boys.
1: De slingerplaat.
0: Wat wordt het laatste liedje dat we gaan draaien? Nou, voor één iemand in ieder geval reden om even de radio wat harder te zetten. Want voor diegene wordt het een bekende song, maar voor velen een onbekende.
2: Nou ja, en wat ook leuk is natuurlijk, het wordt een nummer die je niet vaak op de radio hoort.
0: Nee, sowieso.
2: Dus wat dat betreft moet je er extra van genieten deze keer.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
2: Zullen we dat gewoon gaan doen?
0: Ja, ik vond dit weer hartstikke leuk.
2: Helemaal goed. Ik heb er een slinger aan het rad gegeven. En gaan we eens kijken waar wij dit uur mee gaan afsluiten. Of deze slingerplaat van vandaag mee gaan afsluiten. We gaan het doen met het nummer wat gekoppeld is aan de letter Q van Quintus.
0: De Q. Bij ja, de Q, ja, zie ik de suggestie van Willem.
2: Ach ja. De enige echte Paolo Nutini met Fruity Echoes.
0: Mooi, gaan we die dan helemaal draaien, Willem?
1: De slingerplaat.

0: jullie naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
0: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
9: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
10: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
11: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind.
1: Vriendje of tombola.
0: Wat een slechte timing weer van ons.
2: Ja, een koekje eten bedoel jij?
0: Ja.
2: Ik zie die, ja, dat is heel onsmakelijk dit inderdaad. Ik zie die bezig. Ja, nee, laat maar.
0: Nee, we gaan niet, geen tekst en uitleg geven. Nee, ik deel net mijn koekje met jou. En we stoppen allebei net eentje in de mond. En het plaatje is afgelopen.
2: Ja.
0: Het is ook koekje-tijd, toch?
2: Ja, een theetje erbij, een koffietje erbij.
0: Het is koekje-tijd bij ons.
2: Dat zeker.
0: Het is nu ook Tientje of Tombola-tijd. 4 weken lang spelen wij Tientje of Tombola op Radio Drenthe. En ja, het zegt het eigenlijk al. Of een tientje. Of een tombola-trekking. Wij hebben een grote kauwgomballenautomaat hier in de studio staan, gevuld met allemaal balletjes. Nou, er zitten niet zo gek veel meer in.
2: Nee.
0: Maar die balletjes die zijn gevuld met prijzen.
2: En dat kunnen hele dikke prijzen. Kunnen dat zijn?
0: Ja.
2: Zo zit die tuinslanghaspel zit er nog in. Dinerbonnen hoorde ik jou inderdaad al over. Dat zit er nog in. Je kan ook, het kan zo zijn dat je een kleiner prijsje krijgt. Een mooie Bartjesleutelhanger, een RTV Drenthe pet. Die zijn eerder vandaag ook allebei al voorbij gekomen. Iets kleiner, maar niet minder mooi natuurlijk.
0: Nee, RTV Drenthe klompen. Vind ik ook zo leuk om te winnen.
2: Zeker.
0: Wat moet je ervoor doen? Nou, heel goed luisteren zometeen naar de vraag. En als je het antwoord weet, kan je bellen naar de studio. 0592-33-1188. En kom je erdoor, is het antwoord goed, dan heb jij de keuze. Of we maken een tientje naar je over. Of je zegt, nou Milko, slinger maar aan die tombola. Ik ben wel benieuwd welk balletje eruit rolt met welke prijs. Dus dat is dan helemaal aan jou.
2: Heb je deze periode al meegemaakt, een tientje?
0: Jazeker.
2: Ja, wel.
0: Al meerdere keren.
2: Oh, echt?
0: Ja.
2: Ah, oké. Okay. Ik was gewoon benieuwd.
0: Ja, en één iemand die deed het heel bewust omdat ze dat tientje dan over wilde maken naar het goede doel.
2: Ah, mooi.
0: Ja.
2: Super.
0: Dus, maar ik kan me ook voorstellen dat je nieuwsgierig bent. Wat rolt eruit?
2: Ja.
0: Wij gaan de vraag stellen. Of wij dat doen. Jij in Koninklijk Meervoud.
2: Oh.
0: En als je dan weet wat het antwoord is, dan kan je bellen.
2: Naast oliebollen en kniepertjes is er nog een Drentse oudjaarslekkernij. Welke?
0: Oeh. Ja. 0592-33-1188.
1: Tientje of tombola.
0: Maar het is niet alleen specifiek van Drenthe. Het is een beetje van Noord-Nederland.
2: Een beetje Noord-Nederland inderdaad. Iets breder denken, ja.
0: Dus naast oliebollen en kniepertjes is er nog een noordelijk, zeg maar, oudejaarslekkernij. Wat ook in Drenthe veel gegeten en gemaakt wordt. Wat is dat?

0: Robbie Williams and The Road to Mandalay.
1: Vriendje of tombola.
0: Met een vraag uit een periode waar jij heel veel van houdt, hè? Toch?
2: Ja, nou,
0: de winterperiode.
2: De winterperiode, absoluut. Nee, dat heb je goed onthouden, inderdaad. Ja, nee, de vraag die we vandaag stelden voor Tientje of Tombola was: naast oliebollen en kniepertjes, is er nog een Drents oudjaarslekkernij? Welke?
0: Ja, en, ja. Nog niks zeggen hoor, maar lust jij die of niet?
2: Ja. ja, dat is bij mij altijd even de vraag, hè? Ja, zeker weten. Ja.
0: Jij begint er zelf over. Jarino, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jarino Bakker uit Bijlen heb ik aan de lijn. Wat is jouw mooiste periode van het jaar trouwens?
3: Nou, ik heb toch het liefste zomer.
0: Ja?
2: Oh.
0: En ook zo zomer als nu met de extremen?
3: Nou, dat wordt haast wat aan de warme kant. Maar 45 graden, dat is best werkzaam weertje, dacht ik altijd. Maar...
0: ja, dat is inderdaad wel goed te doen. En ga je vanavond ook die zonsverduistering kijken trouwens?
3: Nou, ik denk het nog wel even.
0: Ja, met een brilletje?
3: Ja, denk het nog wel even. Nou, moet even stiekem met een laskap.
0: Ja, heb je die wel?
3: Ja, die heb ik wel.
0: Oh, nou, dan is het wel goed. Hé, hey, we hadden het over die laatste periode van het jaar. Oliebollen, kniepertjes en zo. Maar wat voor andere Drents lekkernij of noordelijk lekkernij wordt wel veel gemaakt en hoort er eigenlijk ook wel bij?
3: Dat ben de spekkerdik.
0: Ja! Hoe lekker vind jij die, Jarino?
3: Ik moet heel eerlijk beginnen, ik heb ze nog nooit gehad.
0: Dat meen je niet. Nou, Milko, beschrijf eens even. Zin,
2: hoe is een spekkerdik te beschrijven eigenlijk? Het is een soort, ja, hoe moet je zeggen, zo'n pannenkoekje, denk ik, hè?
0: Mm-hmm.
2: Onder het een wafelijzertje geweest met daarin plakjes met worst.
0: Ja.
2: Wat zit er nog meer in?
0: Spek? Droge worst.
2: Ja?
0: Ja, spek.
2: Ja.
0: En dan stroop eroverheen.
2: Ja, dat doe ik niet.
0: Nee?
2: Ik eet ze droog op, maar...
0: Ah, Jarino, één keer proberen. Want je hebt nu het Tientje of Tombola gewonnen. Dus dan ben je dat ook wel een beetje verplicht, toch?
2: Vind ik ook, absoluut.
3: Nou, dan moeten we dat maar in proberen met Roldenij.
2: Ja, 100%. Nou. En ik lust het ook, dus
3: als je toch bezig bent.
0: Ja, precies. Hé, hey, Jarino, de vraag is natuurlijk... wil jij een tientje overgemaakt hebben op je rekening... of wil je een slinger aan de tombola?
3: Ja, we gaan de slinger aan de tombola doen.
0: Ja, daar had hij al op gehoopt, hoor.
2: Zeker weten. Ik spoed mij er naartoe, naar die prachtige tombola-machine. Is ook een bepaalde prijs, Jarino, waar je op zit te azen. Dan je zegt van, nou, trek die er maar eens even uit voor mij. Nee?
3: Nee, geen voorkeur.
2: Nee, dat kan ook natuurlijk. Dan ga je er lekker blanco in wat dat betreft. En dan gaan we eens kijken waar we jou blij mee gaan maken. Daar is hij dan, het balletje. Oranje met rood. Welke prijs zit daarin verscholen? Even kijken, dat is een gefrommel met dat ding. Het is de... ja, hij staat hier voor mijn neus. De Trektocht CD.
0: Nou!
3: Ah, kijk eens aan.
0: Nostalgie, Jarino.
3: Nostalgie, ja, helemaal geweldig toch?
0: Kijk jij vroeger de Trektocht?
3: Ik keek vroeger altijd voor de Trektocht, ja.
0: Ach
3: ja.
0: Man, wat feestje was dat, hè?
3: Ja, dat was fantastisch.
0: Ja. Ach man, dat was een feestje om te doen en om naar te kijken. En nou hebben we met de Trektocht een beetje weer een nieuw leven ingeblazen. Maar ook al die liedjes die er toen bij hoorden, die staan dus op die cd en die sturen we naar Bijlen, naar jou toe.
3: Nou, heel mooi.
0: Oké, blijf even aan de lijn. Heb nog een mooie dag.
3: Dat doe ik. Hetzelfde, dank jullie.
0: Geniet ervan, doei.
3: Yo, bye.
0: En dat was weer een prijs uit de tombola. Een Trektocht CD. Dit is Level 42 en Running in the Family.

Heeft Jorinde van Klinken uit Assen zich geplaatst voor de finale van het EK discuswerpen? Je hoort het zometeen. Van Milko Scheper. Al het nieuws trouwens uit de provincie is te lezen op onze site en in de app.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Bijna 2:30, nog net niet. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Schepen praat ons bij.
3: Goedemiddag, het zakenimperium van Henny van der Most krijgt opnieuw flinke klappen. 6 bedrijven van de ondernemer zijn failliet verklaard. Voor 31 werknemers is ontslag aangevraagd. De faillissementen zijn het gevolg van de problemen rond het nooit gerealiseerde pretpark Rivoli in Rotterdam. De schuldenlast van Van der Most loopt inmiddels richting de 50 miljoen euro. Toch kijkt de ondernemer alweer vooruit. Hij zou werken aan een nieuw plan, een enorme hamstermolen. De curator die onderzoekt ondertussen of 1 of 2 bedrijven nog een doorstart kunnen gaan maken. Bij de moskee aan de Stadhouderslaan in Assen is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer die kwam met meerdere wagens om de brand te blussen. Het vuur was daardoor ook snel geblust. Niemand raakte bij de brand gewond. Een woordvoerder laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Een auto is op de Steenerweg in Kleindijk tegen een boom gebotst. De inzittenden, een vrouw en een kind, die raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur vanmiddag, waarna meerdere hulpdiensten naar de Steenerweg kwamen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De weg die is afgesloten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En Jorinde van Klinken uit Assen die heeft zich eenvoudig geplaatst voor de finale van het EK discuswerpen. Met haar eerste worp kwam ze tot 62 meter en 74 centimeter. En dat was ruim voldoende voor de finale eis. Van Klinken die hield het daarna voor gezien en kon zich zo sparen voor de finale. Ze gaf aan nog even te moeten omschakelen van het kogelstoot naar het discuswerpen. Die finale die staat vrijdag op het programma. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app.
2: Milko, dank je wel. Het weer, Hans Nienhuis.
4: Het is een mooie warme zomerse middag met een zwakke oostenwind. In de koppen graad of 26 en in het zuidoosten ruim 28 graden. De hoge bewolking is dun en het lijkt erop dat we in de eerste avonduren goed zicht hebben op de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is dan nog ruim boven 20 graden met amper wind. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10.
2: Hoe staat het met het lerarentekort bij ons in de provincie? Hoor je zo meteen meer over.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?

0: Joe Cocker en Feeling Alright.
1: Zoek het uit.
0: Ja, ze zitten weer, ons Greetje. Hey. Goedemiddag, Greetje. Ja, Greetje zoekt altijd dingen uit. Vragen die binnenkomen. Ja, echt altijd.
2: Ik doe niet anders.
0: Nou ja, ik heb ook wel dingen. Laatst ook, ik stuur jou dan dingen toe waarvan ik denk... hoe zit dat eigenlijk? En dan, dan stuur ik het gewoon aan Greetje. Dat staat gewoon op je voorhoofd. Ik zoek het wel uit. Ja.
2: Greetje zoekt het uit.
0: Ja, je krijgt nu een vraag binnen over het lerarentekort. Ik zal even bovenaan beginnen. Volgende week begint namelijk het nieuwe schooljaar. Maar op veel scholen is het al jaren zoeken naar genoeg leraren. En tegelijkertijd lijkt er voorzichtig goed nieuws te zijn. Want steeds meer studenten die kiezen voor een lerarenopleiding. Nou, de vraag die binnenkwam is... betekent dat straks dan ook het lerarentekort in Drenthe verdwijnt? Omdat er steeds meer studenten kiezen voor dat vak.
2: Klinkt logisch, toch?
0: Lijkt mij wel. Ja. Om maar even met goede nieuws te beginnen dan. Er zijn inderdaad steeds meer studenten die kiezen voor die opleiding, hè?
2: Ja, er kwam uit een landelijk persbericht van overkoepelende universiteitsorganisatie, zeg maar. Landelijk steeg het aantal nieuwe inschrijvingen bij universitaire lerarenopleidingen, hebben we het nu over. Dus niet puur de PABO, maar echt de academische opleidingen. Mm-hmm. Steeg vorig studiejaar met 13,5%. Dus dat is eigenlijk best veel. En ja, die groei, dat is landelijk. Maar die groei zien we ook in het noorden. Want ik heb het gevraagd aan de Rijksuniversiteit Groningen, de RUG. En die ziet ook een duidelijke stijging van het aantal aanmeldingen voor de universitaire leraaropleidingen.
0: Ja. Hoe komt dat, dat die opleidingen ineens toch meer studenten trekken?
2: Ja, volgens de RUG heeft dat meerdere oorzaken. Want er is een tijdje geleden een campagne geweest waar ze heel veel op hebben ingezet. Doe iets wat ertoe doet. Mm-hmm. Dus om echt mensen die kant op te trekken. En volgens hun onderzoek, heeft dat een positieve invloed gehad. Ongeveer 25% van de studenten.
0: Veel.
2: Die heeft dat laten meewegen in hun keuze van om voor het onderwijs te kiezen. En daarnaast kunnen studenten bij de RUG al tijdens hun vakstudie. Dus dan doe je niet per se een studie tot leraar, maar dan studeer je voor iets heel anders. En tijdens die studie kun je dan een educatief traject volgen. En dan leer je dus tijdens je universitaire studie alvast hoe je moet lesgeven.
0: Oh, dan krijg je meteen een bevoegdheidsgraad dan, als je dat doet.
2: Nog niet helemaal. Tijdens die universitaire studie kunnen ze dan een onderwijsmodule doen, heet het zeg maar. Daarmee doen ze ervaring op voor de klas. Dus dan gaan ze ook stage lopen. Ze kunnen een deel van hun onderwijsbevoegdheid halen. En als ze dan daarna verder gaan met een lerarenopleiding, mm-hmm, dan kunnen ze een deel van de vakken die ze daar krijgen weer overslaan. Dus dan kunnen ze dan sneller er doorheen.
0: Oké. En het zijn niet alleen studenten die rechtstreeks vanuit een studie dan die lerarenopleiding ingaan?
2: Nee, want er zijn ook nog maatwerktrajecten en zij-instroomprogramma's. Hè? Ja. Mensen met verschillende achtergronden, maar ook mensen die vanuit een ander beroep overstappen, die kunnen dan leraar worden en die volgen dan een andere opleiding dan iemand die van de HAVO of het VWO komt, hè, en dan bij nul begint.
0: Ja.
2: En ja, universiteiten die hebben de afgelopen jaren ook ingezet op flexibelere opleidingen. Je kunt je voorstellen dat niet iedereen kan het zich veroorloven, financieel gezien, om zijn huidige baan op te zeggen en te zeggen van ik ga weer naar school.
0: Ja.
2: Dat moet betaald worden, de rekeningen moeten betaald, mm-hmm, worden. Dus ja, je kunt flexibelere opleidingen, dus bijvoorbeeld in de avond of deeltijd, en ook, natuurlijk heel belangrijk, meer bekendheid voor het beroep van leraar. Wat houdt het nou eigenlijk in?
0: Ja, ja, er is heel veel omheen gebouwd de afgelopen jaren.
2: Ja.
0: Maar even mijn boerenlogica dan. Als er meer studenten voor de klas worden opgeleid, hè, dan denk ik, dan zijn we toch straks van het lerarentekort af.
2: Dat zou je denken, maar helaas werkt dat niet zo. Er zijn namelijk nog steeds, goed zeggen, 5800 volledige banen in het basisonderwijs en ongeveer 2200 banen in het voortgezet onderwijs in heel Nederland die moeilijk in te vullen zijn.
0: Oké, maar dat is heel Nederland. Kan je ook specifiek het over Drenthe hebben? Heb je daar naar gekeken?
2: Nou, ik heb niet specifieke cijfers, maar de problemen in het basisonderwijs zijn volgens de RUG hier in Drenthe minder groot dan in de Randstad. We hebben hier meer, we hebben hier minder tekorten, nog steeds wel tekorten, maar minder tekorten in het basisonderwijs.
0: Ja.
2: Maar de grootste problemen hier in Drenthe liggen bij het voortgezet onderwijs. En dan gaat het met name om de vakken Nederlands, Duits, Frans wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Daarvoor zijn leraren
0: wel heel wat vakken ook, hoor.
2: Zeker. Ja, wat blijft er nog over, hè? Ja, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer, dat gaat goed.
0: Ja, maar voor de rest al die vakken, ja, inderdaad. Ja. Oké. En komen al die studenten die in Groningen worden opgeleid dan ook uiteindelijk in het noorden voor de klas terecht?
2: Nou, daar is onderzoek naar gedaan door de Noordelijke Educatieve Alliantie, zoals dat heet. En ja, die zeggen van die kans is groter wanneer mensen in hun eigen regio worden opgeleid.
0: Ja.
2: Dus ja, zou je denken. En de Noordelijke Onderwijs-Arbeidsmarkt, sorry, die is ook sterk regionaal georiënteerd, zoals dat heet. Dus inderdaad, mensen die hier voor de klas komen, zijn vaak ook mensen die hier wonen, die hier gestudeerd hebben. Die komen niet vanuit Amsterdam of Rotterdam hierheen om les te geven. Want ja, daar zijn ook genoeg scholen waar ze nodig zijn.
0: Ja.
2: He, en vooral basisschoolleraren, die blijven vaak werken in de omgeving waar ze ook vandaan komen.
0: Oké, dus opleiden in het noorden kan echt helpen om leraren hier in het noorden vast te houden.
2: Ja, zeker. Ja. En de RUG die werkt daarom ook samen, he, met andere onderwijsinstellingen in het noorden. NHL-Stende bijvoorbeeld, weet ik zo uit mijn hoofd. Aan het opleiden en ook het behouden van leraren. Want het gaat dus niet alleen om meer instroom, maar ook om begeleiding van startende docenten. Want je wilt niet dat ze na anderhalf jaar denken van, ja, dit is het toch niet. Ik ga toch het bedrijfsleven in. He, en ook professionalisering en innovatie van het onderwijs. Ook weer om die mensen te stimuleren om er toch maar vooral te blijven.
0: Ja, ik grijns, want ik ben een van die.
2: Ja.
0: Ik heb een paar jaar voor de klas gestaan en toen inderdaad ben ik wat anders gaan doen.
2: Ja.
0: Gebeurt dat veel?
2: Nou, een deel van de afgestudeerden kiest er uiteindelijk inderdaad voor een baan buiten het onderwijs. En je kunt je voorstellen dat geld bijvoorbeeld een rol speelt, maar ook werkdruk. Je moet het ook maar aankunnen om een klas van, nou, wat zit er tegenwoordig in de klas? 30 kinderen.
0: Plus, ja.
2: Precies, 30 kinderen in het gareel te houden, zeg maar. En dan kun je lesgeven nog heel leuk vinden, maar als ordehouder dan bijvoorbeeld een probleem is, of andersom, ja, dan ga je.
0: Ja.
2: Ja. En ja, en daarom blijft het dus belangrijk om mensen dus niet alleen op te leiden, zodat ze weten wat ze moeten doen, maar ook ze helpen om ze vast te houden, om ze in het onderwijs te laten blijven werken.
0: Ja, ik kan me herinneren dat ik 15 jaar geleden nog een brief van de overheid heb gekregen. Kom alsjeblieft weer in het onderwijs werken, want je bevoegdheid is er gewoon.
2: Ja.
0: Dus,
2: en je dacht niet, noodkreet. Nou,
0: nou, maar even wel, want het is een hartstikke leuk vak.
2: Ja.
0: Dat is, het is echt fantastisch om te doen. En je doet ertoe, dat klopt dus ook echt.
2: Hier ook, hoor.
0: Ja,
2: je doet
0: maar
2: je
0: dit is, ja, maar dit is een beetje, dit is ook hobby. Dit is ook mijn ding. Dit is dus, ja, nee. Maar het vak voor de klas is fantastisch om te doen. Maar als ik dit dan zo samenvat, geen lerarentekort dan in de toekomst in Drenthe?
2: Nou, waarschijnlijk werkt het dus niet zo makkelijk, helaas. Ah. Nee, meer studenten aan de lerarenopleiding zijn zeker een hoopvol signaal. En ze helpen om het tekort kleiner te maken. Maar om te zeggen dat het tekort helemaal opgelost wordt daardoor, dat is echt tekort door de bocht. Want er zijn gewoon meer factoren die bepalen of scholen genoeg mensen voor de klas hebben. Vooral bij bepaalde vakken, zoals ik al zei, in het voortgezet onderwijs blijft het gewoon lastig om voldoende leraren te vinden. Want als al die nieuwe instromers allemaal geschiedenis gaan doen, dan hebben we nog steeds een tekort aan Frans en Duits en wiskunde natuurkunde.
0: Ja, oké. Maar er is goed nieuws, maar geen snelle oplossing.
2: Nee, precies. Die extra aanmeldingen die zijn hoopgevend, maar het lerarentekort verdwijnt er niet zomaar door. Dus mocht je nou luisteren en denken van, nou ja, misschien lijkt het mij ook wel wat. Ik zou je er gewoon eens in verdiepen. Wie weet.
0: Ja. Nou, fijn dat je dit allemaal weer uit hebt gezocht, Greetje. Ja. Nieuwe vragen. Zijn die nog welkom of
2: altijd
0: heb je een hele bubs liggen?
2: Ik heb een hele bubs liggen, maar ze zijn ook altijd welkom. Ik kan ze ook niet allemaal behandelen, maar ze worden wel allemaal bekeken.
0: Ja.
2: En ze mogen naar zoekhetuit@rtvdrenthe.nl.
0: Ja, daar kan je naartoe mailen.
2: Yes.
0: Zoekhetuit@rtvdrenthe.nl. Greetje, dankjewel en tot volgende
2: week. Graag gedaan, jij ook. Doei.
1: Zoek het uit.

George McRae en Rock Your Baby. Bijna 3 uur alweer. René staat, ja, ik zou zeggen popelen, maar stiekem is het ook wel een beetje te drammen al achter mij. Je wil, hè? Ja. Nou, oké, je mag. Tot vrijdag.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder.

0: Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
1: geeft ruimte. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Radio Drenthe.
14: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: En dan te bedenken dat dit liedje aanvankelijk bedoeld was voor Sandy Shaw om daarmee naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Ging uiteindelijk niet door. Zij koos voor Puppet on a String. Nou, de rest is geschiedenis, hè. Maar goed, dat liedje lag er nog. En toen dacht deze groep, de Tremolo's, die dachten, ja, maar daar kunnen wij wel iets mee. Die waren er als de kippen bij om het op te nemen. En het leverde een wereldhit op in 1967. Even the bad times are good.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, gelijk een soort van muzikale Kate op de radio, hè, met die altijd vrolijke Tremolo's. En dat geeft goede hoop voor het uurtje dat voor ons ligt. Je bent weer van harte welkom. Tussen nu en 4 uur is het weer zover. Eén grote rij aan 60s en 70s klassiekers. Zoals we dat elke middag doen. Ja, is vandaag niet anders. Nou, wat ligt er vandaag zoal op de stapel? Nou, deze van American Breed bijvoorbeeld. En Sonny & Cher.

ook Elvis Presley is van de partij. Nou, je gaat het allemaal voorbij horen komen tussen nu en 4 uur. Verder ook 3 grote hits van exact 50 jaar geleden. Oftewel de top 40 van deze dag in 1976. En een onhandige uitspraak van John Lennon is het uitgangspunt voor onze jukebox. De jukebox waar we het uurtje altijd mee afsluiten. Hè? 2 pareltjes uit de jukebox die iets te maken hebben met de datum van vandaag. Nou, dat heeft dus iets te maken met John Lennon. En een beetje voorpret voor onze eindejaarslijst. Want ja, laten we eerlijk zijn, met voorpret kun je niet vroeg genoeg beginnen. De Drentse Doezem zetten we straks ook even een heel klein spotje op. Zat te doen in dit uur. Ik zou bijna vergeten dat ik nog liedjes moet draaien. Snel doen dan, hier is Al Stewart. Fishing for

was ooit de debuutsingle van Sonny & Cher. Toen deed het helemaal niks. Daarna kwam I Got You Babe uit. Dat werd een wereldhit. Toen dacht de platenmaatschappij, nou, dan proberen we toch nog weer een keertje met Baby Don't Go. En toen werd het wel een hit. Baby Don't Go. En daarvoor nog L. Stewart en On The Border. Drie liedjes over drie. De archieven, de geschiedenisboeken voor vandaag. Het is op deze dag in 1964 dat er zomerse muziek klinkt op de wereldtentoonstelling in New York. Want daar treedt de dan 16-jarige Millie Small op in de stand van Jamaica. De Jamaicaanse regering heeft ook 6 dansers naar New York gestuurd voor een demonstratie van de ska. Dat is een lokale variant op de reggae. En Millie Small is, je zou kunnen zeggen, een exportproduct voor Jamaica sinds zij met My Boy Lollipop een wereld

0: Jim Reeves heeft het nummer vlak voor zijn dodelijke vliegtuigongeluk opgenomen. Distant Drums wordt een grote hit in Engeland met 5 weken nummer 1 en in Nederland komt hij tot nummer 5. En dan naar Paul Simon en Art Garfunkel. Zij zijn op deze dag in 1966, precies 60 jaar geleden, in Nederland voor de opname van een tv-special voor de NCRV.
1: Thank you very much. I am Arthur Garfunkel. And over here is the writer of all the songs that we do, Paul Simon. And this one, you might know, is called Homeward Bound.
0: Ja, in een klein half uurtje spelen ze 9 liedjes. En nou ja, je hoort het net al aan het applaus. Dat doen ze voor een zeer select publiek. En deze Flower Power klassieker bereikte op deze dag in 1967 de eerste plaats in onze top 40.

0: Francisco van Scott McKenzie blijft maar liefst 6 weken op nummer 1 staan. Het nummer is trouwens geschreven door John Phillips van De Mama's en De Papa's. Ook op deze dag in 1967, succes in België voor Ronnie en de Ronnies.
1: Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes.
0: Beestjes bereikt de eerste plaats in de Vlaamse hitparade. En daarmee is het bij de Zuiderburen een groter succes dan bij ons. Hier blijft de plaat namelijk op 13 steken. Ronnie en de Ronnies is trouwens geen echte band. Stiekem zijn het de Rockets van Peter Koelewijn. Met zijn vriend Ronnie Schutte als zanger. Nou, dan nog even naar deze dag in 1979. Dan komt deze plaat van Ike en Tina Turner op nummer 29 binnen in de top 40.

zo heet hij, Nutbush City Limits. Een week daarvoor is de plaat al alarmschijf. En 5 jaar eerder is de plaat ook al eens uitgebracht, maar dan blijft hij hangen in de tipparade. Nou, deze keer is het succes groter. Nutbush City Limits komt uiteindelijk tot de 12e plaats in de top 40. Een oude top 40 ligt hier weer klaar. Het oude top 40 blaadje van exact 50 jaar terug. En dat betekent dus dat dat de lijst is van 12 augustus 1976. Met daarin zometeen lekker zwijmelen met de Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Fijne smartlap van Bonnie Sinclair en Ron Brandstede daar nog voor met Dr. Bernard. En eerst is hier de man die ontdekt werd door Freddie Mercury. En Freddie Mercury bemoeide zich ook behoorlijk met dit liedje trouwens. Dat is ook duidelijk te horen. Hier is Eddie Howell en The Man from Manhattan.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: 1 minuut over 3:30, dat is de tijd. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Drentse sportsters zijn lekker op dreef vandaag. Jorinde van Klinken uit Assen bereikte met haar eerste worp de finale van het EK discuswerpen. En beachvolleybalster Katja Stam won met haar dubbelpartner Raisa Schoon overtuigend haar eerste poolwedstrijd op het EK in Polen. Bij een eenzijdig ongeluk in Kleindijk raakten vanmiddag 2 mensen gewond. Volgens de politie gaat het om een vrouw en een kind die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. En zanger Henk Wijngaard uit Emmen wordt vrijdagochtend geopereerd. In eerste instantie zou hij morgen aan de beurt zijn, maar vanwege een spoedgeval is de ingreep een dag later. De zingende trucker moet een hartoperatie ondergaan. Meer nieuws vind je in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl. Voor het weer dan naar Hans Nienhuis.
6: Het is een mooie warme zomerse middag met een zwakke oostenwind. In de koppen graad of 26 en in het zuidoosten ruim 28 graden. De hoge bewolking is dun en het lijkt erop dat we in de eerste avonduren goed zicht hebben op de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is dan nog ruim boven 20 graden met amper wind. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
11: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Hey Remo!
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
14: Hey!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Nou, zou dit liedje nou heten? Inderdaad, Little by Little van Dusty Springfield. Ook nog Bill Withers en A Lovely Day. En Guitar Man van Elvis Presley.
1: De Drentse Doezend.
2: Vuur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, ik roep het al een tijdje. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de voorpret. Nou, dat laten we ons hier ook geen twee keer zeggen. De eindejaarslijst van Radio Drenthe. Daar zijn we stiekem al een beetje over aan het nadenken. De laatste week van het jaar is het weer zover. De 1000 favoriete liedjes van jullie. Aan de andere kant van de radio. Samengesteld aan de hand van jullie stemlijstjes. Die we medio november weer zo'n beetje verwachten. En de hele zomer hebben we al het programma op zaterdagmiddag. Tussen 12 en 2. Het beste van 5 jaar Drentse Doezend. Want zo lang loopt het spektakel inmiddels al. En Jeffrey Verdel die haalt daarin de opvallende zaken tevoorschijn. Nou, daar kan hij in de zomer makkelijk mee vullen. Sterker nog, dat is zo makkelijk te vullen dat ik door de week ook af en toe even een spotlightje hier en daar op een liedje uit die Drentse Doezend kan zetten. Vandaag heb ik Albert Hammond en de Free Electric Band eens eventjes onder de loep genomen. Die kwam in 2022 binnen op nummer 361. Het jaar daarna gleed hij bijna 500 plekken onderuit naar 812. 2024 was hij helemaal weg, maar in 2025 was hij ineens weer terug op 597. Ja, het is een totaal onvoorspelbare lijst. En dat maakt hem ook zo leuk, hè? De onvoorspelbaarheid en de variatie. Nu al benieuwd hoe de 2026-editie eruit gaat zien. Nou, misschien gaat deze wel weer verder omhoog, maar misschien glijdt hij er ook weer uit. Of een eind naar beneden, dat zien we allemaal wel aan het einde van het jaar. Albert Hammond en de Free Electric Band.

Bend Me, Shape Me heet het liedje van The American Breed. En daarvoor nog uit de Drentse Duizend, Albert Hammond en de Free Electric Band. Zometeen gaan we naar de jukebox voor vandaag. Twee liedjes die iets te maken hebben met de datum van vandaag. Heeft allemaal te maken met een onhandige uitspraak van een van de Beatles. Nou, het hele verhaal vertel ik je zometeen. Maar eerst even een stukje West Coast muziek nog. Lekker op zo'n dag als vandaag. Hier is America en Sister Golden Hair.

America en Sister Golden Hair. Bijna 4:06. Snel naar de jukebox voor vandaag. En daarvoor gaan we terug naar deze dag in 1966. Dan beginnen de Beatles aan hun derde en tevens laatste tournee door Amerika. Het eerste concert is in Chicago. En zoals dat dan gaat, is er ook een persconferentie van tevoren. En heel Amerika staat dan in de kop, op de kop. Want John Lennon van de Beatles die heeft in een interview kort daarvoor in de krant gezegd dat de Beatles populairder zouden zijn dan Jezus Christus. Nou, onhandige uitspraak. Heel Amerika valt over hem heen. Het werd ook helemaal uit zijn verband gerukt. En uiteindelijk moet John Lennon toch wel met de billen bloot. En dan maakt hij zijn excuses. Nou, daar wordt natuurlijk op die persconferentie veel naar gevraagd. En ja, uiteindelijk probeert John Lennon het dan allemaal weer een beetje goed te breien. Maar ja, het kwaad is dan al wel geschied. Nou ja, goed. Wel een goede aanleiding om twee liedjes te draaien van John Lennon solo. Hoor je zometeen Instant Karma. En deze vond ik qua titel wel toepasselijk. Al is het stiekem een McCartney-liedje, maar dat vertellen we dan niet verder. Ik ga het muntje in de jukebox gooien en de naald op de plaat zetten voor Things. Niet zulke slimme things, misschien We Said Today.

0: maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig

0: En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: in the Night, zo heet het album dat in 1987 verscheen. Het album van Fleetwood Mac. Nou, dat werd echt helemaal leeggesingeld. Er kwamen grote hits af. En dit was er eentje van Everywhere.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, iedereen, de Eclipse-brilletjes al een beetje binnen handbereik. Want langzaam maar zeker begint het op te schieten. Hè? Over een uurtje of drie begint het hele spektakel. Er is een hoop om te doen. Straks om 17:30 aan Hans Nienhuis maar eens even vragen of er nog wat details zijn. Dingen waar we rekening mee moeten houden, kunnen houden. Dat allemaal straks. Eerst de andere zaken.
1: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
0: Ja, de dag is niet compleet zonder, hè. Dierennieuws. In een weiland in het Gelderse Almen, daar loopt tussen de koeien een nandoe rond. Dat is een soort witte struisvogel. Nou, dat is natuurlijk een heel bijzonder gezicht, dat kun je je voorstellen. En opmerkelijk is dat die koeien en die nandoe dikke vrienden zijn. Die koeien die vinden het super handig om hem in de buurt te hebben. Dat vertelt de boer bij onze collega's van Omroep Gelderland.
4: Koeien die hebben wel last van vliegen rond de ogen en zo. En de nandoe die pikt alle insecten bij de koeien weg.
0: Ja, super handig. Nou, en die nandoe, waar komt die nou vandaan? Nou, die komt van een boerderij die zo'n 1,5 kilometer verderop staat. En de boer van die boerderij die heeft wel een idee hoe die vogel ooit bij de buren terechtgekomen is.
4: Het zal me niks verbazen dat er een roofvogel in de wei geweest is. En die heeft gewoon dat kuiken gepakt, opgevlogen. En die nam dus helemaal in paniek natuurlijk. Van, want dan zijn ze niet gewend, wat is er gebeurd? Ja, en toen was hij weg. We hebben de bezoekregeling getroffen. Ik ga er af en toe naartoe op visite.
0: Ja, dus hij hoeft hem niet terug, deze nandoe. Of nankoe, of namboe, hoe je hem ook zou willen noemen. Nou, dan nog even een stukje jeugdsentiment. De Atari spelcomputer. Je kent hem vast nog wel, hè? Dat apparaat met geweldige games zoals Asteroids of Centipede. Nou, die games die kunnen we binnenkort wellicht weer gaan beleven. Maar dan wel anders. Niet meer op de spelcomputer, maar op het witte doek. Atari heeft namelijk een filmcontract getekend met Universal. Ze gaan maar liefst 10 iconische videogames omzetten in films. Nou, waaronder bijvoorbeeld de gameklassieker Pong. Ja, ken je dat nog? Dat tennisspel. Met die streepjes en die blokjes. Ja, om hier nou een film van 1,5 tot 2 uur van te maken, ik zie het nog niet zo voor me, maar ach, dat is die jongens van Universal wel toevertrouwd. Die maken daar vast wel een mooie rolprint van. Want laten we eerlijk zijn, er is toch niks zo lekker als eens even lekker naar een film kijken.
5: Kijk, vroeger heel de films. Ik weet, film kijken. Actiefilms. Vind ik wel een jaartje ouder, dus ik ga er iets minder in. Het heeft zijn escapistische waarde wel een beetje verloren. Ik kijk er nu doorheen. Dat is gewoon wijsheid. Ik bedoel, waarom is het zo dat als iemand in een actiefilm met een getrokken pistool een auto aanhoudt? Ken je dat moment? Get out of the car, I won't hurt you. Get out of the car. Die persoon stapt uit, hij stapt in. Het nooit zo is dat die stoel te dicht bij het stuur staat. Weet je wat je ook nooit ziet in actiefilms? Je ziet nooit in actiefilms dat er iemand ergens niet aan meedoet omdat hij heel erg last heeft van hoofdpijn. Dat zou meer gebeuren als ik mee zou spelen.
6: We're assembling a team of the best assassins in the world. You're an expert marksman and a specialist in martial arts. Will you join our mission?
5: No, I don't think so. I have a really bad headache. I think I'm gonna pass on this one. I try an aspirin. It keeps on coming back. I think it might be chronisch.
1: Studio Steenberg.

0: ze bleek uiteindelijk toch wel een beetje een eendagsvlieg te zijn, hè? Deze Vanessa Carlton en 1000 Miles.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: En dat is alles behalve een eendagsvlieg, want die werkt hier al zo lang. En op een Op Chuck dag als vandaag, dan komt ze weer op de meest uiteenlopende plekken terecht. Ellie, waar ben je beland?
3: Ja, René, ik ben op de Brink in Diever. In het altijd gezellige Diever, waar het nou ook weer ontzettend gezellig is en ontzettend druk. Want vandaag is het Oerfestival. Bart Frizo, jij bent van het Oermuseum. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Hartelijk welkom.
3: Dankjewel. Het Oerfestival, wat is dat?
4: Nou, dat organiseren we 1 keer in 5 jaar. Hier bij Lustrums dus. En nu is het het 4e Lustrum dat we dus nu organiseren voor de 3e keer.
3: 20-jarig bestaan van het Oermuseum.
4: Ja, precies. Het Oermuseum bestaat 20 jaar. En dat is wel een feestje waard.
3: Nou, ben er hier overal steentjes van het IJstijdenmuseum, van het Drents Natuurwerkdag, de historische vereniging, volgens mij Drents Landschap ook. Ja. Maar er was ook een hele leuke activiteit vanmiddag. Dat was het NK vuistbijl maken. En dan was ik... Gaan we hier even naartoe, richting het Hunebed Museum.
4: Ja.
3: Want daar trof ik...
5: Karin Olvert van het Hunebed Centrum.
3: Hoi Karin.
5: Wat leuk.
3: Nou, dat wou ik maar even zeggen. Wat ik leuk vind, jij hebt mij dan aan het NK vuistbijl maken.
5: Ja, klopt. Voor de 3e keer alweer.
4: Ze is een keer een Nederlands kampioen geweest.
3: Maar vandaag is het net niet lukt.
5: Nee. Het waren 2 goede vuistbijlen, moet ik toegeven. Maar ja, er was eentje nog net iets beter.
3: Ja, dan is het beste moet winnen, hè? Zo is het toch?
5: Ja.
3: Wat is zo leuk aan het vuistbijl maken?
5: Ja, het is toch wel echt een hele truc die je onder de knie moet krijgen.
3: Dus je oefent er ook echt op?
5: Ja, ik heb vorig jaar denk ik, of 2 jaar geleden deed ik mee, toen heb ik de week van tevoren nog even zitten oefenen. Maar nu heb ik ook echt een paar weken van tevoren echt zitten oefenen als een man, soms gewoon de hele dag. En het is gewoon... Op een gegeven moment, als je het doorkrijgt, dan kun je echt gaan voorspellen welke scherven je eraf wilt krijgen. Dan voelt het toch alsof je een stukje, ja, bijna magie of zo in handen hebt. Want je kan gewoon van een steen die wat voor een willekeurige vorm heeft, kun je gewoon iets maken. Ja, wat je zelf hebt verzonnen, welke vorm dan ook.
3: En wat al eeuwen oud is.
5: Echt, eeuwen oud, honderdduizenden jaren.
3: Wou maar zeggen.
4: En de kunst is, die vuistbijl die zit gewoon in die steen, maar je moet hem eruit zien te halen.
5: Ja
3: en dat moet je dus zien waar die zit.
4: Ja.
3: Dankjewel, Karin. Weg loopt nog even een stukje verder. Daar onder een tentje zitten heel veel kindjes. Die zijn ook bezig met vuursteen. Dat is de vuursteendag.
4: Ja.
3: Kreeg ze uitleg over de vuursteen?
4: Nou, vanmorgen hadden we dus het Nederlands kampioenschap vuistbijl maken. Daar deden 12 mensen mee. En vanmiddag hebben we voor kinderen workshops om te zien wat vuursteen is en wat je daarmee kunt doen. Want tegenwoordig is alles van plastic of van metaal of wat dan ook. Maar vuursteen, dat vertelde Karin ook net, is dus honderdduizenden jaren het enige materiaal geweest waar mensen mee werkten om gereedschap te maken. Dat is dus heel bijzonder en dat proberen we die kinderen ook een klein beetje bij te brengen.
3: Kunnen we overal wel in bij stilblijven staan. Ja, want er zijn zoveel leuke dingen. Hier is... Nou, wat wou je zeggen?
6: Echt waar?
3: Ja, zeker. Maar wacht even. Oh, wacht.
6: De nieuwe vuursteenbewerkers worden, die zitten daar. Die hebben het voortouw genomen, want hier zitten hun cursisten allemaal omheen.
3: Dat zijn allemaal kleine kinderen.
4: Ja.
6: Ja, maar die hebben de toekomst, hè?
3: En dat is absoluut waar.
6: Nou,
4: en ze leren het in Diever.
3: En ze leren het in Diever.
4: Ja, precies.
3: Waar een klein dorp groot in kan wezen.
4: Ja, precies. En hier wordt dus met hand een boog gemaakt voor het pijl- en boogschieten. Hè? En die man is het heel bedreven in natuurlijk.
3: Ja, maar anders ging hier niet in.
4: Zo laten we dus allerlei dingen uit de prehistorie zien. En dan hoe we dat in deze tijd gebruiken.
3: Ja, prachtig, Bart. Wij lopen nog even een stukje verder. Ja. Ik heb het idee dat... Dat de prehistorie misschien wel meer leeft dan ooit.
4: Ja, nou, dat merken we in het museum ook. Vandaag ook heel druk met ouders en kinderen. En ja, die vinden het fantastisch. Het is ook een heel erg doemuseum voor kinderen. Die kunnen ook allerlei dingen uitvinden. Graan malen op een maalsteen. Want graan werd vroeger met stenen gemalen in plaats van met machines. En kinderen die, vooral als ze niet oud zijn, die vinden dat heel leuk om dat soort dingen uit te zoeken.
3: Ja, snap ik. Ik word getriggerd. Wacht even hoor. Ik mag hier vast wel even mijn microfoon bij houden. Dit geluid doet mij denken aan Australië, Nieuw-Zeeland. Maar wat is het?
4: Didgeridoo is het, hè?
3: Het is een didgeridoo, ja, maar dat is het wel.
4: Dat soort gereedschap had je natuurlijk ook in Drenthe, in Nederland, in de prehistorie. Allerlei soorten muziekinstrumenten. Nou is dit een beetje Australisch-achtig misschien, maar daar stamt het ook uit. Tienduizenden jaren geleden.
3: Ja, maar als je kijkt naar de midwinterhoorns, dat is eigenlijk wel hetzelfde principe, hè?
4: Ja, klopt. Die zijn daarop gebaseerd natuurlijk. Dat is een ontwikkeling, hè, geweest.
3: Ja. Bart, je had er al even over dit festival. Hebben we één keer in de 5 jaar.
4: Ja.
3: Maar volgend jaar een hartstikke mooi project over migratie. Wanneer kunnen we dat verwachten?
4: Nou, het is ons plan. Dat moet nog allemaal uitgewerkt worden. Ja. Want we zijn alleen maar een club vrijwilligers met elkaar. En we doen het allemaal zelf.
3: Ja.
4: Als het lukt, dan gaan we het volgend seizoen, dus zeg maar rond 1 april, daarmee aan de slag. Nou, dan gaan we daarmee openen.
3: Precies. Nou, en het museum is natuurlijk nou in de vakantie ook nog steeds geopend. Op welke dagen?
4: Iedere dag, behalve op maandag. En alleen 's middags, 2:30 tot 5:00.
3: Hartstikke goed. Bart Friso, dankjewel. Jij en je vrijwilligers, dankjewel. En een hele fijne dag nog verder. Mooi, hè?
4: Tot ziens.
3: Hoi. Ja, René, vandaag was een mooie dag. Begin in het zwembad, dan naar een feest voor kinderen in Eekst. En dan ook nog naar het Oermuseum. Nou ja, wat wil je nog meer? En dan ben ik nog één kwijt, want ik ben vanmiddag natuurlijk ook nog bij Hans Bulswest. Ja, en dat giet vanavond natuurlijk een grote rol spelen als de zon verdusterd wordt. Veel plezier allemaal met fotograferen. En doe voorzichtig met je ogen.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Een paar seconden over 4:30. We gaan naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Zanger Henk Wijngaard uit Emmen wordt vrijdagochtend geopereerd. In eerste instantie zou hij morgen aan de beurt zijn, maar vanwege een spoedgeval is de ingreep een dag later. De zingende trucker moet een hartoperatie ondergaan. Bij een eenzijdig ongeluk in Kleindijk raakten vanmiddag 2 mensen gewond. Volgens de politie gaat het om een vrouw en een kind die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. En Drentse sportsters die zijn op dreef vandaag. Jorinde van Klinken uit Assen bereikte met haar eerste worp de finale van het EK discuswerpen. En beachvolleybalster Katja Stam won met haar dubbelpartner Raisa Schoon overtuigend haar eerste poolwedstrijd op het EK in Polen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Voor het weer dan naar Hans Nienhuis.
4: Het is een mooie warme zomerse middag met een zwakke oostenwind. In de koppen graad of 26 en in het zuidoosten ruim 28 graden. De hoge bewolking is dun en het lijkt erop dat we in de eerste avonduren goed zicht hebben op de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is dan nog ruim boven 20 graden met amper wind. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: Ja, net zo beroemd als het liedje zelf is de mondharmonica van Stevie Wonder die erin zit. There Must Be an Angel van de Eurythmics. En daarvoor ook nog Michael Jackson en Rock With You.
1: Vriendje of tombola.
0: Ja, het begint op te schieten. Nog een dag of wat. De laatste week tientje of tombola van het zomerseizoen 2026. Dus ja, niet al te veel kansen meer om een dikke prijs uit die ballenmachine te halen. Maar misschien kies je ook wel voor het tientje, dat kan natuurlijk ook. Dat is in principe het uitgangspunt. Maar de keuze is aan jou. Nou, je weet inmiddels hoe het werkt. Ik ga je een vraag stellen als je het antwoord daarop weet. Geef het dan maar door en misschien spreek ik jou zometeen in de uitzending. En is of dat tientje, of het balletje uit de machine voor jou. En de vraag van vandaag is: hoe komt de Drentse gemeente A.N. Hunze eigenlijk aan zijn naam? Zo, wel even een aardrijkskundige, geologische, geografische vraag. De gemeente A.N. Hunze, waar komt die naam vandaan? Geef het maar door, 0592 33 11 88 en...

0: altijd briljante Paul Simon en Me and Julio Down by the Schoolyard. En daarvoor een nieuw liedje van Bente en dat heet 3-2-1.
1: Tientje of Tombola.
0: Nou, dus meteen een mooie start zijn voor Tientje of Tombola. 3-2-1, het is er weer tijd voor. Tini, goedemiddag.
2: Goedemiddag, René.
0: Hey Tini. Ben je een beetje van de aardrijkskunde, Tini?
2: Nou, nee. Maar goed, ja. Het ligt in de provincie Drenthe. En in het gebied van de Drentse A en de Hunze.
0: Ja, want dat was de vraag, hè, hoe de gemeente A en Hunze aan zijn naam komt.
2: Ja.
0: Nou, leg het nog even één keer uit in één regel.
2: Het ligt in het gebied van de Drentse A en de Hunze.
0: Ja, die twee watertjes eigenlijk, hè. Ja, dat is goed, Tini. En dat betekent dat ik jou een tientje over mag maken in principe. Maar je weet hoe het werkt.
2: Ja, nou doe maar toch maar de tombola.
0: Toch maar de tombola. Ik had er al een beetje op gerekend.
2: Toch wel?
0: Nee, jawel. Dan ga ik eventjes... even kijken, want ik ben hier weer van alles vergeten, zie ik. Zo, want de mensen willen wel mee kunnen kijken. Waar zat hij ook alweer? Oh, dus heel professioneel dit. Ja, ik ren naar de machine toe. Het... muntje ligt er al op. We gaan eens even kijken wat er uitgetoverd wordt vandaag. Het is een... Hey, dat maak je niet vaak mee. Een effen balletje. Meestal is het twee kleurtjes. Het is nu een volledig groen balletje. Ik weet niet of dat een teken is.
2: Nou, weet je niet, hè?
0: Dat weet je maar nooit.
2: Nee.
0: Even kijken, hoor. Hoe dit... er belt iemand, Tini.
2: Op de achter...
0: Ja, volgens mij wel. Ik hoor een,
2: Het gaat alleen een app, gaat ergens over.
0: Oh, ja, iemand die jou op de radio hoort misschien. Hé, je bent op de radio, maar dat wist je zelf ook wel.
2: Ja, ik denk mijn zoon.
0: Ah, dat zal het zijn. Tini, eens even kijken, waar hoop je op? Wat zou je een leuke prijs vinden?
2: Nou, ja. Moet je eens luisteren. Ik heb niks, dus... Alles is mooi meegenomen.
0: Nou, kijk, en dat is de insteek die ik graag hoor. Dit is best wel leuk. Je hebt er nu misschien nog even niks aan. Maar straks, herfst, winter, dan kun je ze goed gebruiken. Voor jou een fonkel paar verse nieuwe RTV Drenthe sokken.
2: Gefeliciteerd. Leuk, lekker warm.
0: Je kunt ze maar beter vast hebben, laten we eerlijk zijn. Hè?
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, nou, die gaan we zo snel mogelijk naar je toe sturen. En draag ze met trots, hè?
2: Gaan we doen.
0: Oké.
2: Goed.
0: Fijn dat je meedeed, Tini.
2: Ja, graag gedaan. Doei. Dag René.
0: Hoi.

Het is de Lighthouse Family en Hi. Daarvoor zei ik hi tegen Tini. Die deed mij een tientje of tombola en dat leverde haar toch maar mooi een paar RTV Drenthe sokken op. Ja, die zijn best wel exclusief. Dat zijn best wel collectors items. Nou, morgen spelen we weer vier rondjes tientje of tombola. En ja, wie weet wat er dan weer uitgaat. Morgen weer de eerste ronde bij Judith. Ergens rond 8:30 zal dat zijn. Goed, zometeen na 5:00 dan duiken we weer in een augustusmaand uit het verleden. En als je het hele gevoel van augustus 1975 weer eens een beetje te pakken zou willen krijgen, nou, dan zou ik de radio zeker aanlaten. Adol. Adol. Adol. Adol. Adol.

0: ik verveel me.
1: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
0: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het Kinderspeelparadijs.
1: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
0: Pret voor de hele familie.
1: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Had Koevoorde een rol in het slavernijverleden?

0: 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de

0: App zo gepiept. Nu jij nog.
1: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Radio Drenthe.
3: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Aanvankelijk zou het liedje Turn Me On heten, maar uiteindelijk gaat het de muziekgeschiedenis in als SOS, een van de vele klassiekers van ABBA.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En dat is een hele grote hit in Nederland in de zomer van 1975. En de blonde zangeres van ABBA, Agneta, die heeft hiervoor al een versie in het Zweeds opgenomen voor haar soloalbum. Dat album dat heet Elva Kvinnor i ett hus. Dat betekent zoiets als 11 vrouwen in een huis. En die Zweedse versie van SOS, die solo-versie van Agneta, die klinkt zo.

0: wel leuk, hè? Nou, de ABBA-versie die je daarnet hoorde wordt een wereldhit. En grootheden als Pete Townsend van The Who en John Lennon van de Beatles, die zeggen er ooit over dat het een van hun favoriete liedjes aller tijden is. Ja, 1975, daar zitten we het komend uur volop in. De zomer van 75. Ja, die is bijzonder warm, kent een hittegolf van maar liefst 18 dagen. En dat levert nogal wat problemen op in Nederland. Met bijvoorbeeld smeltend asfalt, uitvallende treinen. Nou, het komend uur gaan we bekijken, of beter gezegd beluisteren, of de muziek in augustus ook een beetje tropisch was. Augustus 75. En als ik zo een eerste blik werp op de top 40 lijsten uit die maand, dan zit dat wel goed, hoor. Met bijvoorbeeld deze zweterige debuutsingle van de Britse band Typically Tropical. Zo moet ik het zeggen. Typically Tropical. Het liedje ontstaat tijdens een cruise door de Caribbean. En ja, dan lukt het natuurlijk wel met de zomerse inspiratie. En ik wil u daarom ook allemaal graag verzoeken om in te stappen in het vliegtuig.
1: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

0: tropische Barbados van Typically Tropical naar de zon overgoten Costa del Sol van de zangeres zonder naam. Ja, en waar kan dit liedje nou anders vandaan komen dan uit de hitfabriek van platenbaas Johnny Hoes uit het Limburgse Weert, hè? Twee hits hoor je achter elkaar uit augustus 1975, want daar draait het dit uur allemaal om. Ja, dat is de zomer waarin de autogordel verplicht wordt. En dat is voor veel Nederlanders best even wennen.
1: Even een boodschapje gedaan. Vlak bij huis, is helemaal niet ver, het is een klein stukje. Maar dan toch die autogordel aan. Maar het is vervelend. Ik voel me altijd wat beklemd met zo'n ding. Maar met je hoofd door die voorruit is het natuurlijk veel vervelender. Daarom, we hebben dat uitgezocht bij Veilig Verkeer. Op die kleine stukjes, in de stad. Even een boodschap gedaan, daar gebeuren de ongelukken. Daarom, doe nou toch maar die autogordel aan. Autogordel, vast en zeker.
0: Ja, je kunt het je toch bijna niet voorstellen, hè, dat er vroeger zo tegen aangekeken werd. En inmiddels weten we natuurlijk niet beter.

Maar liefst 13 weken staan ze in de top 40, deze Barry en Eileen. Daarvan staan ze zelfs 3 weken op nummer 1 in de zomer van 1975. Het is oorspronkelijk een Frans liedje trouwens. Dan heet het Tu t'en vas en staat het op naam van Alain Barrière en Noël Cordier. En ach ja, die versie die klinkt eigenlijk een beetje hetzelfde.

deze originele Franse versie die staat trouwens in diezelfde periode ook in de top 40. Maar die doet het qua hitnotering net ietsje minder goed dan zijn Engelse bewerking If You Go. Die Franse Tu t'en vas komt tot nummer 4. Goed, 1975, de augustusmaand 1975. Wat was toen het muzikale sfeertje dat uit de radio kwam? Nou, gevarieerd was het sfeertje sowieso. En hier zwijmelden we ook met z'n allen op weg. Hier is Rod Stewart en Sailing.

Het is geschreven door Gavin Sutherland, een van de Sutherland Brothers, die je nog kent van dat prachtige liedje The Arms of Mary. Nou, zij namen het nummer Sailing in 1972 al op, maar het was deze Rod Stewart die er 3 jaar later echt een wereldhit mee scoort. Hij staat er in Nederland 4 weken mee op nummer 1. Ja, dan even naar een opvallende plaat uit de top 40 lijsten van augustus 1975. Het is namelijk een instrumentaaltje. Een instrumentaal nummer dat ook in 1968 al eens wordt uitgebracht. Maar dan doet het niet zoveel. Maar als Radio Veronica het jarenlang gaat gebruiken in de promotiespotjes voor hun drive-in-shows, dan komt er ineens veel vraag naar het melodietje. En in 1975, 7 jaar later dus, dan komt hij nog een keer uit. En dan wordt het wel een hit. Dan komt The Horse van Cliff Nobles & Co. Want daar heb ik het over. Die komt dan tot nummer 12 in de top 40.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Het is bijna 5:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De verdachte uit Wildervank, waar 10 gestolen fietsen zijn gevonden, die blijkt vorig jaar voor eenzelfde vergrijp ook al te zijn opgepakt. Vorige zomer werd hij aangehouden voor de diefstal van fietsen rond het Gasteltenveld en het Nijenhemelriek. Toen ging het om 15 gestolen fietsen. Zanger Henk Wijngaard uit Emmen wordt vrijdagochtend geopereerd. In eerste instantie zou hij morgen aan de beurt zijn, maar vanwege een spoedgeval is de ingreep een dag later. De zingende trucker moet een hartoperatie ondergaan. En bij een eenzijdig ongeluk in Kleindijk raakten vanmiddag 2 mensen gewond. Volgens de politie gaat het om een vrouw en een kind. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Meer nieuws is te vinden op rtwdrenthe.nl en ook in de app. Hans Nienhuis, goedemiddag.
6: Mooi René, goedemiddag. Mooi
5: Hans. Nou, jij waarschijnlijk helemaal, maar een groot deel van Nederland maakt zich op voor die verduistering, hè, waar het al dagen, weken over gaat.
6: Ja, het is wel aardig gehyped om het zo te zeggen.
5: Nou, zeg dat wel.
6: Wat dat betreft mogen we ook heel blij zijn dat astronomie ontzettend voorspelbaar is. Want ja, stel je voor dat nou op het laatste moment toch anders zou lopen, dan zou je raar staan te kijken.
5: Gaat niet gebeuren, hè?
6: En met dat weer zijn we dat wel gewend. Zo van, hé, wacht, oh, dat gaat toch net even een beetje anders. Met astronomie gebeurt dat niet. Die gaat vanavond gewoon verduisterd worden. Dus daar kun je op vertrouwen.
5: Ligt je brillen jou klaar, Hans?
6: Nou, ik moet het hier met een stevige glaskap oplossen.
5: Dus, kan ook.
6: Precies, gewoon goed stevig glas. Geen DIN 8 of DIN 10 of zo. Nee, DIN 14, dan voldoet het ook wel hoor. En de zon staat ook niet zo geweldig hoog. Dus hij zal ook minder fel zijn dan wanneer hij recht boven je staat. En je hoeft er ook niet de hele tijd in te kijken. Dus wat dat betreft zijn er ook gewoon allemaal zelf bij. En voor de meeste mensen is gezond verstand ook gewoon prima aanwezig.
5: Ja, even na 7:00 gaat het allemaal beginnen, begrijp ik, hè?
6: Ja, dat klopt. Om 7:15 dan begint het. En dan hebben we ongeveer een uur nodig voordat hij op zijn hoogtepunt verduisterd is. Dan is er bijna 90% van af bij ons in Drenthe. Dus ja, goed, hoe dichter naar Spanje je zit, hoe meer het natuurlijk weg is. Dus het zuiden van Drenthe zal toch net iets meer verduisterd zijn dan het noorden. Maar dat verschil ga je echt niet merken. En daarna dan duurt het ook ongeveer een uur voordat het zonlicht weer terugkomt. Maar ja, tegen die tijd, voordat hij helemaal weer rond zal zijn, is hij onder. Ja,
5: dus hij komt eventjes weer terug.
6: Hij komt eventjes half weer teruggepiept en daarna verdwijnt hij achter de horizon. En dan heb je nog net even tijd om de versnaperingen erbij te halen voor het volgende ding. Want vannacht hebben we ook nog een vallende sterrenregen.
5: Ja, vertel daar even wat meer over, want dat wordt ook bijzonder.
6: Nou, de perseïden zijn er natuurlijk ieder jaar, want de oploopbaan van de aarde om de zon heen passeert dan door een oude stofbuis die een komeet heeft achtergelaten. En dat is ook heel voorspelbaar. Maar je weet nooit hoe actief het zal zijn. Hebben we net heel veel stofdeeltjes, krijg je veel vallende sterren. Is het net een heel rustig stofspoor van een paar omloopbanen eerder, dan heb je heel weinig vallende sterren. Dat moeten ze altijd maar een beetje afwachten elk jaar opnieuw. Maar we hebben deze aankomende nacht en morgen nacht nog een kans. En beide nachten is het helder. Dus als je het vandaag denkt van, nou, ik vind het wel goed geweest na die verduistering, kun je het morgen ook nog proberen. Tussenliggende dag in feite, of morgen. 33 graden in de kop van de provincie, misschien 34 in het zuiden, bij een zwak tot matige oost-zuidoostelijke wind. Dus het is morgen overdag knalzonnig en gewoon goed heet. Nou, morgenavond en morgennacht heb je dus die andere kun je nog steeds de vallende sterren kijken. Dan is het ook wat milder dan deze nacht. Aankomende nacht is het 10 tot 12 graden in het hoogst van de nacht. En morgennacht dan is het een graad of 14 tot 15. Komt nog een hete dag achteraan. Vrijdag is het 34 tot 35. Dat is de heetste dag van de week. Maar dan zien we al wel dat de wind begint te draaien naar het zuiden, zuidwest, west. En uiteindelijk aan het uiteinde van vrijdag bijna noordwest. En dat is een teken dat het hoge drukgebied er vandoor gaat. Zaterdag gaat de temperatuur dalen. Dan is het een graad of 26, 27. Maar zondag, maandag en de dagen daarna steeds 21 of 22 graden. Met een noord- tot noordwestelijke wind. Uiteindelijk zuidwestelijk. En dan gaat er weer wat nieuws gebeuren, wat we ook al een tijd niet meer gezien hebben. Eindelijk kans op neerslag van betekenis.
5: Neerslag, dat is een woord dat ik lang niet gehoord heb.
6: Ja, dat de neerslag van betekenis in elk geval niet. Nee. Het lijkt erop dat zaterdag, dat zit al een aantal dagen in de modellen, dat er wat neerslag kan gaan vallen. Een beetje buiige regen als het wat koelere lucht binnenkomt gevallen. Maar of het heel actief wordt op zaterdag is nog even de vraag. Want we zitten met zulke droge lucht, onderweg verdampt te veel. En hoge druk is dan ook nog niet helemaal vertrokken. Maar het lijkt er wel op dat midden volgende week echt wel wat wisselvalligheid op programma staat.
2: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Hey,
11: je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.

0: Jive Talking van de Bee Gees. En dat komt uiteraard uit die legendarische dansfilm Saturday Night Fever.
1: You know how many times somebody told me I was good in my life? Twice. This race today and dance at the disco.
2: Are you as good in bed as you are on that dance floor?
3: He's very good, yeah.
4: He's the best.
5: Hey man, he's great. He's the king out there.
6: John Travolta in Saturday Night Fever.
0: Ja, de film met John Travolta als Tony Manero, die overdag in een verfwinkel staat, maar 's avonds de koning van de dansvloer is. Nou, over films gesproken, waarvoor gaan we in 1975 zoal verder nog voor naar de bioscoop? Nou, het grote succes, dat is voor Steven Spielberg en zijn horrorhaai in Jaws met die angstaanjagende muziek. Dit natuurlijk, hè. En ja, verder hangen we ook met z'n allen graag voor de tv, hoor. Bijvoorbeeld voor deze serie.

0: naar de tv-serie over zwerver Swiebertje, die elke dag even een kopje koffie komt halen bij Saartje.
1: Ga toch even bij de kachel zitten, dan kan je jasje wat drogen.
2: Wel, nee, Saar, dat is helemaal niet nodig. Als ik naar buiten kom, is mijn jasje toch weer zo nat. Ik kan alleen maar even goede dag zeggen. En dan moet ik eventjes naar de bakker half broodje halen.
1: Nou, het zal toch wel eens ophouden met regenen.
2: Ja, over 4 maanden misschien. Nou, ga ik heus, hoor.
0: Ja, dat is Swiebertje. En dan is er op de tv ook nog deze succesvolle Britse comedy. De serie over Fawlty Towers, het hotel van de chaotische eigenaar Basil Fawlty. Gespeeld door John Cleese natuurlijk, hè, met deze onvergetelijke scène.
3: Listen, don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it all right. So, it's all forgotten now and let's hear no more about it. So that's 2 egg mayonnaise, a prawn Goebbels, a Hermann Göring and 4 cold salads. Oh, wait a moment, I got a bit confused here. Sorry, I got a bit confused because everyone keeps mentioning the war. So could you... What's the matter?
4: It's all right.
3: Is there something wrong?
4: Will you stop talking about the war?
3: Me? You started it?
4: We did not start it.
3: Yes, you did. You invaded Poland.

0: kleine knipoogjes naar de Beatles erin verstopt, hè, in dit liedje van Sugarloaf. Don't call us, we'll call you. Amerikaanse band trouwens. En die waren al een tijdje aan het ploeteren en het lukte maar steeds niet om het te maken in de muziekwereld. Keer op keer afwijzingen van platenmaatschappijen. En toen kregen ze het briljante idee om dan juist daarover een liedje te maken. Don't call us, we'll call you. Oftewel, u hoort nog van ons. Ja, we hebben het allemaal wel eens te horen gekregen in ons leven. Nou, voor Sugarloaf werpt het zijn vruchten af. Zo wordt het niet alleen in Nederland een hit, maar bijvoorbeeld ook in Amerika en Canada. Ja, Amerika en Canada. Bakermatten, zou je kunnen zeggen, van de countrymuziek. En zo is het bruggetje naar John Denver ook al snel gemaakt. Hij staat in augustus 1975 in de top 40 met Thank God I'm a Country Boy.
1: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all

Ja, leuk hè. Onder leiding van Peter Koelewijn scoren Nico Haak en zijn paniekzaaiers in de augustusmaand van 1975. Een hele dikke top 10 hit met dit liedje. Doedelzakken pakkie. Nou, de vrolijkheid die gaat nog even door hoor. Zo net even voor

0: naam van deze man is Afrique Simone, een zanger uit Mozambique. Met een van de allergrootste hits uit augustus 1975, Ramaya. En als je nou afvraagt, waar gaat dat liedje nou eigenlijk over? Geen idee, sterker nog, dat heeft hij zelf ook niet. Het uitgangspunt van het liedje is dat het vrolijk moet zijn en dansbaar moet klinken. Nou, dat is wel gelukt. Hij haalt er net niet de nummer 1 mee en daarom vragen we ons af, wat is dan wel de allergrootste hit in Nederland in augustus 75? Nou, dat is best een bijzondere. Het is een liedje dat gemaakt wordt voor een tv-programma over het Wereld Natuurfonds. Het wordt onder andere geschreven door de Nederlandse muziekproducer Hans van Hemert. En die wil eigenlijk graag dat Frank Sinatra het gaat zingen. Nou, die wijst het af, dus moeten ze op zoek naar een andere zanger met een monumentale stem. En die vinden ze in Australië. Kamal krijgt de eer om het nummer uiteindelijk in te zingen. Het liedje gaat over een olifant die mensen wil waarschuwen om te stoppen met het doden van dieren. En de olifant vertelt in het liedje dat mens en dier moeten samenwerken zodat we samen kunnen overleven. Het leidt tot de Elephant Song. Komt maar liefst 13 weken in de top 40 terecht, waarvan de volle 5 weken in augustus op nummer 1. En dat voel je wel aankomen, hè? Het is 5 voor 6, dan komt er een olifant met een hele lange snuit. En die blaast dit radiouurtje uit. Tot morgen.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can. Why all the world is full of creatures.

0: door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van een man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
9: Zonnetevel. Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Radio Drenthe.
4: Muziek voor volwassenen.
3: Met Johan Derksen.

0: productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Cookies, dat is een meidengroep uit Brooklyn, New York. En ze waren de achtergrondzangeressen bij Ray Charles, Big Joe Turner, Tony Orlando, Neil Sedaka, Little Eva, Big D. Irwin en Freddie Scott. En de Cookies hadden 4 hits, maar dit werd geen hit. De Cookies, Broadway.

Cookies, Broadway. De Essex, dat is een band met militairen van de Amerikaanse marine die in Japan waren gestationeerd, met leadzangeres Anita Humes. En de band kreeg een contract bij Roulette Records. De Essex, Be My Baby.

DSX, Be My Baby. In 1961 was het een hit voor The Everly Brothers en er verschenen 163 covers, onder meer van Bobby V, Peter and Gordon, The Sweet Inspirations, Peter, Paul and Mary, Nick Lowe, Tammy Wynette en Albert West. Carole King schreef het nummer, maar ze nam het zelf ook op. Carole King, Crying in the Rain.

Carole King, Crying in the Rain. Het was een single van The Raindrops, maar de cover van Tommy James en de Shondells werd een grote hit. Het nummer was een nummer 1 hit in Amerika en Canada, het eindigde 2 in Oostenrijk, 3 in Duitsland en Zuid-Afrika, 4 in België, 9 in Nederland en 38 in Engeland. Tommy James en de Shondells, Hanky Panky.

Tommy James en de Shondells, Hanky Panky. Big D. Irwin uit Harlem, New York, had in 1963 een grote hit in Amerika, Swingin' on a Star. En toen werd hij als militair naar Groenland gestuurd en daar begon hij de band The Pastels. En na militaire dienst ging hij weer solo verder bij Dimension Records. Big D. Irwin, You're My Inspiration.

Big D Irwin, you're my inspiration. Ted Taylor, dat is een blues- en soulzanger uit Alabama. Hij nam dit nummer op in de beroemde Fame Studios in Muscle Shoals met de studioband onder leiding van drummer Roger Hawkins. Ted Taylor, Without a Woman.

Ted Taylor, Without a Woman. Billy Jonge George werd ontdekt door Otis Redding en hij werd meteen vastgelegd door Jotis Records, het platenlabel van Otis Redding. En Otis Redding had ook al een demo voor hem gemaakt. En Billy Jonge zong het voorbeeld van zijn mentor, noot voor noot na. Billy Jonge, You Left the Water Running.

Billy Young, You Left the Water Running. The Entertainers, dat is een soulband van Chess Records. Ze coverden een single van Jimmy Hughes, maar de band scoorde nooit grote hits. Opvallend was dat Charles Smith en Jeff Cooper later als soloartiest wel succesvol waren. The Entertainers, I Tried to Tell You.

The Entertainers, I Tried to Tell You. Roy Hamilton coverde een oude hit van James Carr en kreeg zelfs de complimenten van Elvis Presley voor deze opname. Maar even later overleed de zanger aan een beroerte. Dit was zijn allerlaatste opname. Roy Hamilton, The Dark End of the Street.

Roy Hamilton, The Dark End of the Street. Het nummer was geschreven voor Joe Tex, maar hij zag er niets in. Solomon Burke en Spencer Wiggins namen het wel op, maar hun singles flopten. Maar de versie van Laura Lee leverde Chess Records een hit op. Het nummer eindigde 16 in de Amerikaanse Hot 100. Laura Lee, Uptight Good Man.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the A&M Years van 38 Special is het album van deze week. En in de jaren 70 speelde de band in het clubcircuit van de Zuidelijke Staten van Amerika. Maar Donnie Van Zandt regelde dat de band werd ondergebracht bij het management van Lynyrd Skynyrd, waar ook The Who en de Rolling Stones onder contract stonden. En toen ging het beter met de resultaten, want dit nummer eindigde 4 in de Amerikaanse hitparade. 38 Special, Like No Other Night.

38 Special, Like No Other Night. James en Bobby Purify, dat was James Purify en Robert Lee Dickey uit Florida. Het nummer werd geschreven door Louis Williams, dat is de leadzanger van The Ovations. En het was een sterk duo, maar ze zouden Sam en Dave niet overtreffen. James en Bobby Purify, So Many Reasons.

James en Bobby Purify, So Many Reasons. Esther Phillips, dat was een topzangeres, maar ze had een structureel drugsprobleem en dat leverde doorlopend grote problemen op. Deze single nam ze nog op met Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Esther Phillips, Cheater Man.

Esther Phillips, She the Man. De Texaanse zanger Bobby Patterson had een eigen studio in Dallas, de Summit Studios. En daar nam hij dit nummer op met producer Dale Hawkins. En dat was de zanger van de wereldhit Suzy Q. Bobby Patterson, Long Ago.

Bobby Patterson, Long Ago. Percy Sledge had al jaren geen hit meer gescoord en ook met dit nummer keerde hij niet terug op de hitlijsten. Het werd alleen een hit in Amerika voor Arthur Alexander. Percy Sledge, Rainbow Road.

Percy Sledge, Rainbow Road. De Soul Queen of New Orleans nam dit nummer op in Memphis voor haar album My Heart's in Memphis met pianist Spooner Oldham, Irma Thomas, Zero Willpower.

Irma Thomas, Zero Willpower. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Honky Tonk zanger Ted Roddy nam het nummer op in de Beautiful Sound Studios in Memphis. Dat was de fonkelnieuwe studio van producer en songwriter Dan Penn. Het komt van het album Nobody's Fool. Ted Roddy, Dear Joint.

0: ik verveel me.
1: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
0: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het Kinderspeelparadijs.
1: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
0: Pret voor de hele familie.
1: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw

0: Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
5: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
7: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
6: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Drenthe.
8: Muziek voor volwassenen.
5: Met Johan Derksen.

0: Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
1: Chuck Jackson kwam uit de band The Delft Vikings. En tussen 1961 en 1968 had hij 18 solo-hits in Amerika. Dit nummer eindigde 22 in de Amerikaanse Hot 100. En er verschenen covers van The Rationals, The Royal Kings, The Rockenberries, The Walker Brothers en Bob Marley and The Wailers. Chuck Jackson, I Need You.

Chuck Jackson, I Need You. De Amerikaanse zanger Peter James zong het nummer met de in Engeland gemaakte geluidsband door de Rolling Stones. Want Rolling Stones manager Andrew Oldman had die band in zijn bezit en had de band in Engeland ook al aan Tony Jackson gegeven, de ex-zanger van de Searchers uit Liverpool. Beide singles flopten. Peter James, Stage Door.

Peter James, Stage Door. Alle Amerikaanse songwriters componeerden heel graag nummers voor de Monkees, want de band had een succesvolle tv-serie met een grote jeugdige doelgroep. Dit nummer werd gecomponeerd door Carole King. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, de Monkees. Pleasant Valley Sunday.

The Monkees, Pleasant Valley Sunday. The Rising Suns, dat was een Amerikaanse supergroep met muzikanten uit The Birds and Spirit, blueszanger Taj Mahal en gitarist Ry Cooder. Het bleef helaas slechts bij één album, The Rising Suns, Take a Giant Step.

The Rising Suns, Take a Giant Step. Het nummer was al opgenomen door Patti Page, Billy Joe Royal, Meryl Lee Rush, Cilla Black en Emmylou Harris, en niemand had er een hit mee. En dat gold ook voor deze versie van Jackie DeShannon, Child of Mine.

Jackie De Shannon, Child of Mine. Ook dit nummer werd door meerdere artiesten opgenomen. Jackie De Shannon, The Hourglass met Duane en Greg Allman, The American Breed, Dusty Springfield, Carole King, Barbara Streisand, Scott Walker en Southside Johnny. En de single van Nancy Wilson kwam in 2002 uit, maar was 10 jaar eerder al opgenomen. Nancy Wilson, No Easy Way Down.

Nancy Wilson, No Easy Way Down. Het was de opvolger van de nummer 1 hit He's So Fine van de Chiffons. De versie van de Tokens flopte, maar de vier zussen Peterson uit New York maakten er opnieuw een top 5 hit van in Amerika. De Chiffons, One Fine Day.

The Chiffons, One Fine Day. Freddie Scott uit Rhode Island studeerde medicijnen in Atlanta en hij trad in de avonturen op in het clubcircuit in Georgia. Maar plotseling stond hij op 2 in de Amerikaanse Hot 100 en hij heeft zijn studie nooit afgemaakt, hij is nooit arts geworden, wel hitzanger. Freddie Scott, Hey Girl.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the A&M Years van 38 Special is het album van deze week. En Donny Vincent deed ervaring op in de bands The Other Side, Sons of Satan en Sweet Rooster. En zijn nieuwe band 38 Special werd genoemd naar een revolver van Smith & Wesson. En deze revolver werd tussen 1920 en 1980 gebruikt door de Amerikaanse politie. En de Amerikaanse militairen hadden zo'n wapen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Korea en in Vietnam. Het nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. 38 Special. Hold on loosely.

38 Special, Hold On, Loosely. In Engeland was het een hit voor Dusty Springfield en in Amerika was het een hit voor de Byrds. Alleen David Crosby en Michael Clark speelden niet mee bij de Byrds wegens interne problemen binnen de band. De Byrds, Going Back.

The Birds, Going Back. Lenny Welsh uit New Jersey was een goede zanger die uitstekende platen afleverde, maar hij kreeg nooit de waardering die hij verdiende en ook dit werd weer geen hit. En daarna flopte ook de cursus van John Walker, The American Breed, Irma Franklin en Sandy Shaw. Lenny Welsh, The Right to Cry.

Lenny Welsh, The Right to Cry. Billy Fury testte ooit de Beatles af als begeleidingsband, want hij was het eerste grote popidool uit Liverpool. De Amerikanen toonden totaal geen belangstelling voor deze single, maar het werd een top 5 hit in Engeland. Billy Fury, I'll Never Find Another You.

Billy Fury, I Never Find Another You. Bunny Sickler uit Philadelphia coverde een hit van de Shirelles. En dat nummer werd ook nog opgenomen door Amy Winehouse, de Bee Gees, de Zombies, Dusty Springfield, Brian Ferry, Neil Diamond, Linda Ronstadt, Cliff Richard en Smokey. Bunny Sickler, Will You Love Me Tomorrow?

Bunny Sigler, Will You Love Me Tomorrow? The Eccentrics, dat was een beroemde Amerikaanse freak beat band. Maar dit zijn The Eccentrics uit Londen met de jeugdige studiogitarist Jimmy Page. The Eccentrics, What You Got?

The Eccentrics, What You've Got. Little Eva, dat was de oppas van Carole King, en ze mocht een keer invallen voor een zieke zangeres, en dat leverde haar een grote hit op, The Locomotion. Maar daar bleef het niet bij. Little Eva, Some Kind of Wonderful.

Little Eva, Some Kind of Wonderful. Het was een single van The Cookies en het nummer werd pas beroemd nadat de Beatles het opnamen voor hun debuutalbum. Het werd ook nog opgenomen door The Sorrows en Ian Gillan. En de Every Brothers namen het nummer nog eerder op dan The Cookies, maar de versie van de Every Brothers werd 10 jaar later pas uitgebracht. The Every Brothers, Change.

The Everly Brothers, Chains. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een grote hit voor Little Eva en er verschenen 216 covers, onder meer van Brian Poole en de Tremolos, Dave Stewart, Ike en Tina Turner, Ringo Starr, Dwight Yoakam en Buckwheat Sadiko. En dit is Dee Dee Sharp, The Locomotion.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in

0: jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, die

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden. Maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en

0: pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en

0: De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens €4 miljoen heeft witgewassen met onroerend goed.